0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 3 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nipt te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositie. Met 93% van de stemmen geteld staan zij op 176 zetels tegen 173 voor de centrumrechtse coalitie van premier Christensen. Eerder vannacht was het verschil steeds 1 zetel en nu dus 3. Hoewel er een andere meerderheid lijkt te komen, zijn de verschuivingen in procenten maar klein. De rechtspopulistische Zweden-democraten en de sociaaldemocraten verliezen een paar procent. Andere partijen winnen een beetje. Gisteren zijn nog eens 4 mensen die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland teruggekeerd naar Nederland. Dat waren er volgens alarmcentrale Eurocross minder dan verwacht om praktische of medische redenen. Zaterdag kwamen er al 17 mensen terug. Vandaag worden 12 mensen gerepatrieerd en morgen nog 3. Bij het ongeluk met de Nederlandse bus in het oosten van Zwitserland vielen donderdag 5 doden. 10 slachtoffers liggen nog in het ziekenhuis. Eurocross wil ook hen naar Nederland overbrengen. In België is al bijna 1 ton ingezameld voor een man die heeft geprobeerd zijn buurman te vermoorden. De 49-jarige man uit Namen zegt dat zijn stiefzoontje door de buurman, een veroordeelde pedofiel, is misbruikt. De buurman werd zo zwaar mishandeld dat hij nog altijd kunstmatig in leven wordt gehouden. De dader kreeg een celstraf van 17 jaar, wat in België tot veel discussie leidde. Sympathisanten starten een crowdfunding om het gezin van de man te helpen. Van de ingezamelde 1 ton is een deel al gebruikt om rekeningen te betalen en schulden af te lossen. Het weer. Vannacht overwegend droog met lokaal kans op mist. Minima tussen 8 en 16 graden. Overdag zon met wat stapelwolken en lokaal een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 4 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND en de dienst toeslagen overleggen hoe ze onder die wettelijke verplichting uit kunnen komen. Blijkt uit een e-mail die in handen is van Trouw. Ook het UWV is bij het overleg betrokken. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. De diensten zeggen dat ze er niets aan kunnen doen dat burgers te lang op een beslissing moeten wachten, omdat ze kampen met veel werk en te weinig personeel. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nipt te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Met 94% van de stemmen geteld staan ze op 176 zetels tegen 193 voor de centrumrechtse coalitie van premier Kristersson. Eerder vannacht was het verschil steeds 1 zetel en nu dus 3. Polen bereidt zich voor op meer Russische aanvallen, zegt premier Tusk. Gisteren werd bij de Pools-Oekraïnse grens een trein geraakt door een Russische drone. Niemand raakte gewond doordat de inzittenden op tijd konden worden geëvacueerd, dankzij een waarschuwingssysteem. Tusk spreekt van een escalatie die ook het Poolse grondgebied kan raken. Hij zegt dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. De 29-jarige Zverev draait al 10 jaar mee in de wereldtop, maar dit is pas zijn tweede Grand Slam-titel. Eerder dit jaar won hij zijn eerste, Roland Garros in Parijs. Het weer. Vannacht overwegend droog met lokaal kans op mist. Minima tussen 8 en 16 graden. Overdag zon met wat stapelwolken en lokaal een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND, het UWV en de dienst toeslagen zijn met elkaar in overleg, schrijft Trouw. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nipt te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Met 94% van de stemmen geteld staan zij op 176 zetels tegen 173 voor de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. Eerder vannacht was het verschil steeds 1 zetel en nu dus 3. Amazon heeft de samenwerking met een vrachtluchtvaartmaatschappij opgeschort na het dodelijke ongeluk van vorige week in Miami. Een vrachtvliegtuig schoot toen van de landingsbaan, waarbij 5 mensen op de grond om het leven kwamen. Het gaat om het bedrijf 21 Air, dat met 8 toestellen voor Amazon vloog. Oud-medewerkers waarschuwden voor het ongeluk al dat het bedrijf zich niet aan de veiligheidsregels hield. De hulpdiensten in Amsterdam zijn dit weekend 2 keer uitgerukt om een verwarde man uit de Sloterplas te halen. Zaterdag werd hij voor het eerst door de brandweer uit het water gehaald. En gisteren lag hij opnieuw in het midden van de plas. Duikers haalden de man met een reddingsvlot naar de kant. Hij werd onderkoeld naar het ziekenhuis gebracht. Actrice Kea Klaasje-Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. De Theodor werd uitgereikt op het gala van het Nederlands Theater in Amsterdam. Het weer, eerst kans op mist, daarna geregeld zon, maar ook stapelwolken en lokaal kans op een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND, het UWV en de dienst toeslagen zijn met elkaar in overleg, schrijft Trouw. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nip te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Nu bijna alle stemmen zijn geteld, hebben ze 3 zetels meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. Die slaagde erin de immigratie fors te beperken, maar bij deze verkiezingen was dat geen belangrijk thema meer. Amazon heeft de samenwerking met een vrachtluchtvaartmaatschappij opgeschort nadat vorige week in Miami een vrachtvliegtuig van de landingsbaan schoot. Daarbij vielen 5 doden. Het gaat om het bedrijf 21 Air dat met 8 toestellen voor Amazon vloog. Volgens oud-medewerkers hield het bedrijf zich niet aan de veiligheidsregels. In België is al bijna een ton ingezameld voor een man die heeft geprobeerd zijn buurman te vermoorden. De 49-jarige man uit Namen zegt dat zijn stiefzoontje door de buurman is misbruikt. Hij schopte de buurman bijna dood en kreeg daarvoor 17 jaar cel. Sympathisanten starten een crowdfunding om het gezin van de man te helpen. Actrice Kea Klaasje-Westro heeft op een gala in Amsterdam de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de prijs voor haar hoofdrol in het toneelstuk Fuck Lolita. Ze speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na stelselmatig misbruik. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. Eerder dit jaar won Zverev al Roland Garros in Parijs. Het weer, eerst kans op mist, daarna geregeld zon, maar ook stapelwolken en lokaal kans op een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staat al een file op de A10, Koenplein de Nieuwe Meer, tussen Amsterdam Bos en Lommer en Amsterdam Slotervaart 2 kilometer. De vertraging is ongeveer 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND, het UWV en de diensttoeslagen zijn met elkaar in overleg, schrijft Trouw. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nipt te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Nu bijna alle stemmen zijn geteld, hebben ze 3 zetels meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. Het weer, eerst kans op mist, daarna geregeld zon, maar ook stapelwolken en lokaal kans op een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden.
0: Dit is ZFM.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 7 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. De prijzen ervan stijgen. Maar bovendien gaan de tarieven bij de netbeheerders voor het onderhoud van kabels en leidingen flink omhoog. Gemiddeld met 20%, verwacht toezichthouder ACM. Daardoor betaalt een huishouden zo'n 90 euro meer, bovenop de kosten voor gas en elektriciteit. Met het extra geld willen de netbeheerders de problemen met het volle elektriciteitsnet aanpakken. Bovendien wordt er meer gebouwd, waarbij ze minder afhankelijk willen zijn van fossiele energiebronnen. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nipt te zijn gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Nu bijna alle stemmen zijn geteld, staan ze op 3 zetels meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. Centrum-links in Zweden is de afgelopen jaren iets naar rechts opgeschoven, zegt correspondent Rolien Kreton.
2: Ze hebben een deel van het beleid van de rechtse regering overgenomen. En dat is mede door escalatie van bendegeweld in bepaalde migrantenwijken.
1: De laatste stemmen in Zweden worden op dit moment nog geteld. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND, het UWV en de dienst toeslagen zijn met elkaar in overleg, schrijft Trouw. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitse tennisser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. Dat Zverev won had hij zelf eerst niet in de gaten, zoals te horen bij Eurosport.
3: Daar is de winst. Ja, en nu? En nu pas in de gaten. Ik denk, wat is hij nou aan het doen?
1: Het is de tweede Grand Slam titel voor Zverev dit jaar. Hij won eerder het toernooi van Roland Garros in Parijs. Het weer, eerst kans op mist, later bewolking afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op wat regen. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A10 Koenplein de Nieuwe Meer staat een file bij Amsterdam Slotervaart door een ongeluk. 4 kilometer, een kwartier vertraging. Er is maar één rijstrook open. De oprit is dicht, waarschijnlijk tot 7:15. Op de N247 Hoorn Amsterdam. Bij Broek in Waterland Noord 3 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlink Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Verschillende overheidsorganisaties willen af van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND, het UWV en de diensttoeslagen zijn daarover met elkaar in overleg. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nip te zijn gewonnen door de centrum-linkse oppositie. Ze hebben 3 zetels meer dan de centrumrechtse coalitie. Bijna alle stemmen in Zweden zijn inmiddels geteld. Actrice Kea Klaasje Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de prijs voor haar hoofdrol in het toneelstuk Fuck Lolita. Daarin speelt ze een meisje dat weer baas wordt over haar eigen lichaam na stelselmatig misbruik. Het weer, eerst kans op mist, later bewolking afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden ook kans op wat regen en het wordt 20 tot 23 graden.
0: Dit is...

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. Niet alleen vanwege duurdere energie, maar ook door hogere tarieven bij de netbeheerders, volgens toezichthouder ACM. Om de problemen met het volle elektriciteitsnet aan te pakken, moet er meer worden gebouwd, zegt Netbeheer Nederland.
2: Denk aan hele grote hoogspanningsstations tot aan het trafohuisje bij jou in de straat. Er moeten ook kabels in de grond. En dat betekent natuurlijk dat wij veel geld moeten uitgeven om dat allemaal te doen. En dat vertaalt zich in hogere tarieven voor alle gebruikers van dat net.
1: Gemiddeld huishoudens volgend jaar zo'n 90 euro meer kwijt dan dit jaar. In Zweden lijken de parlementsverkiezingen gewonnen door de centrum-linkse oppositie. Met 94% van de stemmen geteld staan ze op 3 zetels voorsprong. De sociaaldemocraten zijn opnieuw de grootste met ruim 28% van de stemmen, zegt correspondent Rolien Kreton.
3: De sociaaldemocraten die zijn wel teruggelopen, maar zijn nog steeds de grootste partij in Zweden. En dat is mede omdat ze de afgelopen jaren naar rechts zijn opgeschoven op het gebied van migratie en criminaliteit.
1: Vanwege de nek-aan-nek-race kan het nog dagen duren voordat de uitslag definitief is. Rond eilandengroep Vanuatu ten noordoosten van Australië worden nog zeker 30 mensen vermist nadat vrijdag een veerboot was gezonken. Er is zeker 1 dode. 15 van de 47 opvarenden konden uit het water worden gehaald. Waardoor die veerboot zonk is niet duidelijk. Waarschijnlijk speelt het slechte weer een rol. De boot kwam terecht in zwaar weer met harde wind. En ook waren er mogelijk te veel passagiers aan boord. Actrice Kea Klaasje-Questro heeft de Theodore in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. Questro speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na een periode van seksueel misbruik door een hoogleraar. Het weer, eerst kans op mist, later bewolking afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op regen. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu... ZFM in de ochtend.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Om de problemen met het volle elektriciteitsnet aan te pakken en doordat er meer gebouwd gaat worden, gaan de tarieven voor stroom en gas flink omhoog. Zo verwacht toezichthouder ACM. Voor het onderhoud van leidingen en kabels betaalt een huishouden volgend jaar ongeveer 90 euro meer. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nipt te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositie. Ze hebben 3 zetels meer dan de centrumrechtse coalitie. Bijna alle stemmen zijn inmiddels geteld. Rond eilandengroep Vanuatu, ten noordoosten van Australië, worden nog zeker 30 mensen vermist nadat vrijdag een veerboot was gezonken. Er is zeker 1 dode. 15 van de 47 opvarenden konden worden gered. Het weer. Eerst kans op mist, later bewolking afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden ook kans op wat regen. En het wordt 20 tot 23 graden.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 9 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Om de problemen met het volle elektriciteitsnet aan te pakken en doordat er meer gebouwd gaat worden, gaan de tarieven voor stroom en gas flink omhoog. Zo verwacht toezichthouder ACM. Voor het onderhoud van leidingen en kabels betaalt een huishouden volgend jaar ongeveer 90 euro meer. Dat bedrag komt bovenop de gestegen prijzen voor stroom en gas. Steeds meer schoolgebouwen in Nederland verkeren in slechte staat. Ze hebben onder meer te maken met vochtproblemen, lekkages en scheuren in het gebouw. In Franeker is een schoolgebouw tijdelijk gesloten vanwege schimmel. En er zijn meer voorbeelden, zegt de PO-raad.
2: We weten bijvoorbeeld dat 60-80% van de schoolgebouwen een onvoldoende binnenklimaat heeft. En dat maar liefst 93% van de gebouwen niet aan alle Arbo-eisen voldoet. Nou, dat geeft wel een indicatie van dat hier echt iets aan de hand is.
1: Volgens de PO-raad is er 1,3 miljard euro nodig om alle schoolgebouwen op te knappen. Er zijn twee verdachten opgepakt na de aanrijding van een kind gisteravond in Haarlem. Het kind reed volgens NH Nieuws op een fiets en moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Na de aanrijding is de bestuurder doorgereden. Later meldde hij zich alsnog. Het is een man van 21 uit Haarlem. En ook de bijrijder van 22 is opgepakt. De auto waarin ze reden is in beslag genomen. Polen verhoogt de staat van paraatheid. Dat zei premier Tusk gisteren op een ingelaste persconferentie. Die volgde op een Russische aanval op een passagierstrein dichtbij de Pools-Oekraïnse grens. Polen zet zich schrap, zegt correspondent Christian Pauwen.
3: Er is nog geen sprake van een nieuw alarmniveau. Rond spoorweginfrastructuur geldt al een van de hoogste niveaus. Maar Tusk zegt wel, we verwachten verdere escalatie steeds dichter bij onze grens. En ja, daar moeten we ons schrap voor zetten.
1: Bij de aanval op de trein gisteren vielen geen slachtoffers. Het weer, het kan plaatselijk nog mistig zijn. Later bewolking afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op wat regen. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht richting Amsterdam tussen Maas en Apkoude 12 kilometer file door een auto met pech een kwartier vertraging. A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Knopend Hoek en de Nieuwe Meer 8 kilometer file, kwartier vertraging. 10 minuten op de A5 Hoofddorp Amsterdam tussen Knopend Hoek en Afrit IJmuiden 3 kilometer file door een ongeluk. De linker rijstrook is dicht. En 5 minuten vertraging op de N205 Nieuw-Vennep-Zwanenburg tussen Vijfhuizen en Boezingenlieden 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Autocrew Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlik Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 10 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. De schadevergoeding die winkeldieven moeten betalen gaat vanaf vandaag omhoog. Het bedrag stijgt van 181 naar 242 euro. Dat is de eerste verhoging in 14 jaar, meldt het bedrijf dat de schadevergoedingen namens de winkels int. Het bedrag is een tegemoetkoming voor de tijd die de winkeliers bezig zijn aan het afhandelen van diefstal. Ook moet het bedrag dieven afschrikken. De Nederlandse politie heeft iemand opgepakt die in Polen levenslang kan krijgen. Het gaat om een Poolse man van 31. Hij is vorige week aangehouden in Dinteloord in Brabant terwijl hij aan het werk was. De Pool wordt verdacht van zware mishandeling en moord op zijn vader. Hij was al enige tijd op de vlucht. Polen had om zijn uitlevering gevraagd. Er zijn twee verdachten opgepakt na de aanrijding van een kind gisteravond in Haarlem. Het kindje reed volgens NH Nieuws op een fiets en moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Na de aanrijding is de bestuurder doorgereden. Later melden ze alsnog, het is een man van 21 uit Haarlem. Ook de bijrijder van 22 is opgepakt. De auto waarin ze reden is in beslag genomen. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. De prijzen ervan stijgen. Maar bovendien gaan de tarieven bij de netbeheerders voor het onderhoud van kabels en leidingen flink omhoog. Gemiddeld met 20%, zo verwacht toezichthouder ACM. Daardoor betaalt een huishouden zo'n 90 euro meer per jaar bovenop de kosten voor gas en elektriciteit. Met het extra geld willen de netbeheerders de problemen met het volle elektriciteitsnet aanpakken. Bovendien wordt er meer gebouwd, waarbij ze minder afhankelijk willen zijn van fossiele energiebronnen. Het weer. Het kan plaatselijk nog mistig zijn. Later bewolking, afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op wat regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen Baarn en Hilversum Noord 3 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort.
3: Jawel, goedemorgen Zandvoort. We zijn er weer. Het is 3:10. Dus het bekende geluid van Goedemorgen Zandvoort is er weer. Ik heb laatst eens nagedacht hoeveelste uitzending dit zou kunnen zijn. Volgens mij bestaat dit programma al 20 jaar zo'n beetje. Dus nou, als je 50 uitzendingen per jaar maakt, dan zitten we aan 1000. Zullen we nu zeggen 998? Dus over 2 weken is het groot feest. Tenminste, dan moet ik nog even goed kijken, maar dat zou best eens kunnen. Ik sta hier met, ik ben hier met Stefan Schroer. Welkom Stefan, onze technicus.
4: Ja, goedemorgen. Hallo.
3: Goedemorgen. Ik wou zeggen nieuwe technicus, maar je bent al even betrokken bij ZFM.
4: Ja.
3: En je vindt het leuk, hè? Een beetje rommelen met die apparatuur.
4: Ja, ik heb heel, heel veel zin in.
3: Ja, hartstikke leuk. Nou, jij hebt ook voor muziek gezorgd. Ja. Ik zal even het programma... Normaal doe ik het met Ger Loogman, maar die is door fysieke ongesteldheid even buiten beeld. Maar hij komt zeer sterk terug binnenkort. Wat gaan we doen in het eerste uur bijvoorbeeld? We gaan praten met Roy van Buringen van Zandvoort Insight. Die zit al helemaal klaar. Welkom... Roy, over de VOMAR-actie. Interessante actie, moet ik zeggen. Als tweede onderwerp hebben we de tikkende klok-challenge. Daar is Jaap Koper bij geweest, vorige week al. Een inzamelingsactie voor de erfelijke hartziekte PLN. Daar horen we straks alles over van Jaap en wat het heeft opgeleverd, denk ik. Carina, die heeft gesproken met Harry Daal. En Harry Daal is een 9-jarig meisje dat speelt in die musical 4045. En dat is een grote musical. En ze heeft ook al iets gedaan bij Frozen, de musical. Dus dat is heel leuk dat zij dat kan gaan doen. En misschien wordt het wel een van de grote musicalsterren in de toekomst. Je weet het nooit. Dan na het nieuws komt Karim El-Kabali voorbij. De fractieleider van PRO. Afgelopen dinsdag is in de raad besproken de startnotitie omgevingsprogramma Strand. En daar kwam onder andere de vuilverwerking aan de orde. En Karim zei dat er al 9 jaar wordt erover gesproken, maar eigenlijk gebeurt er heel weinig. En daar gaan we straks over praten. Als voorlaatste onderwerp komt Olaf Cliteur van de Chess Society Zandvoort. Een schaakvereniging die het goed doet en die wil ook eigenlijk jeugd aantrekken. En daar gaan we straks over praten. En uiteindelijk, dan is het al tegen 12, praten we nog even met Carina Live. Die is in Antwerpen, of gaat nu naar Antwerpen. Dan kan ze uitleggen wat ze daar gaat doen. We gaan het eerste muziekje even draaien van Stefan. Waar gaan we naar luisteren, Stefan?
4: Sir Elton John en The Rocket Man.
3: Ah, lekker hoor.

0: blij mee zijn in ieder geval. Goed, ik had al aangekondigd, het eerste onderwerp is Roy van Buringen van de Zandvoort Insight. Algemeen bekend, hè?
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Roy. Ja, je bent vrijwilliger van het jaar geweest.
1: Ja.
0: Eigenlijk sta je altijd in de belangstelling natuurlijk.
1: Ja, ik zeg altijd, ik sta wel in de belangstelling, maar het gaat niet om mij. Het gaat om
0: met z'n allen. Heel goed, heel goed. Misschien word je nog een keer vrijwilliger van het jaar.
1: Nee. Dat gaan we ook niet doen, hoor. Dan zou ik het ook zeggen van nou...
0: Nu maar eens iemand anders.
1: Nee. Hij staat nog steeds mooi bij mij in de vensterbank.
0: Je doet in ieder geval een hoop. Hè.
1: Ja.
0: Ook Noordfeest en zo, maar daar kunnen we het straks nog wel even over hebben.
1: Ja.
0: Hoe het er voor staat. Maar waar jij eigenlijk reclame voor wil maken is een actie van de FOMAR.
1: Ja, inderdaad. Ik had toevallig het postertje naar Ger Loogman gestuurd.
0: Ja.
1: En die zei van, nou, kom even bij ZFM langs, want ik ben wel benieuwd wat het nou inhoudt. Dus ik dacht van, nou, dan maak ik
0: het. Kunt het rustig uitleggen. Nou, ja. wat houdt het in, Roy?
1: Nou ja, de FOMAR heeft natuurlijk de klantenkoningskaart.
0: Ja, die heb ik ook.
1: Daar kan iedereen zijn eigen centjes mee sparen. Dat is een spaaractie, maar dan voor jezelf.
0: Ja, want als je 40 euro boodschap doet, dan gaat er 4 euro naar je eigen rekening. Zeg maar.
1: Ja, inderdaad. En dan krijg je dat van de FOMAR. Maar als rente.
0: Ja, 6%. Dat is toch wel interessant.
1: Nou,
0: dat maak je nergens mee natuurlijk.
1: Nee. De Albert Heijn heeft het laatst nog teruggetrokken.
0: Ja, oké. Okay.
1: Inderdaad. Maar in ieder geval dat. En dan kan je ook een code aankoppelen, waardoor je een club sponsort uit Zandvoort. Maar dat gaat niet van je eigen geld af. Als je die code koppelt aan je kaart, dan gaat dat geld vanaf de FOMAR gaat dan naar de club.
0: Maar kun je dan clubs uitzoeken of zo?
1: Je kan zelf van clubs selecteren.
0: Ja, maar goed, die hebben zich ook aan moeten melden natuurlijk.
1: Ja, inderdaad. We hebben denk ik zo 12 clubs in Zandvoort.
0: Oh, toch wel, die er meedoen. Aan die
1: klantenkoningskaart. En dan voeg je die code toe. En dan sponsor je eigenlijk door boodschappen te doen de club. Door boodschappen te doen. En eigenlijk kost het jezelf niks, alleen de FOMAR. En dan krijgt de club 1% per...
0: Ik dacht 0,5% dat ik gelezen had.
1: Een 0,5% inderdaad per boodschap ronde.
0: Oké. Okay,
1: ja. En uiteindelijk tikt dat toch...
0: Kan aardig aantikken, want ik heb een kleine berekening gemaakt. Als je elke week voor 50 euro boodschap doet, dat is normaal wel een beetje. Maar dan moet je wel alleen maar de FOMAR doen natuurlijk. Nou, dat 52 weken lang... dan heb je een bedrag, een aardig bedrag. En als je daar een 0,5% van krijgt, is dat 6500 euro. Kun je nagaan?
1: Nou, dat bedoel ik.
0: Ja, en is die eerste 6500 al binnen? Of?
1: Nee, dat niet. Nee, want je moet natuurlijk wel heel erg gaan leuren om die mensen die code aan jou, aan die kaart te koppelen.
0: Uh-huh.
1: En dan uiteindelijk kan je inderdaad krijgen... Dat heeft tijd nodig. Want mensen, je moet het altijd wel een beetje uitleggen. Want mensen denken heel vaak dat als je die code koppelt, gaat er die 0,5% gaat dan van je eigen rekening af. Maar dat is dus niet zo.
0: Dat jij zelf 5% betaalt en dan de FOMAR 0,5%. Zo werkt het niet.
1: Nee, het is echt zo. Die 0,5% betaalt de FOMAR en dan berekent hij de boodschap in het algemeen.
0: Ja.
1: En dat wordt dan naar die club gestort. Maar door die clubkaart hebben ze nu ook een andere actie. Dat doen ze 1 keer per jaar en steeds op een andere manier. En dat zijn nu clubmunten.
0: Ja.
1: En die clubmunten, die krijg je bij elke 15 euro boodschappen.
0: Mm-hmm.
1: En daar staat een QR-code op en een andere code. En met die code kan je scannen via de FOMAR-app. En dan kan je stemmen op een club die volgens jou dan verdient om 500 euro te winnen. En dan hebben ze een top 10. En dan is het van 500 euro tot 25 euro wat je dan kan winnen. En door die munten te scannen en dan te stemmen op die club, kan dan die club die 500 euro winnen. En dat is heel erg leuk. Het is een leuke actie. En ik denk dat ook alle Zandvoortse clubs die daaraan verbonden zijn, altijd elk centje kan gebruiken.
0: Ja, dat sowieso. Hè. Dat is buiten kijf.
1: Ja.
0: Maar ik hoor scannen, ik hoor app. Er zijn natuurlijk ook mensen die er helemaal geen verstand van hebben.
1: Nou ja, stel je hebt dat en je denkt van ik wil die FOMAR-app helemaal niet. En ik zit er helemaal niet op te wachten. Maar ik wil wel Zandvoort Insight steunen. Dan kan je een foto maken van die munten.
0: Okay.
1: Met de QR-code naar de camera toe.
0: Uh-huh.
1: En wel duidelijk. En dan kan je hem ook naar ons toe sturen via zandvoortinsight.nl. Via info@zandvoortinsight.nl. Of via de WhatsApp of Facebook, Instagram, dat kan allemaal.
0: Ja.
1: En dan kunnen wij die QR-code scannen. En dan hoef je zelf daar eigenlijk helemaal niks aan te doen.
0: Handig hoor.

0: Ja.
1: En wat denk je ongeveer binnen te gaan halen per jaar? Ja. Heb je een bepaalde berekening gemaakt?
0: Nee. Want je krijgt per kwartaal krijg je het uitbetaald.
1: Okay.
0: En de ene keer kan het over vijftientjes gaan. En de andere keer gaat het over honderden euro's. Dat ligt ook een beetje aan hoeveel er boodschappen zijn.
1: Ja, maar ja, goed, over een jaar gerekend. Dat vier keer. Dat is gewoon lekker natuurlijk.
0: Dat zou toch 500 à 600 euro per jaar zijn.
1: Ja.
0: En hoe meer er wordt gekoppeld, hoe beter het is natuurlijk.
1: Tuurlijk. Ja. Wat doen jullie met het geld?
0: Niet in mijn eigen zak stoppen in ieder geval.
1: Dat zeg ik niet, maar nee. Stop je het in je eigen zak?
0: Nee. Nee, wij stoppen het in de buurtinitiatieven die we organiseren. Mm-hmm. En daar is natuurlijk Buurtfeest Nieuw-Noord van. We gaan dit jaar iets heel nieuws doen. Dat is het lichtjestocht in Zandvoort Nieuw-Noord. Op 20 november gaan we een lichtjestocht organiseren met Sinterklaas erbij. En een drumband en heel veel licht. Alle kinderen krijgen een mooie lichtstaaf. Ik heb toevallig van de week binnengekregen 300 lichtstaven.
1: Zo.
0: En dat krijg je allemaal. En dan uiteindelijk, als de tocht voorbij is, we beginnen en eindigen bij Pluspunt om 7 uur op 20 november. Zet er vast in je agenda. En uiteindelijk krijgen alle kinderen ook nog een glaasje chocomel gratis. En een cadeautje. Of een presentje moet ik zeggen, want het is eetbaar. Dus in ieder geval dat.
1: Een lekker stuk chocola, zeg maar.
0: Zoiets, ja. En,
1: maar 20 november is dat ook de lampionenoptocht?
0: Het is geen lamp. Dat is 11 november.
1: Oh, de 11 november is dit dag, ja.
0: 20 november
1: ja.
0: is echt een lichttocht. Met een drumband en Pieten en Sinterklaas.
1: Leuk, hoor.
0: En dat wordt heel erg leuk. En dat soort dingen, daar besteden wij onze subsidies.
1: Ja, begrijp
0: onze donaties
1: ik. Ja.
0: En
1: moet je daarvoor aanmelden?
0: Nee, het is helemaal gratis. Iedereen is van harte welkom.
1: Je kunt gewoon komen op... hoe laat begint dat dan?
0: Om 7 uur.
1: 7 uur, oké. Dat is toch bijna donker? Ja, is toch donker, hè, denk ik.
0: Ja, dat is ook de bedoeling.
1: Ja, dus, begrijp ik, ja.
0: Ja.
1: Met mooie staven die licht geven.
0: Kinderen kunnen verkleed, kunnen zelf wat lichtjes meenemen. Of de ouders, het maakt niet uit. Als er maar heel veel licht straalt. En het gaat voornamelijk om wat wij doen. Daar is nog best wel verwarring. En we maken natuurlijk nieuws en media en filmpjes. Maar ons doel is sinds coronatijd om mensen te verbinden online, maar ook fysiek. Ja. En daardoor doen we verbindende evenementen organiseren. Mm-hmm. En in dit geval in vorm van zo'n lichttocht, want dat verbroedert, dat verbindt en dergelijke. Maar we doen natuurlijk ook de Sinterklaasshow in de kerk op 22 november.
1: Nou, dat wordt een drukke week voor je dan.
0: Wordt zeker een drukke week, eigenlijk een drukke maand. Want we hebben natuurlijk ook al die
1: Sinterklaas natuurlijk,
0: En natuurlijk in februari doen we kindercarnaval weer. En natuurlijk het buurtfeest in mei. Dus daar gaat het geld naartoe en wat er komt. Ja.
1: Nou, je noemde zelf al het Zandvoort Noordfeest, hè? Het buurtfeest. Mm. Dat gaat volgend jaar mei weer plaatsvinden.
0: Zeker.
1: Wordt het nog groter dan dit jaar, zeg maar?
0: Die vraag krijg ik veel. We bestaan 5 jaar.
1: Ja.
0: Het doel is wel om een grote...
1: De lustrum hebben we
0: te pakken. Ja, we hebben een lustrum.
1: Oké, leuk.
0: Dat had ik echt 5 jaar geleden niet gedacht. Ik dacht, ik ga het 1 keer doen. Maar toen werd er eigenlijk op de dag zelf al meteen over volgend jaar gesproken. En het jaar ervoor weer.
1: Ja.
0: En we gaan het zeker weer doen.
1: Ja, want het lijkt erop alsof het ieder jaar groter wordt.
0: Ja, dat wordt het ook.
1: Je komt meestal wel even langs. En dan, wat je vorig jaar aan... Of was dat dit jaar? Dit jaar. Wat je dit jaar aan artiesten had staan, dat vond ik wel knap.
0: Het was wel de beste editie sinds die 5 jaar. En elke editie probeerden we wel weer nieuwe dingen te doen. En oude dingen weer terughalen die we dan het eerste jaar hebben gedaan. Een beetje blijven roleren en mixen dat niet eentonig wordt. En ook leuk blijft voor de mensen. En ik kan sowieso zeggen, de dingen die we hebben gedaan afgelopen 5 jaar. Mijn doel is om het allemaal weer terug te laten komen in het lustrum.
1: Ja.
0: En daarmee krijg je wel weer een heel groot feest.
1: Tuurlijk,
0: En,
1: nou, het is sowieso een goede zaak dat je het nu een beetje richt op... Op Zandvoort Noord, hè? Want daar moet gewoon meer gebeuren, vind ik ook.
0: Inderdaad.
1: En er wordt een hele grote doelgroep die het ook goed kan gebruiken, volgens mij.
0: Nee, zeker. En ik vind het echt heel belangrijk om te zeggen dat Prewonen en de gemeente Zandvoort daar echt wel een hele belangrijke factor in zijn.
1: Ja.
0: Want als die twee partijen wegvallen, dan,
1: dan wordt het lastig,
0: gaat het veel minder worden. En dat buurtfeest kost heel veel geld.
1: Ja.
0: Maar ik denk dat de gemeente Zandvoort met dit evenement ook best wel veel ervoor terugkrijgen in die wijk. En door het buurtfeest zijn er afgelopen jaren echt echt heel veel nieuwe initiatieven ontstaan.
1: Leuk, hoor. Ja.
0: Van bingo's tot een middag, een avond rondom kerst. Ga zo maar door. En dat is wel leuk, want de wijk gaat ook veel meer initiatief zelf nemen. En dat was mijn doel met het buurtfeest. En dat doel blijft. En ik denk dat hoe langer het buurtfeest blijven doen, hoe groter het wordt, hoe kwalitatiever het wordt, is meer een buurtfestival aan het worden. Alleen het doel is om gewoon die mensen te verbinden. En op welke manier dan ook. En dat is muziek, dat is activiteiten, dat zijn kinderen, dat is sport en spel. En ga zo maar door.
1: Ja.
0: En ik mis het stukje cultuur. Dus wat mijn doel is om volgende keer te doen, is om toch wat meer culturele organisaties erbij betrekken. Om toch ook iets cultureels te doen.
1: Ja.
0: Dat zou voor mij nog een toevoeging kunnen zijn in het buurtfeest. En dan is denk ik het plaatje compleet. En dan is het alleen maar doorbouwen en blijven bestaan.
1: Nou, ik hoor het al. Je gaat echt naar de 10 jaar toe. Hè? Dat gaat wel lukken, denk ik.
0: Zelf plan. En het plan is gewoon om...
1: Ja, dan praten we over 2031. Maar ja. je weet het nooit, hè?
0: Je weet het nooit. Maar het zou wel mooi zijn. En sowieso zijn we van plan om dit te blijven doen met z'n allen. We hebben een leuk team. En met leuke mensen, waardoor we dit kunnen blijven doen.
1: Want jij werkt ook nog op het strand bij...
0: Mango's
1: inderdaad.
0: Ja.
1: Maar winst heb je al een hoop tijd natuurlijk.
0: Dan heb ik al mijn tijd en energie. En die tijd ga ik eerst lekker op vakantie.
1: Lekker.
0: En daarna ga ik voor...
1: Van de FOMO-punten?
0: Nee,
1: grapje.
0: Ik wil er bijna ook serieus op ingaan. We gaan op vakantie. En daarna gaan we volle bak vooruit. En wat mooi is, deze tijd kan ik indelen lekker voor al die dingen te organiseren voor de winter. En als dat allemaal voor elkaar is, dan scheelt het weer in de zomer. Waardoor je het makkelijker door kan pakken.
1: En je gaat ook nog een blad uitgeven, begrepen?
0: Ja, klopt inderdaad. Want met het buurtfeest hebben we natuurlijk 2 jaar lang de Insider gedaan als krant. Voor eigenlijk het buurtfeest te promoten.
1: Ja, ja.
0: Maar dat werd steeds meer losser gezien. Uh-huh. En nu hebben we bedacht, we gaan 2 seizoenen. Dus voorjaar en zomer en herfst en winter. Gaan we 2 keer per jaar een krant uitbrengen. Dus dit wordt de herfst-winterkrant. En daar komt informatie te staan. Wat gaat er gebeuren in die winter en herfst. Qua activiteiten. Maar ook mooie verhalen van mensen. Bewoners van Zandvoort te laten zien van... Kijk, bijvoorbeeld je spaart wat. Bijvoorbeeld ik heb iemand die sigaren spaart.
1: Wat spaart die?
0: Sigaren.
1: Sigaren?
0: Ja, met bandjes eromheen.
1: Oh, okay.
0: En die heeft dus is hele kamer vol in Zandvoort... Met sigaren staan.
1: Hij rookt niet meer.
0: Ja, hij heeft nooit gerookt, maar hij heeft wel gespaard. En dat zijn leuke verhalen.
1: Ja, tuurlijk. Dat zijn zeker leuke verhalen.
0: Waarom gaat zo'n man dat nou sparen? Nou, dat soort verhalen ga je in die krant lezen.
1: Nou, leuk hoor.
0: En natuurlijk
1: maar,
0: ook...
1: Zandvoort Noord is daar ook een speerpunt van, of niet?
0: Deze krant en ook de Insider in de zomer gaat echt op Zandvoort gericht worden.
1: Okay.
0: En natuurlijk zit daar de activiteiten van Zandvoort Insider heel erg in verweven.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Zoals onze Sinterklaas carnaval en buurtfeest.
1: Ja.
0: Maar het is wel het doel om het op losstaand te gaan maken.
1: Okay.
0: Omdat de ene sponsor... vindt het leuk om die krant te sponsoren.
1: Tuurlijk, ja.
0: En de andere sponsor vindt het leuk om een activiteit in Zandvoort te sponsoren. Ja. En meestal willen mensen, zoals adverteerders, wel wat ervoor terug hebben. En daardoor hebben we besloten om gewoon een krant te maken waar mensen dan kunnen adverteren. En natuurlijk gaat van die krant een beetje naar het buurtfeest, een beetje naar alle andere activiteiten.
1: Ja.
0: Maar die krant staat dan wel los van al die andere dingen.
1: Ja. Nou Roy, ik hoor het al. Je zit vol plannen en ideeën.
0: Ja.
1: Jij bent nog lang niet uitgeïdeerd, zeg maar.
0: Nee.
1: We gaan er een eind aan breien. Want voor je het weet, je doet tot 11 uur te praten. Maar we hebben nog een paar andere onderwerpen.
0: Dat snap ik.
1: Hey, hartstikke bedankt voor je komst. En succes met de FOMA.
0: Ja, vergeet vooral te sparen. En te
1: nee, daarom. Nee, helemaal goed. Dankjewel. We gaan weer wat muziek draaien. Wat heb je in de aanbieding, Stefan?
2: Ja, de laatste 70 met Cloud en Substitute.
1: Oh, mooi.

0: Goed, het is bijna 1 minuut voor half 11 en we gaan door met onze eerste uur in het Goedemorgen Zandvoort. Wat ik al aangekondigd had, gaan we nu luisteren naar Jaap Koper. Die heeft vorige week een item gemaakt over de tikkende klok challenge. En ja, wat ik zeg, dat is een inzamelingsactie voor een erfelijke onderzoek naar een erfelijke hartziekte, PLN. Maar waarschijnlijk gaat hij dat goed uitleggen in de navolgende bijdrage van Jaap.
1: Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM.
2: Het is een zondagmorgen. En op het circuit ben ik aanwezig bij de tikkende klok challenge. Van ja, het is een tikkende klok challenge. Maar het gaat om de hartziekte PLN. En als er iemand is die er iets over kan vertellen, dan is het ook Barbara de Loor wel. Want die is wereldkampioen schaatsen geweest. Nou weet ik niet meer welk afstand, ik geloof de 1000 meter. Maar
3: heel goed.
2: En zij heeft er zelf ook iets mee. Met hartafwijking en ik zelf trouwens ook. Maar ja, dit is toch wel een hele bijzondere dag, lijkt mij.
3: Een hele bijzondere dag. En ja, inderdaad wat je zegt. Ik had altijd een hartritmestoornis.
2: Ja.
3: Tijdens mijn, dat is aangeboren. En tijdens mijn schaatscarrière ongelooflijk last van gehad. En bang van geweest. En onzeker. Dus ik weet wel heel goed wat het is om iets aan je hart te hebben. Gelukkig kon het bij mij met een operatie ongedaan gemaakt worden.
2: Mm-hmm.
3: En vandaag sta ik voor PLN. Dat is ook een afwijkende hartafwijking.
2: Mm-hmm.
3: En genetisch. En dat is een kleine groep in Nederland. Dus dat is eigenlijk mijn link met deze stichting.
2: Ja.
3: En vandaag lopen we voor om nog meer geld op te halen om voor ja, dit specifieke PLN gen.
2: Ja.
3: Om daar geld voor in te zamelen.
2: Ja, nou heb jij je er ook aan verbonden aan deze dag. Want op de dag dat wij dit doen is dit zondag 6 september. Maar ja, weet je er ook iets van die ziekte?
3: Nee, het is een hele kleine groep mensen die dat heeft.
2: Mm-hmm.
3: En ik weet niet precies wat het inhoudt.
2: Ja.
3: Maar
2: je hebt er wel gevoel mee, omdat je dat zelf natuurlijk ook hebt.
3: Precies, ja. daarom sta ik hier.
2: Ja.
3: En ook vanuit mijn schaatscarrière en vanuit alle dingen die ik nu doe om mensen in beweging te krijgen, vind ik dit soort evenementen fantastisch om aan te verbinden.
2: Ja, nu heb je zelf ook een ronde over het circuit heen gelopen. Hoe was dat?
3: Ja, ik vind het heel bijzonder. Twee weken geleden raceden hier nog de grote namen over het circuit. En nu wandelen en hardlopen er mensen voor de ziekte PLN.
2: Ja. Wat viel jou zelf op zo'n moment als je dan over dat circuit heen loopt?
3: Nou, dat die bochten wel echt hoog zijn.
2: Ja?
3: Ja, die hoogteverschillen in die bochten, echt fantastisch.
2: Ja, dat is natuurlijk iets anders als heel hard linksaf een bochtje maken met schaatsen.
3: Wij hebben wel hele strakke bochten.
2: Ja.
3: Met hoge snelheden, hè, 50 km per uur gaan wij. Maar ja, ze zijn wel vlak die bochten. En dus dan krijg je heel veel druk op je linkerbeen.
2: Mm-hmm.
3: En het is de hele tijd linksom.
2: Ja, dat is, lijkt Amerika wel, maar dat doen we hier niet. Nog even over dat rondje, want dan loop je over het circuit. Maar dan heb je natuurlijk ook, dan hoor je ook wat verhalen, denk ik.
3: Precies, ik ben gaan wandelen. En en dan hoor ik gewoon heel veel betrokken mensen die voor PLN lopen. Omdat ze mensen zijn verloren al. Mm-hmm. Omdat het bij hun in de familie voorkomt. Dan heb je wel bijzondere verhalen, ja.
2: Ja, doet dat dan met jou dan ook wat als je de bepaalde verhalen hoort?
3: Zeker. En je hart is toch gewoon, ja, het is toch echt de motor van je hele lichaam. Als die stopt, dan is het klaar.
2: Ja.
3: Dus dat heb ik natuurlijk zelf ook ervaren. Van mijne vloog dan op hol. En dat is echt geen pretje.
2: Nee. Als zo'n dag als deze, wanneer is die dan voor jou dan geslaagd?
3: Nou, die is geslaagd als de zon schijnt. Nou, dat doet het vandaag. Dat is natuurlijk fantastisch. En dan met elkaar voor PLN. En dan alle mooie verhalen. En dan met meer donaties dan weer vorig jaar. En hopelijk dat er daardoor meer onderzoek kan komen voor ja, toch nog meer kennis hierover.
2: Dankjewel.
3: Ja, dankjewel.
2: En dat heeft te maken met PLN.
4: Ja, dat klopt helemaal. Dankjewel. Ik heb inderdaad het hele event bedacht. Maar het zou te veel eer zijn als ik dat in mijn eentje organiseer. We hebben een fantastisch team. In het bijzonder Martin de Boer, die is mijn steun en toeverlaat. Ja, en inmiddels hebben we een heel team ook van specialisten en professionele partijen die dit helpen opzetten. Tikken de klok event.
2: Ja.
4: Waarvoor heb ik het bedacht?
2: Ja.
4: Het event is eigenlijk bedoeld om geld op te halen en naamsbekendheid te krijgen voor de stichting PLN. En wat is PLN? Want heel veel mensen kennen PLN niet. PLN is een hartverscheurende hartspierziekte. Die van oorsprong in Nederland ontstaan is. Dus we hebben allemaal een gezamenlijke Friese voorouder. En als een van beide ouders drager is van het gen, dan heb je 50% kans dat jij ook daadwerkelijk zeg maar, het PLN-gen hebt. En wat gebeurt er als je het PLN-gen hebt? Dan heb je het risico dat je hartritmestoornissen krijgt. En zelfs in het ergste geval kan het leiden tot een hartstilstand. En dan weten we allemaal, dan moet je gereanimeerd worden. En als je niet op tijd gereanimeerd wordt, ja, dan is het helaas over. En er zijn dus ook best veel mensen de afgelopen jaren overleden aan de gevolgen van PLN. En ongeveer een kwart is de inschatting van onze stichting dat een kwart van alle harttransplantaties in Nederland PLN gerelateerd is. Mm. Dus het is echt verschrikkelijk. Nou, en waarom hebben wij dit event georganiseerd? We hebben dit event dus georganiseerd om awareness, dat mensen zeg maar beter bekend worden met de ziekte, maar ook om geld op te halen, want er is heel veel geld nodig, zodat we op die manier zeg maar allerlei onderzoek kunnen faciliteren om te kijken van ja, wat is nou precies de oorzaak van het probleem en hoe zouden we dat kunnen oplossen? Want op dit moment is er nog geen behandelmethode beschikbaar.
2: Ja, dat is één kant van het verhaal. Dan het verhaal van zo'n dag als deze. Want hoe leef je daar naartoe als je zoiets organiseert op een iconische circuit zoals de voorzitter dat zegt?
4: Ja, zo is het ook. We hebben ongeveer de helft van de mensen zeg maar, in Nederland zeg maar, die PLN heeft, woont in Friesland en de andere helft in Noord-Holland. Mm. En toen hadden we zoiets van, we willen het organiseren op een plek die aansprekend is. En we willen een event organiseren wat niet alleen voor onze eigen achterban is, maar een echt nieuw sportevent. Ja, en toen konden we er eigenlijk niet onderuit. Toen dachten we van fantastisch, als we dit event nou op het circuit van Zandvoort kunnen organiseren, hoe mooi is dat? En wat ook heel mooi is, dat het circuit van Zandvoort is ongeveer 4,2 kilometer lang. Een van de kortste wereldwijd. En daardoor is het dus mogelijk, als je dus 10 rondes loopt, dan heb je een marathon gelopen. Nou, en er zijn vorig jaar zijn er 74 mensen geweest, die hebben daadwerkelijk een marathon gelopen, gewandeld of gerend op het circuit van Zandvoort. En daarnaast, dus je kan elke ronde is er een nieuwe start. En daarnaast is er ook elke uur een nieuwe start voor de last runner standing. En die worden geacht 2 rondes per uur te rennen. En als je dat binnen die 2 uur afrondt, dan mag je het volgende uur weer deelnemen. En vorig jaar zijn er 4 mensen geweest die hebben een dubbele marathon gerend op het circuit van Zandvoort. Dus in 10 uur lang hebben ze 2 marathons gerend vorig jaar.
2: Dat is nogal wat, als ik het zo hoor. Is dit dan ook meteen van, dit is geloof ik de tweede keer hè, dat jullie dit doen. Gaat het nog even een tijdje door op het circuit van Zandvoort om zo'n challenge te houden?
4: Nou, als het aan ons ligt zeker. Nou, de wethouder was ook heel enthousiast. Hè. We zouden het fantastisch vinden om het evenement de komende jaren hier te organiseren. En volgend jaar gaan we dat sowieso weer doen. Nee. En eigenlijk heb ik mezelf ten doel gesteld. Ik ben zelf ook drager van het PLN-gen. Dus ik ben ook echt persoonlijk betrokken. En ik heb me eigenlijk zelf ten doel gesteld. We gaan door net zolang tot er een behandeling gevonden is voor PLN. En zolang gaan we het event door organiseren. En wij verwachten ongeveer op basis van onze stichting en de bedrijven waar we mee samenwerken, dat er ongeveer 10 jaar nodig is om daadwerkelijk een behandelmethode te ontwikkelen, waardoor zeg maar de PLN de wereld uit kan. En behalve dat het 10 jaar kost, kost het ook heel veel geld. We schatten ook dat we ongeveer 10 miljoen, dus 1 miljoen per jaar, nodig hebben om dat te faciliteren. En dat allemaal onderzoek mogelijk te maken, zodat we deze verschrikkelijke ziekte de wereld uit kunnen krijgen.
2: Hartelijk dank.
4: Heel graag gedaan.
2: Als ik hier op het circuit ben, op deze zondag 6 september, dan praat ik ook even met de voorzitter van de tikkende klok challenge, maar dan over de ziekte PLN. En dat is Pieter.
5: Vleinis.
2: Pieter Vleinis dus. En ja, de vraag is, hoe bekend is die ziekte PLN?
5: Ja, die ziekte die is dus nog redelijk onbekend.
6: We zien wel, ook vorig jaar hebben we dit evenement op het circuit van Zandvoort gehad. Ja, dat dat heel veel doet voor mensen. Want voor een heleboel mensen is het ook een soort familiegeheim. Die willen er niet over praten. En dan opeens op zo'n evenement waar ook heel veel andere PLN'ers zijn, wordt het al een stuk bespreekbaarder. Maar ook media die er aandacht aan besteden. En waarom is het zo belangrijk dat het bekender wordt? Ja, omdat het ook een sluipmoordenaar is. En letterlijk, hè, want we kennen families die een van hun kinderen in de 20e jaren of in hun 30 dood in bed vinden. En dat kan een van de gevolgen zijn van PLN. Een acute hartstilstand. Andere ziekte die er ook bij hoort bij deze genetische mutatie is hartfalen. Alleen ja, dan ga je stapje voor stapje achteruit. Dan kan je steeds minder inspannen. Nou ja, dat heb ik zelf ook meegemaakt. Uiteindelijk strompelde ik achter een rollator. En de ritmestoornis heb ik ook genoeg gehad. Maar met ICD's en heel veel hulp van mensen is dat steeds goed afgekomen. Dus eigenlijk ben ik een geluksvogel. Maar voor al die anderen, de bekendheid is ongelooflijk belangrijk. Dat we voorkomen dat we mensen verliezen aan een plotselinge hartstilstand.
2: Ja, en daarom is deze tikkende klok challenge op het circuit Zandvoort zo belangrijk. Want wat gebeurt er met dat geld?
6: Dat geld wordt besteed binnen onze stichting. En omdat het een weesziekte is, want de ziekte is dus, wordt veroorzaakt door een genetische mutatie die vroeger aan de oostelijke kant van Friesland in Nederland ontstaan is. Het is dus een Nederlandse ziekte. Bijna alle, dus de meeste van de patiënten wonen ook allemaal in Nederland. Ja, Nederland is een moeilijk land voor farmaceutische bedrijven, omdat ons vergoedingenstelsel van medicijnen heel sober is. Dus ja, vanuit de farmaceutische industrie is geen interesse om hier echt een oplossing voor te bedenken. Dus binnen onze stichting ontwikkelen we ook echt, we hebben een eigen dochterbedrijf waarin een therapie ontwikkeld wordt. En een heel belangrijk deel van dat geld gaat naar die therapieontwikkeling. Ja. Maar een ander deel van dat geld gaat ook naar wetenschappers die we in projecten ondersteunen om de ziekte beter te leren begrijpen. Ja. Want we zien mensen van 80 die er geen enkel probleem mee hebben. En we zien mensen van 20 die gigantisch die zelfs dus dodelijk in de problemen komen.
2: Ja, want hoe ver is het onderzoek inmiddels nu, als ik je zo hoor?
6: Nou, het onderzoek gaat echt heel erg goed. We hebben, wat de therapieontwikkeling aangaat, we hebben hier vanmiddag ook een lezing van het team wat die therapieontwikkeling doet. Ja, en ik denk dat daarmee ook over een aantal jaren we daar voor het eerst mee in mensen mogen aan de slag mogen. Dus er is echt licht in de tunnel. Maar we zien ook dat farmaceutische bedrijven, naarmate het bekender wordt, beginnen ze ook wel een beetje van, nou ja, misschien moeten we er, kunnen we er toch wel iets mee. Dus ook daar komt steeds meer belangstelling voor. Dus ja, die bekendheid is ontzettend belangrijk. Maar ook dat we dat geld bij elkaar halen. Want dat is ook enorm belangrijk. Want als we dit op willen lossen, zullen we ook met z'n allen een duit in het zakje moeten.
2: Ja, nou weet ik dat circuitdirecteur Robert van Overdijk hier een Formule 1 challenge heeft gehad. Dat heeft hij 6 jaar lang gedaan. Is dit dan maar de volgende stap om wat meer bekendheid te geven aan die ziekte?
6: Dat klopt. En wij gaan niet voor 6, maar wij gaan voor 10 jaar of langer. Want wij gaan hier pas stoppen als die ziekte opgelost is. Dus, en ook een aantal van onze sponsoren hebben nu alweer aan het begin van deze dag gezegd, Pieter, voor volgend jaar gaan we er weer voor. En bij deze mijn toezegging om volgend jaar ook die sponsoring weer voor elkaar te maken. Want we hebben ook een aantal bedrijven nodig die sponsoren. Ja, het circuit is niet gratis. Maar het is wel een fantastische omgeving om gezellig te wandelen, te lopen. Want je loopt hier gewoon super veilig. Als je een stratenloop hebt, heb je weet ik hoeveel vrijwilligers nodig om de boel veilig te houden. Ja, hier op het circuit, super gezellig. En wat een iconisch circuit natuurlijk. Hè? Want Zandvoort is natuurlijk wel, ja, eigenlijk wel wereldbekend. Hè? En ook dit jaar zijn er een heel aantal wandelaars uit het buitenland gekomen, speciaal voor dit evenement, om hier in Zandvoort aanwezig te zijn.
2: Dan ga ik ook een voorzitter vragen waar het allemaal te vinden is op het wereldwijde web.
6: Het is te vinden op www.plnheart.org. Maar als u PLN googelt, hartziekte, dan komt u ook zo bij onze website uit. En daarna komt u uit bij de tikkende klok. En de tikkende klok is het evenement wat hier door Boudewijn georganiseerd wordt op het circuit van Zandvoort. En ook volgend jaar, Boudewijn heeft alweer ja gezegd, volgend jaar gaat hij het weer organiseren. Hij is ook drager van PLN, heeft 2 kinderen die drager zijn. Dus zijn motivatie is ook tomeloos. En we zijn als stichting super trots op Boudewijn.
2: Ja, en Boudewijn is Boudewijn kostelijk. Dankjewel.
6: Heel graag gedaan.
1: Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur op ZFM.
0: Nou, dat was de bijdrage van Jaap over de tikkende klok challenge. Ik ben misschien benieuwd hoeveel het nou heeft opgeleverd. Dat is zo'n 500.000 euro. Toch een hoop geld.
7: Wow.
0: Zeg maar, door de lopers zo'n 2,5 ton. En dat is verdubbeld door bijdrage van sponsors. Dus een goede zaak. En het is te hopen dat deze ziekte ooit uit de wereld gaat. Nou, we gaan nog even een... voordat we gaan praten met... tenminste, dat heeft Carina gedaan met Haley Daal. Gaan we nog even een muziekje draaien. Wat heb je in de aanbieding?
7: Ik heb een aanbieding. Suzanne Vega en Luca. Oh. Dat is heel gek, want Suzanne Vega, haar verjaardag is één dag na mijne.
0: Oh.
7: 11 juli.
0: Oké, leuk. Nou ja, dan heb je toch iets gemeen. Ja, oké.

0: wat een heerlijke muziek van Suzanne Vega.
1: Ja, Luca.
0: Amerikaanse singer-songwriter, 67 jaar inmiddels.
1: Ja.
0: Maar ja. Ze is nog steeds actief, hè, geloof ik, Suzanne Vega.
1: Ja, ik weet het niet zeker, maar ik denk het echt wel. Ja, ja, ja.
0: Hè, tegenwoordig ben je, als je 67 bent, nog heel jong in...
1: Ik ben 41.
0: Ja, oké. Nou, ik ben iets ouder, maar dat maakt niet uit. Oké. Nou, we gaan zo direct naar... Haley Dahl luisteren. Die heeft gespeeld in de musical 4045. Mm-hmm. Daarin zit natuurlijk een heleboel mooie muziek. En daar gaan we iets van laten horen. Dat is het nummer Liefde Verbindt.

0: Nou, dat is een typisch musical liedje, zullen we zeggen.
1: Ja,
0: leuk hoor. En, nou, dat is uit de musical 4045. En er is een Zandvoortmeester dat hierin meespeelt. 9 jaar oud, van de Oranje Nassau School. En Karine Vera heeft met haar gesproken. Dus we gaan er even naar luisteren.
2: Nou, goedemorgen. Ik ben hier bij de Musical 4045 in Barneveld. Ja, ja, ik heb een heel stuk gereden. Want ik ben hier niet... Ja, ik ben hier ook voor wat ik het heel interessant vind. Maar er doet een dorpsgenoot van ons mee. Haley, ze zit hier naast me. Haley, hoe voel je?
3: Heel goed.
2: Heel blij?
3: Ja.
2: Ja, Haley heeft dus net de première gespeeld, hè, van 4045. En wie speelde jij?
3: Daantje, een jonge verzetstrijder.
2: Hoe voelde dat?
3: Heel cool.
2: Ja?
3: Ja.
2: Hoe wist je dat deze rol nodig was voor deze musical? Want je bent hiervoor was je in Frozen. Dat is de laatste keer dat ik jou heb geïnterviewd.
3: Ja.
2: Toen was je kleine Anna.
3: Ja.
2: En nu heb je gewoon zo'n totaal andere rol. Hoe ben je daartoe gekomen?
3: Nou, een vriendin van mij die speelde ook bij Frozen. En die ging ook auditie doen bij 4045. Dus toen vond ik dat ook wel leuk. Dus toen ging ik ook auditie doen. En zo kwam ik eigenlijk hier terecht.
2: Ja. Was het een moeilijke auditie?
3: Nee.
2: Moest je al een beetje zoiets spelen als in de musical nu?
3: Ja.
2: Ja?
3: Ja.
2: Oké, maar hoe kon je je dan zo inleven? Want het is toch een... Heel erg een moeilijke periode in Nederland. Een hele bijzondere periode. Maar ook echt geschiedenis. Dacht je van, nou, dat is iets voor mij?
3: Ja. Ja, eigenlijk wel.
2: En je wil natuurlijk, denk ik wel, heel graag later verder in de musical. Is het dan ook dat je denkt, als ik nou zo'n rol doe als deze... Dan kom ik... Ja, dan heb ik die ook op mijn lijstje staan dat ik dat heb gedaan.
3: Ja. Ja. Ja.
2: En heb je veel teksten moeten oefenen altijd?
3: Nee. Echt niets. Gewoon.
2: Niets?
3: Nee.
2: Maar de teksten die je nu doet, hoe doe je dat? Hoe leer je in de auto? Of gaat dat gewoon door de tijden dat je hier moet komen oefenen?
3: Ja, dat komt gewoon door het oefenen hier.
2: En je wordt heel goed begeleid, hè?
3: Ja.
2: Want ik zie al hoe de mensen hier naar beneden komen met jullie. Volgens mij heb je de hele tijd een hele leuke begeleiding.
3: Ja.
2: Ja, hè? En hoe speel... Ik ga nog niet verklappen natuurlijk hoe het verder afloopt met jou. Maar je kan je wel heel goed inleven in jouw personage.
3: Ja.
2: Want kun je heel kort voor de luisteraars uitleggen, wie is Daantje?
3: Daantje is een jonge verzetstrijder. Hij zit in het verzet en hij strijdt tegen de SS'ers.
2: Zo, kijk eens. Nou, ik vind het... En dan moest je opeens ook iets schilderen.
3: Ja. Maar wat ga ik niet verklappen?
2: Dat gaan wij niet verklappen. En het decor is ook echt een aanrader, hè?
3: Ja,
2: wow.
3: Zeker.
2: En wij zitten dus echt in hele rollende tribunes.
3: Ja.
2: Hoe bijzonder is dat?
3: Onwijs cool.
2: En jij geniet van dat je op het podium staat, hè?
3: Ja.
2: Jij vindt het helemaal niet eng, hè?
3: Nee.
2: Nee. En nu moet je nog naar huis?
3: Ja.
2: Ja, jongens, het is nu dus bijna 10:30. En ja, Haley woont natuurlijk in Zandvoort. En het is in Barneveld. We moeten nog een stukje rijden.
3: Ja.
2: Hoe doe je dat met school morgen?
3: Ja, de juf is er wel vrij makkelijk in. Dan mag ik iets later op school komen.
2: Oh ja.
3: Ja.
2: Kan je dan makkelijk in slaap komen na zo'n hele bijzondere avond?
3: Ja. Ja.
2: Nou, ik wil je heel erg feliciteren met dit prachtige optreden. Wanneer moet je weer?
3: Zondag.
2: Oké, dus je kan even een paar dagen... want je danst ook nog.
3: Ja.
2: Dames en heren, Haley is heel druk.
3: Ja, zeker.
2: Je houdt van druk zijn, hè?
3: Ja.
2: Ga genieten, want je hebt zoveel bezoek uit Zandvoort. Nou, daar mag je trots op zijn.
3: Ja.
2: Heel erg bedankt, Haley.
3: Alsjeblieft.
2: Graag gedaan en geniet ervan, van deze hele periode.
3: Ja, ga ik doen.
2: Dankjewel.
0: Nou, leuk gesprek met onze plaatsgenote Haley Daal. Die dus speelt in de musical 4045. En misschien is het de geboorte van een enorme grote musicalster. Je weet het nooit. We houden het scherp in de gaten. Dat doet Carine trouwens ook wel, denk ik. Het is bijna 11:00 al. Dus Dat betekent ook dat over een paar minuten begint is de opening van de Open Monumentendagen op het Raadhuisplein. Door Bram de Piraat, Bram Molenaar, die we allemaal wel kennen. En volgens mij ook wethouder Lascaré. Het is een leuk weekend waarin je van alles kunt bekijken. Er wordt een hoop georganiseerd. Er zijn wandelingen door het dorp. En dat is 2 dagen lang. Dus je kan morgen ook nog erheen. Maar blijf vooral nog even een uurtje luisteren naar Goedemorgen Zandvoort. Dus niet iedereen meteen naar het Ruitersplein. Want we gaan in de 2 uur praten. Onder andere met Karim El-Kabali. Inmiddels aangeschoven. Welkom Karim. Over het strand en het vuil en noem maar op. En daarna hebben we nog de schaakclub. Waar we over gaan praten. Die willen een jeugdafdeling opzetten. En daarna hebben we nog even contact met Carina, die dus vandaag in Antwerpen is. En we gaan van haar horen wat ze daar doet. We sluiten af met muziek. Heb je nog wat leuks te staan?
1: Ja, hot butter en popcorn. Een mooie backtimer.
0: Ah, lekker hoor. Helemaal goed, helemaal goed.
1: Tot straks.
0: Joep.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In Ermelo is vanochtend een sprinter van de NS op een vrachtwagen gebotst. In de trein zaten 150 mensen. Mogelijk zijn er enkele gewonden. De ravage is groot. Het ongeluk gebeurde op het traject van Putten naar Ermelo. De vrachtwagen waar de trein tegenaan reed vervoerde betonblokken. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. De prijzen ervan stijgen. Maar bovendien gaan de tarieven bij de netbeheerders voor het onderhoud van kabels en leidingen flink omhoog. Gemiddeld met 20% verwacht toezichthouder ACM. Daardoor betaalt een huishouden zo'n 90 euro meer bovenop de kosten voor gas en elektriciteit. Met het extra geld willen de netbeheerders de problemen met het volle elektriciteitsnet aanpakken. Zo wordt er meer gebouwd en Nederland wil minder afhankelijk willen zijn van fossiele energiebronnen. De Nederlandse politie heeft iemand opgepakt die mogelijk in Polen zijn vader heeft vermoord. Hij was al een tijd op de vlucht. Polen had om zijn uitlevering gevraagd. Het gaat om een Poolse man van 31. Hij is vorige week aangehouden in Dinteloord in Brabant, terwijl hij daar aan het werk was. De Pool wordt verdacht van zware mishandeling en moord. Hij kan in zijn thuisland levenslang krijgen. De schadevergoeding die winkeldieven moeten betalen gaat vanaf vandaag omhoog. Het bedrag stijgt van 181 naar 242 euro. Volgens het bedrijf dat de schadevergoedingen int, is het de eerste verhoging in 14 jaar. Het bedrag is een tegemoetkoming voor de tijd die winkeliers kwijt zijn aan de afhandeling van de diefstal. Ook moet het bedrag dieven afschrikken. Er zijn twee verdachten opgepakt na de aanrijding van een kind gisteravond in Haarlem. Volgens NH Nieuws was het kindje aan het fietsen toen ze werd aangereden. Na de aanrijding is de bestuurder doorgereden, maar later meldde hij zich alsnog. Het is een man van 21 uit Haarlem. Ook de bijrijder van 22 is opgepakt. Het weer, zonnig met af en toe wat bewolking. Vooral in het zuiden en zuidwesten is er kans op wat regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen Baarn en Hilversum Noord 3 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort.
3: Goedemorgen Zandvoort, de tweede uur alweer. Het gaat hard. Het eerste uur hebben we gehad, dat was leuk. We gaan nu met de tweede uur beginnen. Waarin we eerst gaan praten met Karim Elkebali van Pro. De politieke partij Pro. Welkom Karim.
4: Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Wij gaan praten over het afval op het strand. En dan denk je van, ja goed, het is nu over bijna het seizoen. Maar ja, het is toch elk jaar weer een probleem, hè, het afval. En jij hebt het genoemd, zeg maar, in de gemeenteraadsvergadering afgelopen dinsdag. Dat jullie er al 9 jaar over praten.
4: Het is het eerste.
3: En nog steeds niet opgelost.
4: Ja, het was het eerste wat ik deed toen ik in de gemeenteraad hier kwam.
3: Ja?
4: Dat was een van mijn grootste irritaties. Zelfs als toen nog inwoner van Zandvoort.
3: En jij dacht van, ga ik even oplossen.
4: Dat dacht ik inderdaad. Ja. Ga dit even oplossen. En daar, 9 jaar verder.
3: Niet
4: nog steeds niet opgelost.
3: Maar hoe kan dat nou?
4: Ja, het blijft steeds maar haken in beleid en in financiële discussies. En dat is wel heel bijzonder, want het lijkt zo makkelijk op te lossen.
3: Lijkt mij ook, ja. Ja.
4: Het is namelijk gewoon een paar vuilnisbakken neerzetten, wat communicatie en dan ben je er. Maar het achterliggende probleem is natuurlijk dat het ook gaat om het betalen van een bonnetje.
3: Ja, dat is
4: en
3: zo.
4: En als jouw intentie is van wie betaalt het bonnetje en niet wie ruimt het strand op, ja, dan blijf je daarin hangen, want iedereen gaat naar elkaar toe wijzen. De supermarkt wijst naar de strandpachters wijzen weer
3: naar
4: de gemeente. Ja. En zo blijf je maar een soort van staarwedstrijd met z'n
3: drieën. Maar eigenlijk is het heel zeg maar duidelijk dat de strandpachters die huren, of die pachten dat stuk strand.
4: Ja.
3: En je moet je eigen straatje een beetje schoonvegen, toch? Lijkt mij.
4: Ja, en dat gebeurt ook wel. Maar aan de andere kant kun je het ook weer zo bekijken dat de mensen die het afval veroorzaken op het strand niet de klanten zijn van de strand.
3: Nou, jij zegt nu dat gebeurt wel, maar dat gebeurt dus eigenlijk niet.
4: Nou ja, het gebeurt half. Ik ken sommige strandtenten die doen dat gewoon zo.
3: Ja, die doen het goed, denk ik ook. Ja, dat
4: maar er zijn ook natuurlijk strandtenten die denken van, ja, ho eens eventjes. Ja. Die Dirk van der Boekvomer en Dekenmarkt tasjes, die zijn niet van mij.
3: Ja.
4: Die Overheintasjes.
3: Ja.
4: En daar zeggen zij weer van, voor ons kost het weer enorm veel geld om die hele berg afval altijd maar weer af te
3: Maar je kan moeilijk verwachten dat als iets in een FOMA-tas zit, dat je de FOMA verantwoordelijk stelt van je moet die tas weghalen op het strand.
4: Nou ja, en dan komen we denk ik op de kern van de zaak. Dan heeft de gemeente volgens mij wel iets te doen, want het gaat ook over de openbare ruimte.
3: Ja.
4: En een stuk strand waar geen stranddek in staat, waar iedereen gewoon mag zijn. Dus ik vind dat dat ook een taak is voor ons als gemeente, want ja, het is ook ons strand. En wij willen als Zandvoort ook een schoon strand hebben.
3: Ja.
4: Dus daarvan zeg ik van, probeer nou eens een keertje met elkaar, even zonder eerst na te gaan denken over geld, of zonder eerst na te gaan denken over wie doet wat. Probeer nou eens eerst het probleem op te lossen. En dat betekent dus, zorg gewoon voor genoeg inleverpunten op het strand voor afval.
3: Huh.
4: Ik ben ook deze zomer weer genoeg hier op het strand geweest. Dat was prachtig weer natuurlijk. En wat ik soms op sommige dagen aantref, ja, dat is echt ongelooflijk. En natuurlijk, het is ook gedrag. Het is luiheid van mensen. Ja,
3: zeker.
4: Maar ik merk ook zelf, als ik kijk naar, als ik afval meeneem, ja, ik moet helemaal vaak helemaal naar boven op de boulevard gaan.
3: Om daar weg te gooien.
4: En daar zit de bak dan ook weer vol.
3: Ja, dat bedoel ik. Ja. Dan moet je nog blij zijn. Tenminste, dan moet je niet de pech hebben dat het helemaal vol zit. Ja. Dan leg je het er weer naast.
4: Precies. En
3: dan komen er meer weer op af.
4: En dat is wel weer voor andere overlast.
3: Ja.
4: En het mooie is ook nog eens een keer dat we ook wel de voorbeelden hebben rondom de Formule 1. Waarin we heel veel extra inzet doen.
3: Mm-hmm.
4: En dat best wel netjes ook blijft daardoor. Dus het zou wel kunnen. We kunnen wel als organisatie, als het moet, zouden we dat kunnen aanpakken.
3: Ja, maar heb ik vroeger op het strand gewerkt. En ik weet nog wel bij Jaap Zwemmer, vroeger 17. En dan moesten we, nadat je dingen weggebracht op het terras en zo.
4: Ja.
3: 'S avonds gingen we met z'n allen nog even een half uur het strand opruimen.
4: Ja.
3: Papiertjes weghalen, dingen. Ja. Dat was gewoon gebruikelijk en je wist niet beter. En eigenlijk deden alle tenten dat volgens mij. Maar dat is ook helemaal niet meer, hè?
4: Nee, het is echt heel afhankelijk van de strand.
3: Ja, het is natuurlijk onder de tijd wel. Maar
4: ja. Ja, sommigen doen het wel. Bij sommigen zie ik echt wel ook de jongere personeelsleden, als ze de bekjes opruimen, ook gewoon even...
3: even wat meepakken, ja.
4: Maar vaak is het stukje waar zij zelf hun bekjes hebben, dat ziet er allemaal best wel prima uit. Maar het stuk daarvoor, zeg maar, richting de zeereep, eigenlijk ook het meest kwetsbare stuk.
3: Ja.
4: Daar ligt het echt vaak nog bezaaid met sigarettenpeuken, met noem het allemaal op. En dat is ook vervelend, want dat komt eigenlijk bijna direct, als het echt vloed wordt, de zee in.
3: Ja.
4: En het verspreidt zich over de hele kust en verder, zeg maar.
3: Het werd dinsdag wel even genoemd, want je hebt natuurlijk ook hele mooie machines die je tegenwoordig...
4: Spanje bijvoorbeeld.
3: In Spanje, ik heb er filmpjes van gezien, dat is natuurlijk geweldig.
4: Ja.
3: Maar eigenlijk zou het hier ook kunnen, toch of niet?
4: Ja,
3: het kost weer een hoop geld natuurlijk, maar...
4: Ja, maar het opruimen, zeg maar, het nu vervuilen kost uiteindelijk ook hartstikke veel geld.
3: Ja.
4: Dan kun je beter aan het begin maar zorgen dat het er niet überhaupt in komt.
3: Ja.
4: Nou ja, kijk, dat heb ik ook gezegd afgelopen dinsdag. Het maakt me niet uit hoe. Dus het zou ook zomaar zo'n machine kunnen zijn die, net als in Spanje, gewoon de stranden aan het eind van de dag...
3: Ja, even
4: je schoon maakt. Zullen wel meerdere machines moeten zijn voor zo'n groot
3: strand. Ja, dat denk ik wel,
4: Dat is ook goed.
3: Ja.
4: Maar er moet wel iets veranderen, want elk seizoen weer, nu 9 jaar lang, zie ik niet dat het probleem beter wordt. Het enige wat nu een beetje het probleem heeft verbeterd, dat is ook een motie van ons geweest. Dat is namelijk de motie tot de Pirate Roodvrij Strand.
3: Mm-hmm.
4: Waarin op sommige plekken nu gewoon ook aanzienlijk... Ja. Cijfers van Juttersgeluk. Dat daar aanzienlijk minder peuken ook worden neergelegd.
3: Ja.
4: We kunnen wel als gemeente zorgen voor zo'n gedragsverandering.
3: Ja, want er is nu een gebied geweest, hè, waar je dan, tenminste waar gevraagd wordt om niet te roken.
4: Ja.
3: Daar worden aanzienlijk minder peuken gevonden, volgens mij.
4: Ja.
3: Dat zijn eigenlijk, vinden jullie ook, en dat vinden denk ik meer mensen, om het over het hele strand uit te rollen.
4: Nou ja, over het hele strand weet ik niet of dat grappig is. Maar
3: tenminste, bij de strandtenten, laat ik het zo zeggen.
4: En wij hebben ook nog eens een keertje in deze, dan ook eens partijen als de VVD ook nog een keer aan ons gezegd.
3: Mm-hmm.
4: Ja, we zijn het echt wel met jullie eens.
3: Ja.
4: Nee, ja, en je ziet dus dat een gedragsverandering wel werkt. Want we handhaven niet in die roodvrije zones.
3: Nee,
4: het is puur gewoon mensen die dat niet doen omdat daar gewoon een bord staat. Doen we hier niet.
3: Ja.
4: Dus ik zie ook wel dat als wij ons best doen om een beetje die gedragsverandering te werk te stellen, dat ook werkt.
3: Hmm.
4: En dat blijkt ook wel uit een andere proef. Want in een van de eerdere moties die ik ook heb laten aannemen heel lang geleden, echt helemaal aan het begin, gingen we ook een pilot doen met afvaleilandjes.
3: Ja.
4: Om ook het afval wat beter te scheiden op het strand. En wat bleek nou? Mensen gaan daar wel sneller naartoe om hun afval in weg te
3: krijgen.
4: Omdat ze die mogelijkheid hebben op het strand. Nou, die pilot was voor het afval scheiden niet een groot succes, omdat het afval veel vervuild was. Maar voor het inzamelen wel.
3: Ja.
4: Dus ik zou denken, van als we dat soort cijfers weten, en we weten ook van bijvoorbeeld Stichting de Noordzee dat heel goed werkt, waarom zouden we dan niet dat meer gaan uitrollen over het strand?
3: Ja.
4: En dan niet met het idee afval scheiden, maar afval innemen.
3: Ja.
4: En dan ben je denk ik al een heel stap verder.
3: Ja, nu had je weer een motie klaar liggen.
4: Ja.
3: Nou ja, je werd eigenlijk toch door wethouder Corré
4: kluitje het riet ingestuurd.
3: Nou ja, een beetje wel. Ja. De indruk kreeg ik wel. Want ik denk, waar gaat, ga je het nou in?
4: De hele raad was aan mijn zijde ook.
3: Ja.
4: Alleen soms wil je ook niet door blijven drammen.
3: Nee, want hij vond dat ook het dorp bij de betrokken moet worden.
4: Ja, waar ik het ook helemaal mee eens ben. Mijn collega Maaike Koper van mijn partij van Pro, die heeft een hele... haar hele telefoon staat vol met alle bijplaatsingen en zwerfafval in het dorp. Daar is het ook echt een groot probleem.
3: Ja, zeker,
4: en daar gaan we ook richting de begroting wel iets mee doen. Alleen, ik ben het ermee eens dat dat daar ook moet. Maar het gevolg voor het strand is zo snel, zo direct.
3: Ja.
4: Het gaat namelijk meteen de natuur in. En ik snap ook dat de wethouder zegt van... we zijn met een integraal beleid...

0: de peukvrije, de rookvrije zone. Zodat je het niet dreigt. Je vraagt gewoon iets.
1: Ja, ja.
0: En als we dat dan met z'n allen een beetje doen, dan denk ik dat we langzaam die gedragsverandering wel teweeg brengen. Want het probleem ligt nog steeds bij de mensen die eigenlijk te lui zijn om hun spullen...
1: Dat klopt, ja. En dat interesseert mensen eigenlijk steeds minder, hè, lijkt het wel.
0: Ja, mensen die zorgen niet meer zo erg voor de omgeving om zich heen. Nee, dat blijkt wel weer ook uit dit voorbeeld. Want hoe moeilijk is het nou om je afval, al is het maar even in een zak, en dan maar naast zo'n container neer te zetten.
1: Ja.
0: Maar in ieder geval dat het niet op het strand blijft liggen. Mooi voorbeeld ook deze zomer. Er was een grote groep jongeren, die liep weg. En toen, die liep gewoon weg met al hun spullen. En op dat moment, ik kijk van de boulevard naar beneden, komt er een andere man naar ze toe en die spreekt ze erop aan. Als we dat als keertje met z'n allen zouden doen, zo simpel als
1: dat. Ja, mensen zijn bang ook.
0: Ja, dat wel.
1: Je weet nooit hoe ze reageren en dit en dat. Maar
0: als we met z'n allen op
1: Dat ben ik
0: een
1: beetje
0: makkelijker.
1: Ja,
0: het hoeft niet één. Kijk, nu was één held die dat dan durft en doet.
1: Ja.
0: Maar als we het nou met z'n allen een keertje zouden doen, een beetje meer zorg dragen voor onze omgeving, dan zou dat goed zijn. En dat betekent ook in het dorp, hoor. Want ik zie ook wel, als er een grof huisvuil is, dat mensen dat er gewoon bij plaatsen. Dat ze nu een soort van normaal gesproken altijd maar afval bij plaatsen. En dat is ook echt een groot probleem. Want daar heb je ook meeuwen. Daar heb je ook ongedierte. Dus ik snap ook de redenatie van de wethouder wel. Maar dat strandprobleem is gewoon echt iets wat direct problemen oplevert in de natuur.
1: Nou, ik ben erg benieuwd wat er zeg maar gaat komen in maart voor...
0: ook een waarschuwing aan de wethouder. Want als er niet een oplossing komt voor het komende strandseizoen...
1: Dan moet hij weg.
0: Nou, dan moet hij niet weg. Maar dan gaan wij echt weer een motie indienen die gewoon eist dat er iets gebeurt.
1: Ja.
0: Want een tiende jaar met dit
1: nee,
0: probleem...
1: Nee, dat is
0: gaan we echt niet
1: een
0: doen.
1: Beetje erg lang, hè?
0: Ja, ik vind negen jaar ook ongelooflijk. Ja. Echt ongelooflijk.
1: Ja, jij zit in je derde termijn al, hè?
0: Ja.
1: En,
0: oud-gediende
1: kun je wel zeggen. Maar hoe vind je het gaan nu? Nieuwe raad, een paar maanden bezig.
0: Ja, ik vind dat de sfeer echt oprecht best goed is.
1: Ja, nog wel, maar het zijn nog niet zulke hete onderwerpen aan bod gekomen.
0: Nee, dat niet. Maar als je ook gewoon kijkt naar bijvoorbeeld de afgelopen raadsvergadering, daar hangt gewoon echt een goede sfeer.
1: Mm-hmm.
0: Ook alle punten zijn met algemene stemmen aangenomen. Ik merk als pro zijnde dat wij ook best wel veel voor elkaar krijgen bij deze coalitie. Waar wij misschien aan het begin dachten van nou, dat wordt wel lastig. Ze houden elkaar erg vast, maar we hebben al best wel wat mooie dingen bereikt. Dus ik ben positief, maar eerlijk is eerlijk. Dat was ik in de afgelopen twee periodes ook het eerste jaar. Dacht je ook, we gaan met z'n allen er tegenaan. Dus we moeten nog heel even afwachten of het echt zo blijft. Maar de eerste signalen vind ik tot nu toe best wel positief.
1: Oké, maar ja goed, wat ik zeg, er zijn nog niet hele belangrijke onderwerpen zoals woningbouw, et cetera.
0: Badhuisplein.
1: Badhuisplein. Levert nog altijd de discussies en vuurwerk op natuurlijk.
0: Ja.
1: Dus dat is nog niet aan bod gekomen. En dat zou natuurlijk wel voor vuurwerk kunnen zorgen. Ook,
0: wat je ook merkt in deze periode tot nu toe is dat als je kijkt naar sommige plannen die er niet helemaal goed zijn, dat wij ook als raad breed, dus ook met de coalitiepartijen, best wel kritisch durven te zijn op die stukken die wij, die wij krijgen.
1: Ja.
0: Dus daar zit wel echt een verschil in op het moment.
1: Wat verwacht je nou van deze raad verder? Want bijvoorbeeld nu het woningbouwprogramma is uitgekomen. Ja. Dat hebben we waarschijnlijk wel gezien. Nou, er zit weer een enorm...
0: We gaan naar 900 woningen nu.
1: Ja, dat bedoel ik. Maar ja, goed, in de vorige, die heette toen Woonvisie. Daar gingen we naar 630 woningen. Die staan er ook niet, hè?
0: Nee, en we hebben tussendoor een stap van 750 woningen gedaan. En uiteindelijk hebben we er volgens mij maar 50 gebouwd in al die jaren.
1: Nou, 18 sociale woningen, nieuwbouw op het Watertorenplein.
0: Ja, nee, dat klopt.
1: En bijvoorbeeld.
0: Ja, het gaat gewoon te langzaam. En we kunnen wijzen naar het stikstof, naar netcongestie.
1: Ja, nee, dat heeft de wethouder ook gedaan.
0: Maar dat is niet het enige.
1: Nee, dat
0: we kunnen ook wijzen naar onszelf. Want wij zijn ook niet besluitvaardig. Als ik nu bijvoorbeeld kijk naar het Heijmanshof, waarin we 50 woningen gingen bouwen, waar nu de coalitie er weer 100 van maakt. Dat betekent dat ze weer heel dat proces door moeten. Weer moeten gaan participeren, weer moeten gaan tekenen, noem het allemaal op. Ja, dat kost gewoon weer zomaar een jaar of meer. Mm. En dat betekent weer een jaar of meer geen woningen.
1: Ja.
0: We moeten nou eens gewoon een keertje die schop de grond in doen.
1: Dus, raadsleden, luister naar de... Ja. Je bent niet de Nestor, hè? Want dat is,
0: nee, dat is Belinda.
1: Belinda, hè, nog steeds. Ja. Maar goed, een van de Nestoren. Ja. Is dat goed, Nestoren? Even de Nestoren naar van de raad.
0: Ja.
1: We moeten besluitvaardiger zijn. Precies. Dat is gewoon. En niet te veel details zaken tegenhouden. Of tegenhouden. Vertragen, zeg maar. Hè. Dat is wel jammer natuurlijk.
0: Ja, en gewoon de neus dezelfde kant op. Gewoon voor Zandvoort.
1: Ja.
0: We zitten allemaal met één doelstelling. En dat is Zandvoort een mooi doormaken.
1: Ja. Maar ja, goed. Ik denk twee jaar geleden of zo kwam er ook die motie. Er schopt de grond in.
0: Ja.
1: Ja, er is ook bij nog weinig van terechtgekomen.
0: Ja, vanuit pro.
1: Maar ik kijk nergens meer van op, hoor.
0: Nee, ja, ik ook eigenlijk niet. Maar eigenlijk moeten we dat wel doen. Want als we er niet meer van op gaan kijken, dan wordt
1: het... Nee, dat ben ik met je eens.
0: Ja.
1: Maar ja, dat lijkt mij ook het vervelende voor een gemeenteraadslid. Er moeten wel dingen tot stand komen, zeg maar.
0: Ja, mooi voorbeeld hiervan. Wij hebben gevraagd, pak nou even

0: rotondes aan. Er is één rotonde nu aangepakt bij de Unie.
1: Ja.
0: Die ziet er op zich echt weer mooi uit. En we hebben gezegd, als gemeenteraad ook aangenomen als motie toezegging gehad, doet het nou ook bij de andere rotonde die er nog niet mooi uitzien.
1: Ja.
0: Nou, daar zijn we nu ook alweer ruim een jaar op aan het wachten.
1: Ja.
0: Dus we geven ook wel de colleges de hand later, maar soms gebeurt er gewoon niks.
1: Nee, oké, er moet er wel op gebeuren in ieder geval.
0: Precies.
1: Dat is wel duidelijk.
0: Ja.
1: Bedankt voor je komst. Of je moet zeggen, ik wil dit absoluut nog even kwijt. Ga je nog naar de Open Monumentendagen? Nee, ik denk het wel, hè?
0: Ja, ik ga sowieso even een rondje lopen zometeen.
1: Oké, leuk.
0: En wij zitten natuurlijk in het prachtigste monument met de gemeenteraad, hè?
1: Sowieso, ja, dat is geweldig. Een van de mooiste monumenten van Zandvoort natuurlijk.
0: Een van de mooiste gebouwen is
1: het raadhuis uit 1911, hè? Dat weet je ook wel, hè? 1911. Helemaal goed. Bedankt, Karin.
0: Jullie ook weer bedankt.
1: En succes met de raad de komende periode. Dankjewel. We gaan er weer naar muziek luisteren. Stefan, wat is
2: het? Ja, ABBA. Meer ABBA in de radio. Super, troepen.
1: Ken ik niet. Nee, maar ken ik wel, hoor. Nee, ga je gang.

0: Ja, dat was ontegenzeggelijk Abba uit From Sweden.
1: Ja.
0: Lekker muziekje. Super Trooper heette het, geloof ik. Hè? Ja, Super Trooper.
1: Super Trooper.
0: Wij gaan praten over schaken. En we hebben in Zandvoort al jarenlang een schaakvereniging. De Chess Society, Zandvoort heet het tegenwoordig. En bij ons zit Olaf Cliteur. Welkom, Olaf. Voorzitter neem ik aan, hè?
2: Voorzitter, ja.
0: Voorzitter, ja. Secretaris, penningmeester.
2: Nee, voorzitter en ja, wedstrijdleider voor de bondscompetitie tegen andere clubs. Ja.
0: Hoe lang zit je al bij die schaakclub?
2: Nou, de club bestaat, wij bestaan nu 36 jaar.
0: 36?
2: En zo lang zit ik er al. En daarvoor hadden we natuurlijk de Zandvoort.
0: Echt vanaf het begin?
2: De Zandvoortse schaakclub.
0: Ja, daarvoor had je ook nog dingen.
2: Ja, daar ben ik lid geworden in 1976.
0: Oh, dus al veel langer doen we dat. En altijd op niveau geschaakt?
2: Ja. Ja? Ja, we zitten nu al bijzonder hoog. We zijn met het eerste afgelopen jaar vierde geëindigd in de Noord-Hollandse
0: Ja, dat heb ik gelezen, ja. Ja,
2: dus dat betekent dat we de huidige nummer 4 van Noord-Holland zijn.
0: Ja. Ja, want als jullie die wedstrijd met 8-0 verloren hadden, dan hadden we gedegradeerd.
2: Ja, dat had ook nog gekund. Ja, ja, het was wel, ja, het zit allemaal vlak bij elkaar, maar we hebben een heel mooi resultaat.
0: Maar vierde van Noord-Holland, want jullie zitten wel in de hoogste categorie.
2: Ja, we zitten met het eerste, we zijn het jaar ervoor waren we gepromoveerd van de eerste klasse naar de topklasse.
0: Oké.
2: En nou, daar zijn we dus meteen vierde geëindigd van de 10.
0: Ja.
2: Dus,
0: en hoeveel leden hebben jullie nu ongeveer?
2: Nou, we schommelen een beetje rond de 30 senior leden, ja.
0: En dat is stabiel een beetje?
2: Dat is redelijk stabiel, iets groeiend.
0: Oké.
2: Okay. Dus ja, ook daar zijn we natuurlijk volop aan het werven om daar wat groeien te realiseren. Schaak heeft natuurlijk best een boost gekregen in de coronatijd. En dat viel ook net samen met Queen Gambit, de Netflix-serie.
0: Ja.
2: En ja, dat heeft toch de schaakwereld best wel veel huisschakers en internetschakers naar drugs getrokken. Dus daar hopen we ook nog steeds ons graantje van mee te pikken.
0: Maar jullie kijken wel naar de toekomst. En, de jeugd heeft de toekomst, hè, zullen we maar zeggen. Want jullie willen meer jeugd.
2: Meer. We gaan starten met jeugd.
0: Je gaat starten met jeugd. Ja. Jullie zijn nog niet eens gestart.
2: Nee, we hebben... Ja, je hebt het er al jaren over. Want het is een... het is natuurlijk ook het ideale groeimechanisme voor je club.
0: Ja, zeker.
2: En je toekomst. Alleen, ja, we hebben nooit echt voldoende mensen gehad om het te gaan begeleiden.
0: Uh-huh.
2: En we hebben nu een drietal heren. Nico Noordijk, Kjell Broekhuis als jeugdleider.
0: Okay.
2: En Moedra Knook om het hele,
0: die gaan daar tijd
2: het hele clubje te gaan begeleiden. Dus ja, dan is het geraamd status. Ja.
0: En over welke leeftijd hebben we dan ongeveer?
2: Nou ja, we praten eigenlijk van 8 tot 18.
0: Mm-hmm.
2: Dat is natuurlijk de jeugdleeftijd. Waarbij ons startaccent wel ligt op het basisonderwijs.
0: Ja.
2: Dus dan praat je van 8 tot 12. Waarbij we ook nog zeggen van kinderen van 7 jaar die wat boven hun leeftijd functioneren, om het zo maar te zeggen, zijn ook zeker van harte welkom.
0: Ja, een talent van 7 is altijd meegenomen.
2: Ik geef zelf les aan kinderen van 5 jaar. Dus,
0: ja, kunnen nagaan. Ja.
2: Ja, dus,
0: maar jullie zijn in die scholen, dat vertelde jij mij net, al druk bezig, hè?
2: We zijn heel actief. We geven al van oudsher les op de Hannie Schafschool. Dat is dus tegenwoordig samen met de Marierschool het Schelpenpad geworden.
0: Met Carina samen?
2: Met Carina samen, ja, inderdaad. En altijd een hele fijne samenwerking mee. Dat mag zeker gezegd worden. En,
0: hoor je het, Carina? Nee hoor, grapje.
2: En we hebben sinds deze week ook de Oranje Nasterschool heel enthousiast gekregen binnen een paar dagen.
0: Leuk.
2: En daar gaan we ook lesgeven. Binnenkort gaan we ook mee starten. En verder hebben we ook uitstekende contacten met de andere twee lagere scholen. Met, de Zeevonk en met Campus Eigenduin. En,
0: hoe heet dat?
2: Campus Eigenduin.
0: Campus Eigenduin.
2: Dat was voorheen de school.
0: De school, inderdaad.
2: De Jacques P. Thijssenweg.
0: Ja.
2: Hebben we in het verleden ook nog lesgegeven, ikzelf. Dus hopen we eigenlijk in ieder geval een basis te gaan vormen. En dan moet je het eigenlijk ook een beetje hebben van de mond-op-mond reclame. Ja. Vriendjes die meekomen. Ja.
0: Is het moeilijk te leren, dat schaken? Ik heb het ooit...
2: Ik
0: ben blijven steken bij E2, E4.
2: Ja, maar goed, dan kun je toch...
0: Ben ik er niet van, hè? Ja. De openingsset.
2: Nou, het is op zich niet moeilijk om de spelregels te leren.
0: Uh-huh.
2: Maar om goed te leren spelen wel natuurlijk. Hè, maar het geldt ook voor, kijk, voor dammen. Dammen is nog eenvoudiger om te leren eigenlijk.
0: Ja, daar ben ik wel redelijk goed in geweest.
2: Maar om het goed te spelen, dan
0: ben ik ook met je eens.
2: En dat is natuurlijk met schaken ook. Het leuke van schaken is wel dat je natuurlijk ook echt op alle niveaus kunt spelen. En op alle niveaus plezier kunt beleven.
0: Ja. Jij zegt dat je zelf ook les hebt gegeven.
2: Ja, dat geeft
0: En merk je dan dat er echt talentjes tussen zitten dan? Ja, ja. De ene doet het beter dan de andere, dat is duidelijk, hè? Ja, de ene pikt het eerder op dan de ander.
2: Er zijn jeugdspelers die zich ongelooflijk snel, snel ontwikkelen.
0: Ja.
2: En nou ja, eigenlijk soms op jonge leeftijd al de top bereiken van de seniorenafdeling van hun club.
0: Zo, knap.
2: Ja. Dus dat, dat gebeurt. Hè. Dat is echt,
0: maar duiken ze dan ook de boeken in en dan spelen ze alle partijen na?
2: Ja, veel hoeft. We hebben natuurlijk in Nederland hebben we een het stappenplan, heet dat, hebben we ooit ontwikkeld. En dat is een opleidingsmethode die nou ja, over de hele wereld heen gegaan is uiteindelijk. Die boeken die zijn, ik geloof, in 20 talen vertaald.
0: Oh ja, zo.
2: En ja, dat werkt uitstekend. Dat werkt echt van iemand die totaal niet kan, geen spelregel kent, tot als je stap 6 volbrengt.
0: Ja.
2: Nou ja, dan kun je op een gemiddelde club kun je clubkampioen worden. Dus dat is echt een prachtig opleidingsprogramma.
0: Ja, mooi. Ja, we hadden natuurlijk in het verleden iconen in Nederland. Hè, met Jan Timman.
2: Jan Timman, en, net overleden, ja.
0: Ja, net overleden inderdaad, ja. En nou ja, goed, er is nog een straat vernoemd naar Max Eeuwen. Dat is al langer geleden natuurlijk.
2: Nou ja, Max Eeuwen is natuurlijk echt wereldkampioen geweest. En Jan Timman had nu de pech dat hij...
0: Korpel voor zich had.
2: Ja, en Kasparov.
0: Ja, Kasparov, ja.
2: Ja, dus hij is wel heel lang, is hij, we noemden dat de best of the west geweest.
0: Ja.
2: En hij is tweede van de wereld geweest. Ja, dat is natuurlijk aardig.
0: Ja, het mooiste is als je weer zo'n voortrekkers iemand hebt, een icoon. Je ziet het aan Max Verstappen met de autosport. Ja,
2: we hebben natuurlijk Anish Giri. Het is natuurlijk een geneutraliseerde Nederlander. En die doet het goed. Die schommelt toch continu in de top 10, top 8 van de wereld.
0: Okay.
2: Alleen, ja, die laatste stap, of wie die gaat maken, dat...
0: dat is nog even onduidelijk.
2: Ja, ik denk ook dat zijn spelstijl niet helemaal voldoet.
0: Nee, dat kun jij wel zien.
2: Ja, nou ja, goed, dat is ook algemeen bekend. Of hij laat toch, eigenlijk op beslissende momenten speelt hij toch te vaak remise. En dan komt hij toch, in zo'n toernooi komt hij in... een half of een heel puntje achter.
0: Ja.
2: En dan is hij net weer derde of vierde, weet je wel. En dan,
0: Hij moet gewoon met 1, 2 en 4 beginnen,
2: ja,
0: toch?
2: Dat, ja.
0: Ik geef maar één tip, hoor. Nee, maar luister, want jij zit dus al lang met de schaakbond en zo. En ik begreep dat jij geëerd bent met
2: Ja, ik ben gisteravond zelfs geëerd. Ik ben ooit op 9 september 1976, jawel, ben ik ingeschreven bij de Koninklijke Nederlandse Schaakbond door de toenmalige Zandvoortse Schaakclub. Nou ja, en voor de snelle rekenaars.
0: Ja, dus, 50 jaar, hè?
2: Het was woensdag, was het 9 september
0: 2026. Ja, zo.
2: Dus ik heb mijn... mijn bondspeld voor het 50 jaar onafgebroken lidmaatschap.
0: Maar krijgt iedereen die 50 jaar
2: lidmaatschap? Ja, maar het moet onafgebroken zijn.
0: Okay.
2: Daar gaan natuurlijk een heleboel op kapot.
0: Ja,
2: want ze zijn er vrij streng in. Ik denk zelfs dat als je er een paar maanden ergens uit bent, dat je hem al kwijt bent.
0: Huh.
2: Ja, en ik heb het, nou ja, ook het geluk gehad destijds, want ik moest nog in militaire dienst, dat ik me meteen ook heb over laten schrijven hier van de Zandvoortse Schaakclub naar het Veluws Schaakgenootschap in Ermelo.
0: Oh, dat is slim.
2: Dus daar heb ik nog, nou, niet zozeer voor deze spel, maar gewoon omdat ik wilde blijven
0: maken. Nee, dat begrijp ik.
2: En ja, dat heeft mij dus gered nu in deze, voor deze speld. Dus,
0: hoe ben jij in contact gekomen met het schaken? Zeg maar? Hoe is dat gegaan in de miljarden 70?
2: Ik ben relatief laat begonnen, op mijn 12e. Dat tegenwoordig begint, wat ik al zei, op mijn 5e vaak al. En nou, ik kreeg voor mijn 12e verjaardag een schaakspel van mijn oma. En toen heeft mijn vader, die kon al als schaker, die heeft het me geleerd.
0: Leuk.
2: Nou, en een jaar later ben ik eigenlijk nou ja, met mijn zeer goede vriend en nog steeds trouw clubgenoot. Daar heb ik ook gisteravond de speld van mogen ontvangen. Kees Koper, zijn we de Zandvoortse Schaakclub binnengestapt met z'n tweeën. Via het openluchtschaak, wat toen op het Gasthuisplein
0: was.
2: Daar zijn we eigenlijk binnengehaald. Ja, en ja, zo is het begonnen.
0: Wat goed.
2: Ja.
0: Ja, dus een mooi spel. Is het een spel? Wat krijg je dan? Een bondspeld, zeg maar.
2: De gouden bondspeld.
0: Ja, daar heb je lang naar uitgekeken. Lekker.
2: Ja, het is toch leuk om het... ik ben ook nog redelijk jong. Het is meestal iets voor... voor wat oudere bazen die nog zo'n spel te halen. Ja. En ja, ik ben natuurlijk...
0: Ik denk je rond de 62 bent.
2: 63, ja.
0: Ja, dat dacht ik al, want je bent op je 12e begonnen. Dat is
2: ja, ja. Dus ik ben, eigenlijk met name de moeilijkheidsgraad ligt natuurlijk in het onafgebroken lid.
0: Het aantal leden van de Schaakbond, is dat stijgende of
2: dat is, redelijk
0: stabiel?
2: Dat is redelijk, het stijgt met name doordat er enorme aanwas in de jeugd. Senioren krijgt wel aanwas, maar ja goed, er valt natuurlijk ook van bovenaf, valt er vaak weg, hè? Want het wordt natuurlijk tot hoge leeftijd wordt het gespeeld. En ook de lidmaatschappen worden vaak tot hoge leeftijd doorgezet. Maar met name de jeugd zorgt voor een behoorlijke aanwas. En er zijn heel veel clubs, grote clubs, ook in Amsterdam bijvoorbeeld, die al een ledenstop voeren voor jeugd.
0: Oh, ja,
2: dat is natuurlijk vaak pijnlijk. Ja. Maar dat is echt niet anders. Want je moet natuurlijk zowel qua zaalcapaciteit als qua begeleidingstrainerscapaciteit moet je wel aan de vraag kunnen blijven voldoen.
0: Ja, hoe kijken kinderen tussen 8 en 12 tegen het schaken aan? Want misschien vinden sommigen het ouderwets.
2: Nee, juist niet.
0: Dat zijn geen kinderen die de hele dag op hun telefoon zitten.
2: Het verbaast mij ook wel eens. Ja, het zijn toch ook kinderen die gamen en toch ineens ontdekken dat het schaken gewoon als bordspel eigenlijk gewoon hartstikke leuk is. Je ziet dat ze een enorme boost krijgen als ze bijvoorbeeld aan schoolwedstrijden meegedaan.
0: Oh ja,
2: die
0: dat is leuk
2: ook natuurlijk. Die gaan we in Zandvoort overigens ook organiseren.
0: Leuk.
2: Dan zie je dat het dan hebben ze eenmaal dat competitie-element geproefd. Mm-hmm. En dan zie je dat het een enorme boost geeft in het enthousiasme van de kinderen. En dan maken ze vaak ook de stap naar een club.
0: Oké. En dan kunnen ze ook makkelijk het trapjes omhoog doen?
2: Ja, je kan natuurlijk gewoon... En met het lesprogramma kun je natuurlijk stappen afronden.
0: Ja,
2: en je kunt natuurlijk in competitieverband kun je natuurlijk beter worden. En, en naar een hogere groep. Er zijn ook kinderen die spelen op een gegeven moment in een hogere leeftijdsgroep. Dan als ze te goed worden voor hun eigen leeftijd. Dus
0: ben jij wel eens verslagen door een jonge beginnende speler? Ja?
2: Nou, niet door een beginnende jeugdspeler. Maar er zijn jeugdspelers...
0: Die maken gehakt van je.
2: Oh, dat speel je.
0: Echt waar, ja?
2: Dat speel je liever niet tegen. Ja, maar de categorie zo tot en met 14 jaar... Dat hou je wel, in de hand.
0: Uh-huh.
2: Maar vanaf tot 16 en zeker tot 18... Uh-huh. Ja, daar heb je je handen aan vol.
0: Ja, wel knap,
2: En de echte, de nationale top... Ja, die is gewoon sterker. Dat is gewoon sterker.
0: Zoals jij nu begin 60er... Neemt dat af, zeg maar... Je speelstijl of je kwaliteiten?
2: Ja, ze zeggen dat je voor een schaker een top tussen de 30 en de 50 ligt. En daarna is natuurlijk hoe hou je het bij? Hoe fit blijf je? Je moet natuurlijk rekenen dat er veel wedstrijden in de avonturen plaatsvinden.
0: Ja, tuurlijk.
2: En dat is natuurlijk vaak ook nog aan het eind van de werkdag.
0: Ja.
2: Ik zie wel aan mezelf al dat ik bijvoorbeeld op een zaterdagmiddag in een landelijke competitie toch wat beter achter het bord zit dan in de avondpartijen. Ja, dat ga je best wel merken.
0: Ja.
2: En dus dat is. Maar in principe, er zijn ook nog hele sterke spelers van 80.
0: Ja, nee, dat geloof ik.
2: Ja hoor.
0: Ja. Hadden we nou vroeger ook een strandschaaktoernooi of niet? Strandtoernooi?
2: Ja, dat hebben we nog steeds. We hebben het pas
0: nog steeds.
2: Zaterdag hebben we dat gehouden. We hebben twee strandtoernooien in het jaar.
0: Ja.
2: Eén altijd standaard op Hemelvaartsdag. Mm-hmm. Dat is het Louis Blok toernooi. En dan hebben we meestal de eerste zaterdag van september. Dat schommelt ook nog wel eens. Ook omdat we natuurlijk rekening moesten houden met de Grand Prix.
0: Uh-huh.
2: Hebben we het, dat heet dan het strandtoernooi. Dat gaat om de Jan Berkhout Wisselbeker.
0: Okay.
2: En dat is net afgelopen zaterdag geweest.
0: Oh, wat goed.
2: Ja, dus,
0: heb je gewonnen of niet?
2: Nee, ik doe niet mee. Hè.
0: Oh, je doet niet mee?
2: Nee,
0: je zit echt in de organisatie.
2: Wij zitten in de organisatie. En, we hadden voor het Louis Blok toernooi hadden we over de 100 deelnemers op hele maart. En we hadden afgelopen zaterdag over de 64. Dus dat zijn toch leuke aantallen. Ja.
0: En wordt er ook veel geschaakt zeg maar, in cafés en...
2: Hier in Zandvoort? We hebben zelf in het
0: Wapen
2: gespeeld. Ja, spelen we wel eens regelmatig. En we hebben nu ook contacten met het Amsterdam Beach Hotel. Die hebben ons uitgenodigd om in de bar te komen spelen. Dus ja, er wordt wel echt. Is niet echt.
0: Want waar hebben jullie zeg maar je trainingsavonden of de competitie spelen?
2: Nou ja, we hebben eigenlijk op dit moment twee zalen. We zijn nog een beetje zoekende om dat goed te laten passen. Uh-huh. Want we willen toch echt wel een beetje weer naar een stabiele plek toe. We spelen zowel in de
0: Louis-David-Carré.
2: Ja, in het Louis-David-Carré, in de Blauwe Tram.
0: De Blauwe Tram inderdaad.
2: In de zaal daar. Daar spelen we met name ook de competitiewedstrijden. En we spelen in de bijzaal van de Sint-Agata van de Katholieke Kerk.
0: Oké, okay, ja. In het begin.
2: Dat is ook een prima locatie. Ja. Daar gaan we overigens ook. Dat is misschien wel heel belangrijk om te vertellen met de jeugd. Starten aanstaande vrijdag. Ja. Vanaf 6:15. En dan spelen we dus in de bijzaal. En dat is de meest linkerdeur als je voor de kerk staat.
0: Oké, okay, ja.
2: Vermelden.
0: En als kinderen of ouders van kinderen dit horen... en zeggen van nou, dat is misschien wel heel leuk om daar een keer heen te gaan. Want dan kunnen ze gewoon kennis maken met...
2: Het is aanstaande vrijdag en die week erop dan spelen we daar overigens weer.
0: Maar moeten ze zich aanmelden dan?
2: Liever wel. Ja. Dat kan via onze website.
0: Hoe heet de website?
2: Dat is, als je moet gewoon even checken, staat die standvoort.nl. Dan kom je er vanzelf terecht. Ja. Er staat een aanmeldformulier.
0: Oh, dat is een formulier daar.
2: Dat mag zeker ingevuld worden, dat stellen we zeer op prijs. Ja. En als dat niet gebeurt, dan mag je gewoon ook vrijblijvend. We hopen natuurlijk een klein beetje dat we in kunnen schatten hoeveel mensen er gaan komen. Ja. Hoeveel kinderen.
0: En wat het niveau is een beetje. Hè?
2: Ja, maar dat is niet zo belangrijk. Dat gaan we later.
0: Nee, dat komt wel.
2: Dat komt wel goed. Meestal is het wel beginnend. Ja. En, maar je mag ook zeker... de ouders komen ook mee. Dus dat kan ook zeker even een stukje informatie aan de ouders.
0: Ja, leuk hoor.
2: Dus ja, eigenlijk is iedereen welkom. Ja. En de senioren spelen daarna weer vanaf 8:00. Ja. En daar zijn natuurlijk ook nieuwe volwassenen.
0: Ja. Nou, het is een vrij goedkope sport, lijkt me. Want je hoeft geen kleding ervoor aan te schaffen.
2: Nee, je hebt geen...
0: Zoals bij hockey.
2: Geen sticks of trackers. Dat klopt. En de contributie ligt over het algemeen... wij zitten dan op €100 per seizoen.
0: Maar dat is op te brengen, toch?
2: Ja, en er zijn al wat clubs. Wij hebben het dan nog altijd redelijk... kunnen we het laag houden en toegankelijk maken. Er zijn wat clubs die zitten al rond 160... 70. Maar ja, dat is, als je dat tegen voetballen of hockey zet, is dat natuurlijk...
0: Nee, dan zit je gaan met 300, 350.
2: Het enige, de kosten natuurlijk nu met name voor de club zijn, dat zijn natuurlijk het huren van de zalen.
0: En natuurlijk
2: de aanschaf van het materiaal.
0: Ja, uiteraard.
2: De schaakklok kost tegenwoordig ook. Die zijn natuurlijk allemaal hypermodern.
0: Maar die klokken,
2: tegenwoordig wel... Ze zijn en...
0: De halve computers geworden.
2: €70 per stuk.
0: Hoeveel?
2: €70.
0: Oh, 70. Valt me nog mee.
2: Ja, maar ja, goed, je hebt natuurlijk best wel veel, zeker voor zo'n toernooi.
0: Ja, tuurlijk, ja.
2: Je hebt best wel nodig.
0: Ja.
2: En een andere bijkomstigheid is, we hadden vroeger van die mooie houten gardeklok.
0: Ja.
2: En met gewone analoge uurwerken. Uh-huh. Nou ja, ik zou bijna zeggen, die gingen 100 jaar mee.
0: Ja.
2: Langer mee dan de leden. Maar die digitale klokken, die zijn natuurlijk aan een veel grotere... Slijtage onderhevig.
0: Ja, wordt er niet beter op, Olaf? Wordt er niet beter op?
2: Nee, nou ja, het wordt allemaal duurder op. Dat is eigenlijk En de schaakwereld is ook nog... wat hebben we ook een keer meegemaakt... dat er een oud type klok op een gegeven moment... afgekeurd werd door de bond... omdat die 2 seconden verschil had per uur. Ja.
0: Oh.
2: En dan mag je ze gewoon niet meer gebruiken... voor bepaalde wedstrijden.
0: Moet je weer nieuwe kopen.
2: Dus dan loodsen ze je zo weer naar een nieuwe... en een uiteraard een keer duurder model.
0: Begrijp ik. Hey, Olaf, mag ik jou hartelijk danken voor je komst... en de tijd die je voor vrij hebt gemaakt. En ik wens jullie heel veel succes met de Zandvoorts Chess Society. Zo heet het, hè? Mooie naam, ja.
2: Ja.
0: Helemaal goed. En ik hoop dat jullie een hoop jeugdleden krijgen. Ja. Want dat is alleen maar goed.
2: Nou ja, nogmaals, komt massaal naar de...
0: Ja, komende vrijdagavond. Hoe laat is dat? 7:00 of zo?
2: Ja, 7:15 gaan de deur open.
0: Okay.
2: Zo vanaf 7:00 en ben je wat later, loop je wat later binnen.
0: Dus ook beginnende schakers of die ook, kennis willen maken met... Ja, die mogen zelfs komen.
2: Ja, het worden natuurlijk ook 2 avonden die een... informatief karakter hebben.
0: Natuurlijk. 2 avonden zeg je?
2: Ja, volgende week en de week daarna.
0: Oh, die week daarna. Oké, okay, dus, komt even.
2: En ook daarna kan iedereen natuurlijk gaan sluiten. Dat is
0: begrijp ik. Geniet van het schaken.
2: Gaan we doen.
0: En hartstikke bedankt voor je komst. En een goed weekend nog. Dankjewel. We gaan nog wat muziek draaien volgens mij.
1: Ja.
0: Heb je nog wat moois staan?
1: Fergal Sharkey en Good Heart. Want het goede en mooie hart van Zandvoort is onderweg in Antwerpen.
0: Oh, oké. Okay. Heel goed. Dankjewel, jongen. Ja.

0: fijne muziek.
1: Nog één keer, wie was dat nou ook weer? Wie waren dit ook weer?
2: Dat was Fergus Sharkey en A Good Heart.
1: Oké, heel goed, heel goed. We horen op de achtergrond al een klein beetje Carina Veren. Onze verslaggeefster die tijdens de Open Monumentendagen in Antwerpen zit. Wat ga jij doen in Antwerpen? Goedemorgen, Carina.
3: Goedemorgen.
1: Jij zit in Antwerpen al of niet? Of ben je onderweg nog?
3: Ja, nee, ik ben er en ik loop al bij Berchem, Antwerpen-Berchem.
1: Okay.
3: Een hele bijzondere straat, want vandaag is het onderwerp architectuur.
1: Oh jee.
3: Jazeker.
1: Nou, dat is een beetje de eigenlijk Open Monumentendag in Zandvoort, dan is het allemaal hetzelfde.
3: Nou ja, dus ik loop nu door een hele bijzondere straat die ik heb nu net denk ik, hoeveel meter hebben we gelopen? 50 meter?
1: Nou, dat valt nog wel mee, toch?
3: Van de ene verbazing in de andere. Want dit is dus de wijk Zurenborg.
1: Ja.
3: En Zurenborg staat bekend om zijn hele mooie, prachtige, à nouveau, neoclassicistische stijl.
1: Uh-huh.
3: En nou ja, ik heb wat huizen uitgezocht. En ik heb twee vriendinnen mee. En die zijn nu ook al helemaal verbaasd over hoe mooi de huizen hier zijn. En elk huis heeft een andere stijl. En ik sta hier bijvoorbeeld nu tegenover het huis De Tulp. En nou ja, die heeft dus echt zoveel mooie details. En dan moeten we dus zoeken nu naar de tulp. Dus
1: okay.
3: Ze hebben ook de naam en dan kun je ook waarschijnlijk dan daar iets over zien. Ik zie de tulp al. En daarnaast is dus het huis Zonnebloem. Maar goed, dus we gaan nu door een hele bijzondere straat lopen. De Kogels Ocilei heet het.
1: De Kogels Ocilei.
3: Kogels Ocilei. En als mensen dit leuk vinden, dan, nou ja, dan kunnen ze... dat gaan nazoeken.
1: Ik begrijp het, ja. Maar,
3: De wijk Zurenborg. Dus het is in het centrum van Antwerpen. Het is
1: hoe kwam jij daarop? Dus, via boekjes of...
3: Ja, ik zoek altijd... als ik er naar een stad ga, naar botanische tuinen.
1: Oh, ja,
3: of ik zoek naar mooie architectonische straten. De kasseien hier, waar je nu de auto's over hoort rijden. Die zijn nog allemaal origineel uit 1896.
1: Oh.
3: En ja, ik hou daarvan.
1: Ja, heerlijk. Ja, lekker. Ja, zeker.
3: En we hebben een zonnetje, dus de panden, de huizen staan nu ook echt super mooi.
1: Ja, het is jammer dat we radio maken, hè, want we kunnen het niet laten zien dan. Dat is wel zonde natuurlijk. Maar
3: terwijl we langslopen, zie ik dus dat huis Zonnebloem. Ja, daar zitten dus gouden zonnebloemen op. Met een heel mooie, met de hand geschreven naam, huis Zonnebloem. Nou, het lijkt wel een slagroomtaart. Met gouden spikkels erop. Dus ik maak daar wel een foto van natuurlijk en een filmpje. En hierna ga ik ze meenemen naar de Chocolate Nation. Dat kennen denk ik wel heel veel mensen. Dat is dus het chocolademuseum met een beleving erbij. Dus we gaan ook nog gewoon lekker chocola proeven.
1: Heerlijk, natuurlijk. Heerlijk.
3: Ja.
1: Het chocolademuseum, ja, dat klinkt wel goed.
3: En ik kan daarna voor de mensen, als ze toch zeggen van nou... geef mij maar zo'n dag, want we eindigen met sushi. En dan komt die sushi op een boot. komt op tafel. En dat is bij Zaouwang. In het centrum van Antwerpen.
1: Dus, leuk hoor.
3: Maar de meiden zeggen nu al superleuk dat we, dat we dit doen. Want anders zouden we hier nooit geweest zijn. En ja, ik kan dan gewoon niet wachten om dan door die straat te lopen.
1: Ja.
3: Klopt.
1: Het maar is zo te horen is het niet de eerste keer dat jij in Antwerpen bent. Toch?
3: Nee, ik ben al heel vaak in Antwerpen geweest. En elke keer... Kijk, je kan wel natuurlijk door de winkelstraat gaan lopen. En dat is allemaal
1: ook
3: heel
1: leuk.
3: Leuk. Of door de Diamantenwijk. Ja. Maar ik wilde vandaag iets anders. En we naderen nu al bijna een rotonde. Nou, en die is ook heel speciaal. Want de architect heeft zich laten inspireren door de Loirestreek.
1: Oké. Okay.
3: En je ziet hier dus nu... Ik zie in de verte nu al die prachtige witte panden. Die op de kastelen van Chambord lijken. Dus nou, als mensen het leuk vinden om meer informatie te krijgen... dan kunnen ze via ZFM natuurlijk even een mailtje sturen. Maar ja, ik hou van Antwerpen. En ik vind ook de naam Antwerp, want mensen weten het ook niet altijd, dat bij Friet d'Anvers, de hand. Ik weet niet, mensen moeten eens naar boven kijken en dan zie je daar een beeldje van een hand.
1: Ja.
3: En ik weet niet, ken jij het verhaal van de hand?
1: Nee, dat zegt me weinig.
3: Oké, vertel ik het je even snel.
1: Ja.
3: Want ooit was er dus een reus. Die heette Antigoon. En dus Antigoon, die woonde aan de Schelde. En iedereen die voorbij kwam in zijn boot om zeg maar naar Antwerpen te gaan, daar vroeg die tol van. Maar als mensen dus de tol niet betaalden, dan hakte zij zijn hand, de handen af en wierp dat in de Schelde. Dus je hand werd in de Schelde geworpen.
1: Ja.
3: Maar op een gegeven moment was er een Romeinse soldaat, die heette Silvius Brabo. Mm-hmm. En die durfde de strijd aan met deze reus Antigoon. En hij ging het gevecht aan. Hij heeft, nou dat is het verhaal, gewonnen van de reus en heeft dus hetzelfde gedaan en de hand van de reus afgehakt en in de Schelde geworpen. Dus handwerpen, Antwerpen.
1: Okay.
3: En als je door de stad van Antwerpen loopt, dan zie je ook een enorme hand waar je dan in kan zitten. En dat is dus de hand van de reus. En als je op het Grote Markt bent, dan zie je daar toch bij de fonteinen een prachtige beeldje van Silvius Brabo. Het heet ook de Brabo-fontein, die dus die hand werpt.
1: Leuke achtergrond hoor, leuke achtergrond.
3: Ja, dus als je frietje dan ver gaat halen, kijk eens naar boven. En daar zie je de hand van de reus Antigoon.
1: Nou, kijk eens naar, dan weten we dat ook weer in ieder geval.
3: In ons eigen
1: Zandvoort. Ja, kun nagaan. Ja. Mooie Zandvoort touch heb je eraan gegeven. Heel goed. Jij houdt van steden, hè? In Parijs ben je regelmatig. Zijn er nog steden waar jij nog heel graag heen zou willen?
3: Jazeker. Ik zou heel graag naar Helsinki willen.
1: Helsinki, ja. Mooie stad.
3: Helsinki heeft heel veel kunst. En Praag.
1: Praag is ook geweldig. Ben je er ook nog niet geweest, Praag?
3: Nee, Praag staat op mijn lijstje.
1: Echt heel mooi.
3: Ik ben
1: natuurlijk
3: pas geleden voor het eerst naar Gent geweest.
1: Uh-huh.
3: Omdat ik eigenlijk steeds naar
1: kunstgerelateerde steden, ja, natuurlijk.
3: Ja, geschiedenis en kunst en natuur. Dus als ik in een stad ben, wil ik eigenlijk ook altijd naar een botanische tuin. A, omdat dat heel veel rust geeft. Mm-hmm. En B, omdat die tuinen zo mooi aangelegd zijn.
1: Ja, en goed onderhouden worden. Ja, ja.
3: En goed onderhouden worden en ook de planten. Dan denk ik, hier hebben mensen heel lang geleden gelopen en die hebben gewoon...
1: Ja.
3: Kijk, ik zie nu ook iemand een foto maken van een pand.
1: Uh-huh.
3: Dus we zijn echt niet de enige.
1: Nee.
3: En ik denk als je een bouwkunde studie doet of iets dergelijks, of kunstgeschiedenis studeert, ja, dan is deze straat, deze wijk Zuurdenborg echt een aanrader.
1: Dat kan ik me voorstellen,
3: Ja.
1: Nou, mochten mensen nog meer willen weten over Antwerpen, kunnen ze altijd inderdaad een mailtje sturen naar ZFM.
3: Ja.
1: En die worden doorgestuurd naar jou en dan kom jij met je boekje. Nee, je hebt geen boekje gemaakt natuurlijk.
3: Nee, ik heb het hier wel allemaal in een boekje geschreven.
1: Oh, dat wel, oké.
3: Ja, ik heb bijvoorbeeld, ik schrijf op de datum en ik schrijf ook op het jaartal en natuurlijk de architect. Dus die zonnebloem, dat is dan weer door een hele bekende Art Nouveau architect bedacht, Jules Hofman. En zo heeft hij er nog een paar gemaakt, dus die gaan we tegenkomen. En hier zijn we dus nu aanbeland in de Loire-streek. Nou, ik zie het meteen.
1: Ja.
3: Het is echt prachtig. Het is, ik zie heel veel mensen hier foto's maken.
1: Ja, mooi hè? Dus ja.
3: Het is nog net niet een Instagrammable plek. Dat ik meiden hier met hoedjes op en in prachtige jurken voorbij zie fladderen. Dat is nog niet. Maar het is echt... Ik zal... Hans, ik stuur jou straks een paar foto's.
1: Ja, is hartstikke leuk. Ik ben erg benieuwd. Ja, leuk.
3: Waar ik het over heb.
1: Nee, is goed. Ja, nogmaals, we kunnen helaas het niet laten zien aan onze luisteraars. Het is allemaal radio wat we maken. Maar je vertelt het zo beeldend dat je er wel iets bij voor kunt stellen. Dus,
3: ja, het is echt heel mooi.
1: Ja, je kreeg net nog de groeten van Olaf Cliteur.
3: Ja.
1: Die heeft net wat verteld over zijn schaakclub en jeugdleden, et cetera. Het was een leuk gesprek.
3: Ja. En wij zijn ontzettend blij dat wij...
1: Ja, dat kan ik me voorstellen, want het is wel belangrijk, hè, dat die kinderen...
3: Wij geven al jaren atelierles met Olaf voor het schaken.
1: Okay.
3: De denksport.
1: Ja.
3: We doen veel met sport, maar denksport ontbreekt bij ons op school ook niet. En ik ben heel blij dat er nu iets in heel Zandvoort komt voor de jeugd.
1: Ja, want dat schaken, dat is toch belangrijk, hè? De ontwikkeling van je hersenen, et cetera.
3: Daarom.
1: En kinderen vinden het ook merkwaardig genoeg heel leuk, hè, dat schaken.
3: Ja, maar hoe leuk dat er dan ook een jeugdafdeling is.
1: Natuurlijk, dat is hartstikke goed natuurlijk. Nee, maar je zou zeggen van... het is een beetje duf, een beetje... Er gebeurt weinig rondom dat schaken, maar ze vinden het toch heel leuk.
3: Nee, ze vinden het hartstikke... Ik vind het ook leuk om te zien dat als wij een atelier schaken plannen, dat er toch altijd zo kinderen zich voor inschrijven. En
1: toch
3: die
1: wel.
3: Zetten dat gewoon op nummer 1.
1: Okay.
3: We hebben niet voor niks een Max Euwenstraat in onze eigen...
1: Nee, dat is waar, wereldkampioen. Ja, ja, zeker, zeker. Dat ben ik met je eens.
3: Wie weet... halen we hier ook nog een talent uit door deze competitie.
1: Ja, jij bent er wel te vinden, hè? Want dat is wel leuk. Net ook dat stukje over het meisje Daal. Dat was hartstikke leuk natuurlijk.
3: Ja.
1: En we hebben zoveel talent, zoveel talent in Zandvoort.
3: Heli Daal, wat een talent in ons dorp. Niet normaal.
1: Ja, ik zei in het begin Hardy, maar het is Heli. Hè? Het is,
3: het is
1: wel goed gemaakt.
3: Ja.
1: Hey, ik wens jou nog heel veel succes. Hoe lang blijf je in Antwerpen of ga je vanavond weer terug?
3: Nee, vanavond gaan we terug hoor. Nee.
1: Oké, het is gewoon één dag. Nou, hartstikke
3: Eén
1: goed.
3: Dag.
1: Nou, dan kun je morgen naar de Open Monumentendag in Zandvoort. Zou je nog kunnen... Ja, oké.
3: Hey, dank je naar Brabant.
1: Ja, helemaal, ja, je hebt het met druk allemaal. Hé, hey, dank je wel Carina. En nog een hele fijne dag. Ik ben blij dat jullie mooi weer hebben. Het is hier ook lekker zonnig. Dus we gaan er een mooi weekend van maken. Hartstikke bedankt.
3: Oké.
1: En we spreken elkaar binnenkort. Dank je wel.
3: Hoi,
1: dada.

0: Goed, waar hebben we naar geluisterd eigenlijk? Dat leuke...
1: Funky Town van Lips Inc. Ja,
0: helemaal goed. Leuk nummer, leuk nummer. Ja, en alles komt een einde dus ook aan deze Goedemorgen Zandvoort. Ik wil Stefan hartelijk bedanken voor de techniek en de muziek.
1: Ja, graag gedaan.
0: Hartstikke leuk dat je het helemaal in je eentje hebt kunnen doen. Dat ging goed, hè?
1: Ja, ik ben helemaal goed. Heel blij, ja.
0: Ja, mooi, mooi. Hé, hey, luister, dus dit weekend is de Zandvoortse Monumentendagen. De katholieke kerk, Sint Aagta, de hervormde kerk is open. Het raadhuis is open. Dus alles kun je van binnen en buiten bekijken. Rondleidingen worden er gegeven. Alles rond het dorp, zeg maar. Dus vandaag heen en morgen is dat ook nog. Ik wens iedereen een goed weekend en hartelijk bedankt voor het luisteren.
1: Tot volgende week. Dag.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In Ermelo in Gelderland is vanochtend een NS-sprinter op een vrachtwagen gebotst. In de trein zaten 150 mensen, mogelijk zijn er enkele gewonden. De ravage is groot. Het ongeluk gebeurde op het traject van Putten naar Ermelo. De vrachtwagen waar de trein tegenaan reed vervoerde betonblokken. Door het ongeluk rijden er zeker tot 6 uur vanmiddag geen treinen tussen Amersfoort en Zwolle. De Belgische provincie Oost-Vlaanderen heeft een docente ontslagen omdat ze weigert les te geven zonder hoofddoek. Dat melden Belgische media. Sinds september 2024 geldt er in de provincie voor alle scholen een verbod op zichtbare religieuze tekens. Maar de lerares vraagt zich af of de werkgever de persoonlijke vrijheid mag beperken. Ze begon 2 jaar eerder, kreeg in 2024 een vast contract en een paar maanden later startte een tuchtprocedure vanwege haar hoofddoek. De Socialistische Vakbond wil in beroep tegen haar ontslag. Voormalig Tweede Kamerlid Tara Singh Varma is overleden. Van 1994 tot 2001 was ze politica voor GroenLinks. In die tijd zat ze in de enquêtecommissie die de Bijlmerramp onderzocht. In 2001 raakte Singh Varma in opspraak. Ze was toen afwezig omdat ze zei dat ze een terminale ziekte leed. Later kwam aan het licht dat ze helemaal niet terminaal was, maar psychische problemen had. Partijleider Rozemuller zei toen dat hij zich belazerd voelde. Later bood Singh Varma excuses aan en zei ze dat ze in een waanwereld had geleefd. Tara Singh Varma werd 78 jaar. Twee frietbakkers in Brabant krijgen een Oekraïense onderscheiding voor een uitzonderlijke humanitaire hulp aan Oekraïne. Kort na de Russische invasie 4 jaar geleden zijn ze met hun mobiele frietcar naar de grens gereden en hebben ze daar sindsdien honderdduizenden porties friet en snacks uitgedeeld. Ook hebben ze een opvang gebouwd aan de grens. De frietbakkers krijgen zondag hun onderscheiding. Het weer, zon en wolken bij een graad of 20. In het zuiden een enkele bui. Morgen zonnig met 22 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen Baarn en Hilversum Noord 3 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Ermelo in Gelderland is vanochtend een NS-printer op een vrachtwagen gebotst. In de trein zaten 150 mensen. Mogelijk zijn er enkele gewonden. Tot 6 uur rijden er geen treinen tussen Amersfoort en Zwolle. De schadevergoeding die winkeldieven moeten betalen gaat vanaf vandaag omhoog. Het bedrag stijgt van 181 naar 242 euro. Volgens het bedrijf dat de schadevergoedingen int, is het de eerste verhoging in 14 jaar. Twee frietbakkers uit Brabant krijgen een Oekraïense onderscheiding voor een uitzonderlijke humanitaire hulp aan Oekraïne. Kort na de Russische invasie 4 jaar geleden zijn ze met een mobiele frietkar naar de grens gereden en hebben daar sindsdien honderdduizenden porties friet en snacks uitgedeeld. Het weer, zon en af en toe een bui bij 22 graden.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Tegen de Nederlandse chauffeur van de bus die donderdag verongelukte in Zwitserland is een strafrechtelijk onderzoek ingesteld. Er wordt onder meer onderzocht of de chauffeur uit Gelderland schuldig is aan meervoudige moord en het veroorzaken van lichamelijk letsel door nalatigheid. Dat is een standaard procedure na een groot incident. Bij het ongeluk met een OAT-bus kwamen 5 mensen om het leven. 10 passagiers liggen nog in het ziekenhuis. Dit weekend zijn 17 mensen teruggekomen naar Nederland en vandaag en morgen volgen andere reizigers. In Ermelo op de Veluwe is een NS-sprinter op een vrachtwagen gebotst. In de trein zaten 150 mensen. 2 van hen raakten gewond, net als de chauffeur van de vrachtwagen. De ravage is groot. Het ongeluk gebeurde op het traject van Putten naar Ermelo. De vrachtwagen waar de trein tegenaan reed vervoerde betonblokken. Door het ongeluk rijden er vandaag geen treinen meer tussen Amersfoort en Zwolle. De NS heeft stopbussen ingezet. Een Belgische docente die weigert zonder hoofddoek les te geven is door de provincie Oost-Vlaanderen ontslagen. In de provincie geldt sinds 2 jaar een verbod op zichtbare religieuze tekens, maar de vrouw voelt zich daardoor beperkt in haar persoonlijke vrijheid. De Socialistische Vakbond wil in beroep tegen het ontslag. Het weer, wolkenvelden en zonnige periode, vanuit het zuiden meer bewolking. Daaruit valt zo nu en dan een spat regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Vanavond en vannacht blijft het op een enkele bui na droog. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen Baarn en Hilversum Noord 3 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlik Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: You ready, B? Let's go get him.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Vakbond FNV eist 5,5% meer loon, inclusief automatische prijscompensatie. Dat is de inzet van de bond bij de cao-onderhandelingen. De eis is hoger dan de inflatie, omdat juist de inflatie bovengemiddeld is en de arbeidsproductiviteit hoog. De vakbond komt elk jaar de dag voor Prinsjesdag met hun eis. Verder wil FNV zeggenschap voor medewerkers over kunstmatige intelligentie. En de bezuinigingen op arbeidsongeschiktheid en de werkloosheidsuitkeringen moeten van tafel. Vrijdag werd al bekend dat de vakbond CNV inzet op 3 tot 5,5% loonsverhoging. Stichting Donorkind stelt massazaaddonor Simon aansprakelijk voor de schade die hij heeft veroorzaakt. De Nederlander verwekte bijna 200 kinderen. In Nieuwsuur was 2 weken geleden te zien dat de massazaaddonor in een brief aan de ouders beweerde minstens 199 kinderen te hebben verwekt. Veel meer dan de 122 die hij eerder bekend had gemaakt. Simon verklaarde dat hij geen sperma meer doneert. De stichting, die namens 30 ouders spreekt, wil eerst een gesprek, zodat hij nooit meer zal doneren. Schoonmakers staken deze week op Schiphol, stations en andere werkplekken in Nederland, zo kondigde FNV aan. Daarmee protesteerden ze tegen een cao die vakbond CNV en werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland hebben afgesproken. Ook een aantal universiteiten en hogescholen, daar wordt het werk door schoonmakers neergelegd. Het weer, wolkenvelden en zonnige perioden. Vanuit het zuiden meer bewolking. Daaruit valt zo nu en dan een spat motregen. Het is 22 graden. Vanavond en vannacht blijft het op een enkele bui na droog. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is even de hart van de ANWB. De A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen Baarn en Hilversum Noord 3 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu... De herhaling van Zandvoort op zaterdag.

0: Zandvoort op zaterdag. Je hoorde de Belgische band Soul Sister en Like a Mountain. Daarmee gingen we terug naar 1988. Nou, de informatie die wij vanmiddag gaan brengen is niet uit 1988, Dolly.
1: Nou, moet je niet gek van opkijken.
0: Maar
1: hoor,
0: we zitten bovenop het nieuws, toch? Of niet? Zit het lekker bovenop het nieuws?
1: Wou ik zeggen? Ja, ik zit heel zacht.
0: Nou, heel goed.
1: Ja, ja, ja.
0: Nou, welkom in de studio, Dolly.
1: Dank je wel,
0: fijn dat je er weer bij bent.
1: Ja,
0: nou, en de luisteraars ook, goedemiddag.
1: Ja, natuurlijk. Goedemiddag en welkom welkom bij deze uitzending. En fijn dat u weer op ons heeft afgestemd.
0: Zo zeg je heel dat helemaal
1: leuk.
0: Goed.
1: Heel leuk.
0: En wat gaan we vanmiddag allemaal doen, Dolly?
1: Nou, we gaan ten eerste proberen de gehoorgangen te strelen met gezellige muziek.
0: Sowieso.
1: En we hebben natuurlijk van allerlei rubrieken weer klaar. Strakjes beginnen we met Zandvoort Nieuws in het kort. We hebben natuurlijk weer het weerbericht meegenomen namens Rico Schreuder. Die heeft ons weer een prachtig berichtje overhandigd. In de tweede uur gaan we ook even naar het nieuws kijken. En wat er allemaal zoal niet te doen is in en rond Zandvoort. Dan gaan we het volgende uur in. Daar zitten we al in het uur van 3 tot 4. En dan ook weer evenementen, nieuws en muziek. Dan van 4 tot 5 gaan we natuurlijk bellen met onze grote vriend Randall Lawson om de Pit Report aan te horen. Eens kijken wat er allemaal gebeurt,
0: ja,
1: bij die razende vierwielers.
0: Formule 1 vandaag op de Madrid.
1: Ja,
0: dat
1: ja.
0: Is in Madrid een heel nieuw circuit, dus dat wordt spannend.
1: Ja, dat hebben ze wel moeten oefenen, denk ik, van tevoren.
0: Nee, hebben ze geen mogelijkheid voor gehad.
1: Nou, dan wordt het echt heel
0: dus
1: spannend.
0: Gisteren zijn ze voor het eerst de baan opgegaan daar. Met
1: wow.
0: De eerste en tweede vrije training. En zojuist met de derde.
1: Ja.
0: En dan mogen ze vanmiddag om het echt gaan, hè? De kwalificatie.
1: Ja, ja. Nou. Zeker mooi. Dan hoop ik wel dat we nog wat luisteraars overhouden. Nou, dier van de week natuurlijk. Want in het Kennemer Dierentehuis aan de Keesomstraat zijn altijd toch wel dieren die wachten op een lekker warm gouden mandje. En wij gaan weer eens zo'n dier aan u voorstellen. Dan een hele domme vraag van mij. Is er voetbal of niet? Want ik zie dat we...
0: Ja, dat zou je denken inderdaad.
1: Ja?
0: En Pieter was vorige week in de uitzending.
1: Ja?
0: En, toen was het in principe tot volgende week.
1: Ja?
0: Maar ze zitten nou in een hele nieuwe competitie. Nieuwe clubs die toegevoegd zijn. En er wordt ook op zondag gevoetbald nu.
1: Moeten we morgen terugkomen?
0: En morgen moeten we om 2 uur zitten.
1: Jee.
0: Want dan is het voetbal live. Dus,
1: nou, ik zal ze eens even bellen, die voetbalverenigingen. Dat ze daar toch een beetje een verandering in moeten aanbrengen.
0: Ja, de zondagspelers werden een beetje buitenspel gezet.
1: Oh ja?
0: Omdat heel veel verenigingen op zaterdag gingen spelen.
1: Ja.
0: En dat vonden ze toch vervelend. Dus vandaar dat ze dat een beetje combineren nu.
1: Dat zullen de echtgenotes niet fijn vinden.
0: Nee, dus nou, het is
1: die
0: maar
1: dan op zondag met de kinderen thuis zitten.
0: Het is maar een paar zondagen hoor, dus het is beperkt.
1: Maar wat dacht je van al die schoonmoeders die zitten te wachten op hun dochter met die schoonzoon? Komen ze weer niet?
0: De komende 2 weken, hè?
1: Of misschien juist wel natuurlijk.
0: Dat kan ook nog. De komende 2 weken is het op zondag, dus even geen Piet in de uitzending.
1: Nou, dan maar niet.
0: Nee, wat we wel hebben is Jaap Koper in de uitzending.
1: Oh.
0: Want vorige week zondag was de tikkende klok challenge op het circuit.
1: Wat is dat dan weer?
0: Voor het goede doel, lopen en rennen voor het goede doel. En minder bekende hartziekte, dat is PLN. En daarvoor hebben ze vorige week zondag op het circuit gelukkig heel veel geld opgehaald. Nou, Jaap die sprak met diverse mensen daar tijdens die challenge. En dat gaan we straks verderop in de uitzending horen, Dolly.
1: Nou, hartstikke mooi.
0: En de beloofde lekkere muziek, hè? En
1: dat we daar nog tijd voor hebben, joh,
0: ja,
1: voor muziek.
0: Ja, ja, ja. En laten we hopen dat het lekkere weer komt. Nou,
1: ja.
0: Op de radio wel, hoor. Want we gaan de Gypsy Kings voor je draaien met Bandolero.
1: Heerlijk.

van de Gypsy Kings hoor je, met dat bandolero. Nou, zo dadelijk gaan we het nieuws even doornemen. Daar hebben we Dolly Tempierik hier voor in de studio aanwezig. Maar eerst nog even lekker Sunny in Your Eyes van Alex Parker.

0: Alex Parker hoorde je hier op de Zandvoorts Radio met Sun in Your Eyes. Nou, er is weer heel wat te melden, Dolly, wat betreft het nieuws. En ja, de Open Monumentendagen natuurlijk.
1: Ja, daar heb ik natuurlijk ook het een en ander over te vertellen. Die zijn namelijk vandaag en morgen de Open Monumentendagen. En die vinden hier in Zandvoort plaats tussen 11 en 5 uur. En ze staan in het teken van het jubileumjaar 200 jaar badplaats. En het thema is veerkrachtig erfgoed in tijden van onzekerheid. Nou ja, dat wordt van alles gedaan. Ik zal eventjes... Even gauw in chronologische volgorde opnoemen wat er allemaal is. Het raadhuis, daar, dat is het centrale punt. Daar was vanochtend de feestelijke opening op zaterdag. Dus dat, ja, vanochtend om 11 uur. Je kunt dan de historische entreehal bezoeken. De raadzaal, de trouwkamer en de burgemeesterkamer. En in iedere kamer ligt iets speciaals wat je mooi kunt bekijken. Met een boel informatie. Dan op het gebied van tentoonstellingen en kunsten kun je naar de expositie Zandvoort 200 jaar badplaats in het raadhuis. De foto-expositie Zandvoort vroeger en nu van Edwin Keur bij de entree van Zandvoort. En de Zandvoort Art Pop-up. Dan de open monumenten. Dat zijn de locatie die hun deuren openzetten. Dat zijn de Agatha-kerk. De Dorps

0: kerk. En dat is met orgelspel. En het SNS-station. Dat is natuurlijk ook weer eens leuk, hè, om door die hal heen te lopen.
1: Ja, zeker.
0: Van
1: dat is echt oud, hoor.
0: Ja, ja. Ik zie nog zo voor me hoe je voor dat raampje met die gaatjes stond. Ja. En er stond meneer Borstel. Die deed daar de kaartjes, ja, hè, weet
1: ja,
0: je nog?
1: Ja, ik weet dat, joh.
0: Ja, en er hing ook een bepaalde geur altijd.
1: Ja, klopt.
0: Ja, heel spannend.
1: Ik vond het wel, als kleine Robje, vond ik het inderdaad spannend.
0: Ja, dat ik ook, want je wist, als je daar naartoe ging aan de hand van je moeder, nou, dan ging je weer op reis, hè? Ja.
1: Precies.
0: En dat was heel wat. En dan kwamen ze langs met zo'n karretje met snoepjes en drinken.
1: Ja, gouden tijden, hè?
0: Ja, zeker. Echt wel, echt wel. Wat waren we gelukkig toen en tevreden. Goed, voor kinderen zijn er natuurlijk ook dingen te doen. Zo hebben we de speurtocht, het Zandervoortse scharrenschatten met Bram Molenaar. En de kindertour Rijn het Witte Duinkonijn. En dat is verkrijgbaar bij het Zandvoortsmuseum voor €3,50. Dan kunt u nog een paar routes lopen. Dat zijn de digitale erfgoedroutes door onder andere de Haarlemmerstraat en het Oude Dorp. En die zijn vandaag gratis beschikbaar.
1: Nou, en dat moeten we allemaal in dit weekend proppen.
0: Zeker, het is veel. Het is
1: echt heel veel.
0: En dan loopt ook nog Jozef Israëls in de ronde vandaag.
1: Ook nog?
0: Ja, ja, die is aan het schilderen en aan het tekenen en aan het vertellen. Die gaat van alles vertellen over die badplaats van ons. En zijn geschiedenis.
1: En ik zag de kar ook staan trouwens bij het raadhuis van Tol Tol Tol. Hè? De kar van de paard en wagen. Die stond daar.
0: Oké, ja, dat is de 27e.
1: Ja, precies. Hier voor de deur.
0: Ja, daar ga ik straks alles over vertellen. Ik ga straks alle details erbij halen. En dan ga ik je er alles over vertellen. Ik heb nog wel een klein ander berichtje. Wat belangrijk voor ons is in de regio. Of tenminste wordt. Want busvervoer The Connection gaat vanaf juli 2028 niet meer in Zandvoort en omgeving rijden. Het bedrijf heeft zich namelijk niet ingeschreven voor de nieuwe busconcessie in Noordwest-Noord-Holland. Ja, de enige partij die een bod heeft gedaan op de tender van de provincie Noord-Holland is Arriva. En dat zal dan ook vrijwel zeker het busvervoer in de regio gaan verzorgen. Connection die vond de risico's en de onzekerheden in de OV-sector te groot om daarin te stappen. De nieuwe vervoerder die krijgt voor 13 jaar het alleenrecht om het busvervoer in het gebied Kop van Noord-Holland, West-Friesland, Alkmaar en omgeving en Zuid-Kennemerland, Eimond te verzorgen. Nou, het is best opvallend dat Arriva de enige vervoerder is die heeft ingeschreven. Want bij eerdere aanbestedingen waren dat er normaal gesproken 3 of 4. Ja, en Connections rijden al ruim 20 jaar in de regio. Dus daar zijn we helemaal aan gewend.
1: Ja, van de NZH, hè, kwam dat af.
0: Ja, NZH, inderdaad. Ja, dat werd toen Connection. Vonden we allemaal nog zo'n rare naam met die twee X'en.
1: Ja, precies.
0: Ja.
1: En nou gaan ze weg dus. Maar dan hoop ik voor Arriva dat ze niet te veel geboden hebben dan.
0: Ik heb geen idee. Dat laat het verhaal zich niet vertellen. En wel weten we dat in het eerste jaar van het nieuwe contract het lijnennet hetzelfde blijft. Maar, dan gaan we alweer, vanaf eind 2029 mag de vervoerder het lijnennet gaan wijzigen. Dus ik hoop niet dat in het nadeel van de Zandvoortse bereikbaarheid gaat werken.
1: Nee, maar wij hebben toch de strandbus.
0: Niet meer.
1: Nee, oh nee, die is weg, hè?
0: Die is weg, ja.
1: Ja,
0: ja, dus dat verhaal is over.
1: Zeeweg weer helemaal normaal.
0: Zeeweg is helemaal weer normaal. Je mag gewoon weer 80 rijden, weer twee banen. En ik weet je dat ik je eerlijk moet zeggen dat ik het eigenlijk, dat ik denk van, nou, ik vond het de vorige situatie toch wat zeven rijden.
1: Ja, oh ja. Het gaat wel heel snel in één keer.
0: Daar ben je heel snel aan. En dan mag je nu weer ineens dat 80. En dan komen er weer auto's voorbij die weer veel te hard rijden natuurlijk. Waardoor je weer schrikt. En dan denk ik, ja, nou ja. Dat, ook weer wennen.
1: Ook weer wennen, zeker weten.
0: Ja.
1: Nou, dankjewel voor het nieuws. Ook na te lezen op onze ZFM-app die je gratis kan downloaden. Onder meer

0: Je zegt het heel goed, Dolly. Blijf lekkere muziek, hè, deze plaat.
1: Ah, verveel toch nooit. Nee, blijf
0: daar
1: mooi.
0: Krijg
1: je
0: nooit genoeg van.
1: En sommige nummers die je uit die tijd draait, dan zeg je, oh ja, dat ja, was het vroeger.
0: Het is ook wel lekker om af en toe tussendoor te draaien natuurlijk.
1: Ja,
0: doe jij vast zeker ook wel op de vrijdag bij jullie programma.
1: Of zeg toe, je?
0: Af en toe op de vrijdag, een oude plaat bij jullie tussendoor.
1: Eigenlijk.
0: Alleen maar.
1: Nou, ja, veel. Laat ik het zo zeggen. Nou, veel oude plaatjes.
0: Altijd lekker. Jorden, hey Jude.
2: Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt.
0: Pom, pom, pom. Wat gaat het weer worden?
1: Nou, laten we eens gaan kijken. Rico Schreuder die reikt ons vandaag het weerbericht aan. En hij vertelt ons dat het vandaag droog is en dat er perioden zijn met zon. Dat hadden we al gezien natuurlijk, maar dat wordt dus vooral vanmiddag, blijft dat zo. Er waait een matige aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. En het blijft zo'n 21, 22 graden. Is toch wel heel lekker, hè?
0: Lekker, het zonnetje erbij.
1: Voor die Open Monumentendag. En ja. Van alles wat er op het circuit aan de gang is. Daar ga ik straks ook wat over vertellen.
0: Trouwens, geregeld gebeurt, hè? Dat er bij de Open Monumentendagen dat het regende. Dat is best wel een aantal keren voorgekomen.
1: Is dat zo?
0: Ja.
1: Ja, en dan ben ik benieuwd wat het volgend weekend gaat worden. Want dan is hier voor de deur natuurlijk van alles te doen. Maar ook hoe noem je dat nou? Even dikke, maar kan ik niet op het woord komen. Sorry jongens, seniorenmomentje.
0: Geen idee wat je bedoelt.
1: Met die shantykoren.
0: Oh, shanty en zeeliederenfestival.
1: Ja. En dat is meestal ook prachtig weer.
0: Oké.
1: Maar goed, laten we ons nog eventjes bij dit weekend houden. Want ik zou u nog vertellen wat er morgen gaat gebeuren. Nou ja, morgen is er veel bewolking en vooral tijdens de ochtenduren regent het enige tijd. In de middag nemen de neerslagkansen gelukkig af. En er waait een matige westenwind en het wordt 21 graden. Dan gaan we naar de maandag, dan is het droog en dan schijnt geregeld de zon. Het is dan wel 23 tot 24 graden, jongens.
0: Oh, lekker.
1: En dinsdag is het ook warm met ongeveer 22 graden. Maar ja, dan neemt de buienkans weer toe. En vanaf woensdag blijft het wisselvallig en wordt het geleidelijk minder warm met maxima beneden de 20 graden. Dan was dit de weersvoorspelling volgens Rico Schreuder.
0: Nou, dus morgen even een beetje pruts weer en daarna weer beter.
1: Nou, alleen in de ochtend, hè?
0: Alleen in de
1: middag
0: ochtend.
1: Wordt het minder.
0: Nou ja, in de ochtend slapen we toch, Dolly?
1: Of zondag wel, ja. Dacht want ik wel, wacht altijd op een ontbijtje op bed, maar dat komt nooit. Dus dan kom ik er pas middags uit. Ja.
0: Je buurman ook niet zo lief dat hij dat doet, ontbijtje op bed?
1: Ik denk dat ze dat niet mogen van hun vrouwen.
0: Oh ja, krijgen ze dat weer.
1: Ja, dat vinden die. Ik vind ze pas niet goed.
0: Ik breng even een ontbijtje naar de buurvrouw.
1: Nou, ik zat al te kijken naar dat B&B vol liefde.
0: Ja.
1: Ik zeg, potverdikke, maar ik had toch op die gozer in Spanje moeten inschrijven. Want die brengt wel lekker een ontbijtje op bed.
0: Ja, en voor de sixpack natuurlijk. En van hem, die heeft hij geregeld laten zien.
1: Ja, dat hoeft voor mij niet zo nodig.
0: En hij woont ook mooi natuurlijk.
1: Hij woont prachtig. Ik vind hem verder niet zo aantrekkelijk. Hoor.
0: Nee,
1: maar
0: is je ook helemaal niet.
1: Voor een ontbijtje op bed, oh, daar heb ik toch wel wat voor over, hoor.
0: Precies. Of je gaat bij Fred langs op Bonaire.
1: En dan krijg ik zo'n vies rauw ijs op. Ja, met precies. Vis. Ja. Godverdamme.
0: Of een kippetje erbij.
1: Ja. Nee. Nou, was dat dan nog maar waar? Dat krijg ik nog. Alhoewel, als je ziet hoe dat oventje eruit ziet waarmee die zich bakt. Hè? Dan heb je al gegeten en gedronken, hè?
0: Ja, zeker weten.
1: Ja, toch? Ja.
0: Nou ja, B&B voor liefde was wel weer een leuk seizoen trouwens. Dus,
1: het was enig.
0: We hebben er weer van genoten. Hè? En we moeten weer even wachten. En dan krijgen we winter voor liefde. En dan krijgen we in de zomer weer B&B voor liefde.
1: Dus we zijn wel even
0: zoet, hè, Dolly.
1: Ja, zo is
0: maar
1: het,
0: maar inderdaad,
1: man.
0: Was zeiden op de reunie, hè? Je krijgt toch, als je het een beetje volgt, zeg maar, je hoeft niet elke dag te kijken. Maar als je het een beetje volgt, dan krijg je toch een soort connectie met al die mensen. Dat is heel erg.
1: Ja. Je gaat een mening vormen. Wij zitten heel vaak mee te schreeuwen en te praten, hoor, voor die tv, weet je wel.
0: Ik zie het wel zitten,
1: Ja. Terwijl, weet je, wat je goed moet realiseren, hè, en dat schreef Jiri ook vandaag op Facebook. Dat hij op een bepaalde manier neer werd gezet eergisteravond. En dat eigenlijk heel onterecht is. Want er worden kleine fragmentjes tussenuit gepakt waar ze wat, die ze monteren. Maar hij zegt ook, daar zitten wel 36 uur omheen dat je met elkaar hebt gesproken en van alles ondernomen. En hij zegt dus, het komt nu heel raar over hoe ik daar wegliep, maar eigenlijk waren we het daar al over eens.
0: Ja.
1: Dus dat was al allemaal besproken. En de, hij zegt, ja. En nou is het net alsof ik een hele nare man ben.
0: Ja, dat hij plotseling wegging.
1: Ja, ja, ja. Terwijl, dus hij ging dat helemaal, of tenminste niet helemaal, maar deels uitleggen hoe dat zat. En toen dacht ik, ja, dat weet ik eigenlijk uit eigen ervaring ook.
0: Ja,
1: want
0: ja.
1: Ik heb natuurlijk ook die achtdelige serie meegedaan.
0: Oh ja, ja,
1: ja, bij de NPO.
0: Ja, en dat moet en wel dan, een beetje interessant zijn voor de kijkers natuurlijk.
1: Ja, dus, als je weet hoeveel uren je draait voor zo'n camera en wat er allemaal gebeurt. En soms denk je van, nou, dat wordt lachen. En dan wordt het helemaal niet uitgezond. Ja. Ik heb een keer met, ze hebben me, weet jij nog dat ze me filmden dat ik spaghetti aan het koken was?
0: Ja, ja, ja.
1: Nou, een van de manieren voor mij om te zien of de spaghetti gaar is, dan pak ik zo'n sliert en die gooi ik tegen de muur aan. En als het blijft plakken, is die gaar. Maar wat gebeurde er? En ik wist zeker dat ze dat uit zouden zenden. Hebben ze niet gedaan. Ik gooi die sliert spaghetti en het heeft precies de vorm van het circuit.
0: Nou,
1: maar dan ook precies.
0: Ja, en dat hebben ze niet uitgezonden.
1: Hebben ze niet uitgezonden. Terwijl Marloes en ik, we waren flabbergasted. We stonden helemaal met onze monden open. Van, hè? Dat is het circuit.
0: Ja, zit hij nog aan de muur in de keuken bij je? Of dat niet?
1: Nee, ik heb hem uiteindelijk... Oh, hij begon een beetje te stinken.
0: Ah,
1: dus
0: ja,
1: ik heb hem eraf gehaald. Ja, ik vond het wel een leuk kunstwerkje.
0: Ja, maar ja, zeker weten.
1: Ja.
0: Nou, Dolly, we gaan door met de muziek. En we hadden het net even over Rolling Stones. Die zijn nog steeds actief.
1: Ja.
0: En dat ze best wel leuke singles maken. En wij hebben er weer even eentje uitgekozen van de Rolling
1: Stones. Ja, van de nieuwe LP, hè?
0: Van de nieuwe LP die er is.
1: Dus... Hoe heet het ook alweer? Fiery Tongues? Of hoe was
0: ja,
1: het nou?
0: zoiets.
1: Ja, ik eventjes... nou, ik weet het even niet meer.
0: Nee, maar ja, heb je dat plaatje voor ons?
1: Ja, ja. Foreign Tongues heet het.
0: Oh ja, dat komt
1: Oké,
0: wat gaan we draaien?
1: Yes, we gaan hem draaien.
0: In the Stars. De Rolling Stones.

0: denk dat we een goede keuze hebben gemaakt met deze plaat, toch?
1: Lekker, ja, ik hoor. Geloof wel dat dit zo'n beetje een van de betere nummers van het album is.
0: Volgens mij is dit hem ook, hoor. De nieuwe single In The Stars.
1: Ja.
0: Lekker gedraaid zo op de zaterdagmiddag. Welkom allemaal. De Zandvoortse Radio zijn er tot 5 uur. En ik heb nog geen contact met Fred gehad. Dus ik weet niet of hij er is. Niet die Fred van B&B voor Liefde.
1: Nee, Fred, hij. Ja,
0: onze eigen Fred.
1: Je zit me gewoon aan te kijken van eens kijken hoe ze reageert.
0: Ja.
1: Ja. Nou ja, nee, maar ik begreep heus wel dat je het over Fred Heij had,
0: okay.
1: Hoor.
0: Oké, okay, ja. Nou, in één keer komt die andere Fred binnen stormen.
1: Hou je op of niet?
0: Hou je op of niet. Hey, wat niet opgehouden heeft, dat is een speciaal challenge op het circuit vorige week. Dat was de tikkende klok challenge.
1: Oh ja, daar had je het net over.
0: En Jaap Koper, die was ook, was het zondagmorgen vroeg. Hij was gewoon aanwezig voor de radio, voor ons, om een aantal mensen daarover te spreken. En het gaat even heel kort, en daar hoor je zo meteen er veel meer over. Het gaat over de hartziekte PLN. En daar proberen ze geld voor in te zamelen. En de ambassadeur daarvan, en ook van andere dingen van de Hartstichting, is de schaatser, bij iedereen wel bekend, Barbara de Loor.
2: Het is een zondagmorgen en op het circuit ben ik aanwezig bij de tikkende klok challenge van, het is een tikkende klok challenge, maar het gaat om de hartziekte PLN. En als er iemand is die er iets over kan vertellen, dan is het ook Barbara de Loor wel, want die is wereldkampioen schaatsen geweest. Nou weet ik niet meer welk afstand, geloof de 1000 meter, maar
3: heel goed, heel goed.
2: Ja, en zij heeft er zelf ook iets mee met hartafwijking en ik zelf trouwens ook. Maar dit is toch wel een hele bijzondere dag, lijkt mij.
3: Een hele bijzondere dag. En inderdaad wat je zegt, ik had altijd een hartritmestoornis.
2: Ja.
3: Tijdens mijn, dat is aangeboren, en tijdens mijn schaatscarrière ongelooflijk last van gehad en bang van geweest en onzeker. Dus ik weet wel heel goed wat het is om iets aan je hart te hebben. Gelukkig kon het bij mij met een operatie ongedaan gemaakt worden.
2: Mm-hmm.
3: En vandaag sta ik voor PLN. Dat is ook een afwijkende hartafwijking.
2: Mm-hmm.
3: En genetisch. En dat is een kleine groep in Nederland. Dus dat is eigenlijk mijn link met deze stichting.
2: Yeah.
3: En vandaag lopen we om nog meer geld op te halen om voor dit specifieke PLN gen.
2: Ja.
3: Om daar geld voor in te zamelen.
2: Ja, nou heb jij je er ook aan verbonden aan deze dag. Want op de dag dat wij dit doen is dit zondag 6 september. Maar weet je er ook iets van die ziekte?
3: Nee, het is een hele kleine groep mensen die dat heeft.
2: Mm-hmm.
3: En ik weet niet precies wat het inhoudt. Ja. Maar
2: je hebt er wel gevoel mee, omdat je dat zelf natuurlijk ook hebt.
3: Precies, daarom, ja. Daarom sta ik hier. Ja. En ook vanuit mijn schaatscarrière en vanuit alle dingen die ik nu doe om mensen in beweging te krijgen, vind ik dit soort evenementen fantastisch om aan te verbinden.
2: Ja, nu heb je zelf ook een ronde over het circuit heen gelopen. Hoe was dat?
3: Ja, ik vind het heel bijzonder. Twee weken geleden racen hier nog de grote namen over het circuit. En nu wandelen en hardlopen er mensen voor de ziekte PLN.
2: Ja. Wat viel jou zelf op zo'n moment als je dan over dat circuit heen loopt?
3: Nou, dat die bochten wel echt hoog zijn.
2: Ja?
3: Ja, die hoogteverschillen in die bochten, echt fantastisch.
2: Ja, dat is natuurlijk iets anders als heel hard linksaf een bochtje maken met schaatsen.
3: Wij hebben wel hele strakke bochten.
2: Ja.
3: Met hoge snelheden, hè, 50 km per uur gaan wij. Maar ze zijn wel vlak, die bochten. En dus dan krijg je heel veel druk op je linkerbeen.
2: Mm-hmm.
3: En het is de hele tijd linksom.
2: Ja, lijkt Amerika wel, maar dat doen we hier niet. Nog even over dat rondje, want dan loop je over het circuit. Maar dan heb je natuurlijk ook, dan hoor je ook wat verhalen, denk ik.
3: Precies, ik ben gaan wandelen. En en dan hoor ik gewoon heel veel betrokken mensen die voor PLN lopen. Omdat ze mensen zijn verloren al. Mm-hmm. Omdat het bij hun in de familie voorkomt. Dan heb je wel bijzondere verhalen, ja.
2: Ja, doet dat dan met jou dan ook wat als je de bepaalde verhalen hoort?
3: Zeker, ja. Zeker. En ja, je hart is toch gewoon, ja, het is toch echt de motor van je hele lichaam. Als die stopt, dan is het klaar.
4: Yeah.
3: Dus dat heb ik natuurlijk zelf ook ervaren. Van mijne vloog dan op hol. En nou, dat is echt geen pretje.
4: Nee. Als zo'n dag als deze, wanneer is die dan voor jou dan geslaagd?
3: Nou, die is geslaagd als de zon schijnt. Nou, dat doet het vandaag. Dat is natuurlijk fantastisch. En dan met elkaar voor PLN. En dan alle mooie verhalen. En dan met meer donaties dan weer vorig jaar. En hopelijk dat er daardoor meer onderzoek kan komen. Voor ja, toch nog meer kennis hierover.
4: Dankjewel.
3: Ja. Dankjewel.
0: Dat was Jaap Koper. Vorige week zondag op het circuit met Barbara Deloor. En straks veel meer. Ook ja, nog meer over wat de ziekte inhoudt. En wat er allemaal uiteraard binnengekomen is daar. Hè, van de stichting In de Kas. Daar gaat het natuurlijk om. Het moet wel wat opleveren. En dat heeft het zeker gedaan. Dus blijf luisteren. Hoor je straks meer over.

0: voor het goede doel. En zojuist sprak Jaap Koper al met Barbara Delor, die ook daarbij aanwezig was. En dat allemaal supporters, ambassadeur van de Hartstichting. En hij sprak ook daar met de voorzitter van deze nieuwe, nou geen nieuwe stichting, maar van deze stichting, moet ik het wel goed zeggen. De voorzitter en de oprichter. Nou, dat is Pieter Gleinis en ook sprak Jaap met hem.
1: Als ik hier op het circuit ben, op deze zondag 6 september, dan praat ik ook even met de voorzitter van de tikkende Clock Challenge, maar dan over de ziekte PLN. En dat is Pieter.
2: Vleinis.
1: Pieter Vleinis dus. En ja, de vraag is, hoe bekend is die ziekte PLN?
2: Ja, die ziekte die is dus nog redelijk onbekend. We zien wel, ook vorig jaar hebben we dit evenement op het circuit van Zandvoort gehad. Ja, dat dat heel veel doet voor mensen. Want voor een heleboel mensen is het ook een soort familiegeheim. Die willen er niet over praten. En dan opeens op zo'n evenement waar ook heel veel andere PLN'ers zijn, wordt het al een stuk bespreekbaarder. Maar ook media die er aandacht aan besteden. En waarom is het zo belangrijk dat het bekender wordt? Ja, omdat het ook een sluipmoordenaar is. En letterlijk, hè, want we kennen families die een van hun kinderen in de 20er jaren of in hun 30 dood in bed vinden. En dat kan een van de gevolgen zijn van PLN, een acute hartstilstand. Andere ziekte die er ook bij hoort bij deze genetische mutatie is hartfalen. Mm-hmm. Alleen ja, dan ga je stapje voor stapje achteruit en kan je steeds minder inspannen. Mm-hmm. Nou ja, dat heb ik zelf ook meegemaakt. Uiteindelijk strompelde ik achter een rollator. En de ritmestoornissen heb ik ook genoeg gehad. Maar met ICD's en heel veel hulp van mensen is dat steeds goed afgekomen. Dus eigenlijk ben ik een geluksvogel. Mm-hmm. Maar voor al die anderen, de bekendheid is ongelooflijk belangrijk, dat we voorkomen dat we mensen verliezen aan een plotselinge hartstilstand.
1: Ja, en daarom is deze tikkende klok challenge op het circuit Zandvoort zo belangrijk. Want wat gebeurt er met dat geld?
2: Dat geld wordt besteed binnen onze stichting. En omdat het een weesziekte is, want de ziekte is dus, wordt veroorzaakt door een genetische mutatie die vroeger aan de oostelijke kant van Friesland in Nederland ontstaan is. Het is dus een Nederlandse ziekte. Bijna alle, dus de meeste van de patiënten wonen ook allemaal in Nederland. Ja, Nederland is een moeilijk land voor farmaceutische bedrijven, omdat ons vergoedingenstelsel van medicijnen heel sober is. Dus ja, vanuit de farmaceutische industrie is geen interesse om hier echt een oplossing voor te bedenken. Dus binnen onze stichting ontwikkelen we ook echt, we hebben een eigen dochterbedrijf waarin een therapie ontwikkeld wordt. En een heel belangrijk deel van dat geld gaat naar die therapieontwikkeling. Maar een ander deel van dat geld gaat ook naar wetenschappers die we in projecten ondersteunen om de ziekte beter te leren begrijpen. Want we zien mensen van 80 die er geen enkel probleem mee hebben. En we zien mensen van 20 die gigantisch die zelfs dus dodelijk in de problemen komen.
1: Ja. Want hoe ver is het onderzoek inmiddels nu, als ik je zo hoor?
2: Nou, het onderzoek gaat echt heel erg goed. We hebben, wat de therapieontwikkeling aangaat, we hebben hier vanmiddag ook een lezing van het team wat die therapieontwikkeling doet. Ja, en ik denk dat daarmee ook over een aantal jaren we daar voor het eerst mee in mensen mogen aan de slag mogen. Dus er is echt licht in de tunnel. Maar we zien ook dat farmaceutische bedrijven, naarmate het bekender wordt, beginnen ze ook wel een beetje van, nou ja, misschien kunnen we er toch wel iets mee. Dus ook daar komt steeds meer belangstelling voor. Dus ja, die bekendheid is ontzettend belangrijk. Maar ook dat we dat geld bij elkaar halen. Want dat is ook enorm belangrijk. Want als we dit op willen lossen, zullen we ook met z'n allen een duit in het zakje moeten doen.
1: Ja, nou weet ik dat circuitdirecteur Robert van Overdijk hier een Formule 1 challenge heeft gehad. Dat heeft hij 6 jaar lang gedaan. Is dit dan maar de volgende stap om wat meer bekendheid te geven aan die ziekte?
2: Dat klopt. En wij gaan niet voor 6, maar wij gaan voor 10 jaar of langer. Want wij gaan hier pas stoppen als die ziekte opgelost is. Dus, en ook een aantal van onze sponsoren hebben nu alweer aan het begin van deze dag gezegd, Pieter, voor volgend jaar gaan we er weer voor. En bij deze mijn toezegging om volgend jaar ook die sponsoring weer voor elkaar te maken. Want we hebben ook een aantal bedrijven nodig die sponsoren. Ja, het circuit is niet gratis, maar het is wel een fantastische omgeving om gezellig te wandelen, te lopen. Want je loopt hier gewoon super veilig. Als je een stratenloop hebt, heb je weet ik hoeveel vrijwilligers nodig om de boel veilig te houden. Ja, hier op het circuit, super gezellig. En wat een iconisch circuit natuurlijk, hè? Want Zandvoort is natuurlijk wel, ja, eigenlijk wel wereldbekend, hè. En ook dit jaar zijn er een heel aantal wandelaars uit het buitenland gekomen, speciaal voor dit evenement, om hier in Zandvoort aanwezig te zijn.
1: Dan ga ik ook een voorzitter vragen waar het allemaal te vinden is op het wereldwijde web.
2: Het is te vinden op www.plnhart.org. Maar als u PLN googelt, hartziekte, dan komt u ook zo bij onze website uit. En daarna komt u uit bij de tikkende klok. En de tikkende klok is het evenement wat hier door Boudewijn georganiseerd wordt op het circuit van Zandvoort. En ook volgend jaar, Boudewijn heeft alweer ja gezegd, volgend jaar gaat hij het weer organiseren. Hij is ook drager van PLN, heeft 2 kinderen die drager zijn. Dus zijn motivatie is ook tomeloos. En we zijn als stichting super trots op Boudewijn.
1: Ja, en Boudewijn is Boudewijn kostelijk. Dankjewel.
2: Heel graag gedaan.
0: Zeker weten. Ja, dat is dan de organisator van de tikkende klok-challenge, Dolly.
3: En, ja.
0: Ja, dat was dus afgelopen zondag hier op het circuit Zandvoort. Nou, het heeft een heel mooi bedrag opgeleverd trouwens.
3: Oh ja?
0: Want er was meer dan 1000 mensen hebben deelgenomen daaraan.
3: Ja.
0: En die hebben bij elkaar een bedrag binnengekregen van 254.679 euro.
3: Zo, dat jeetje.
0: 254.679 euro.
3: Wat goed.
0: En dat wordt nog eens vanwege een subsidie die ze hebben kunnen regelen als stichting PLN. Wordt dat nog eens verdubbeld ook?
3: Ook
0: door
3: nog,
0: een subsidie.
3: Dus een 500.000 zeg maar.
0: Dus ze zitten bij elkaar ruim op een 500.000 wat door deze challenge binnengehaald.
3: Nou ja, dan kunnen ze daar in ieder geval goede onderzoeken voor betalen.
0: Dat is belangrijk, ja. Wat minder bekend, hè, deze PLN, hartafwijking.
3: Totaal niet, maar, ik had er nooit van gehoord.
0: Het is echt een Nederlandse afwijking, wat hij ook vertelde. Dat komt uit Friesland. En het is een beetje doorgewaaid zo richting andere plekken in Nederland.
3: Ja, ja.
0: Het is natuurlijk erfelijk ook, dus
3: ja.
0: Nou ja, in ieder geval mooi bedrag opgehaald vorige week zondag. En volgend jaar zijn ze er gewoon weer, want Boudewijn Kostelijk, inderdaad de organisator van deze challenge, die heeft al ja gezegd daartegen en gaat het volgend jaar weer organiseren.
3: Dan wordt het misschien net wat groter, hè? Als er wat meer aandacht van tevoren...
0: Nou ja, meer bekendheid.
3: Meer bekendheid, ja.
0: Ja, dus meer aandacht van de media en dergelijke.
3: Ja.
0: Nou, wij als ZFM zijn erbij, hoor. Dus vind het heel belangrijk. En dank ook de afkoper voor dat hij op zondagmorgen even daar richting het circuit is gegaan om al die mensen te spreken.
3: Geweldig.
0: Wij gaan op
3: Chapeau.
0: Naar, zeker weten, op naar het nieuws. En weer van 3 uur doen we met deze van Linda Lewis en Class Style. Tot zo. Class.

0: play. Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 3 uur.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. Stichting Donorkind stelt massazaaddonor Simon aansprakelijk voor de schade die hij heeft veroorzaakt. De Nederlander verwekte bijna 200 kinderen. In Nieuwsuur was 2 weken geleden te zien dat de massadonor in een brief aan ouders beweerde minstens 199 kinderen te hebben verwekt. Veel meer dan de 121 die eerder bekend waren. Simon verklaarde dat hij nu geen sperma meer doneert. De stichting, die namens ruim 30 ouders spreekt, wil eerst een gesprek, zodat hij inderdaad nooit meer zal doneren. En ook wil Donorkind dat Simon een schadevergoeding betaalt aan de ouders. Bij een botsing met 3 voertuigen zijn in Zuid-Afrika 21 mensen om het leven gekomen. Ook zouden inzittenden zwaar gewond zijn geraakt. Het ongeluk gebeurde gisteravond in de provincie Westkaap. 2 busjes en een 3e voertuig botsten op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend. De autoriteiten in Zuid-Afrika sluiten niet uit dat het dodental nog verder oploopt. Vakbond FNV eist 5,5% meer loon, inclusief automatische prijscompensatie. Ook wil de bond eenmalig €80 per maand. Dat is de inzet van de bond bij cao-onderhandelingen. De eis is hoger dan de inflatie, omdat juist die inflatie boven gemiddeld hoog is en de arbeidsproductiviteit hoog. De vakbond komt elk jaar de dag voor Prinsjesdag met hun eis. Verder wil FNV zeggenschap voor medewerkers over de toepassing van kunstmatige intelligentie en de bezuinigingen op arbeidsongeschiktheid en werkloosheidsuitkeringen moeten van tafel. Vrijdag werd al bekend dat vakbond CNV inzet op 3 tot 5,5% loonsverhoging en een hogere reiskostenvergoeding. Bij de botsing tussen een trein en een vrachtwagen vanmorgen bij Ermelo zijn 3 mensen gewond geraakt. Het gaat om 2 inzittenden van de trein en een vrachtwagenchauffeur. Vanwege het ongeluk rijden er vandaag geen treinen meer tussen Amersfoort en Zwolle. Het weer, wolkenvelden en zonnige perioden. Vanuit het zuiden meer bewolking. Daaruit valt zo nu en dan een spat motregen. Het is 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen Baarn en Hilversum Noord 3 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocrew Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bos opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlijk Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag.

0: Ja, de single van Billy Joel in een nieuw jasje. Ook alweer jaren geleden trouwens. Westlife hoorde je met Uptown Girl. Welkom terug, Dolly, Tempierik en ja, de luisteraars.
1: Heer
0: we zijn
1: Harms.
0: Er weer.
1: Ja.
0: Zeker. Nou, wat gaan we in de tweede uur allemaal doen?
1: Nou ja, veel muziek. Weer aandacht besteden aan het nieuws van in en rond Zandvoort. En ja, officieel heb ik dan staan dat ik de evenementagenda onder de loep ga nemen. Maar ja, ik heb al een paar evenementjes gehad. En ja, ik geloof dat ik het maar een beetje op één hoop ga gooien vandaag.
0: Want... Ja, is toch ook goed?
1: Ja, ja. Want dan kan ik wel zeggen, oh, de evenementagenda komt er aan, ik heb er één. Dat is dat ook zo zielig, hè?
0: Ja, we doen dus, stiekem met jou tussendoor de evenementen. Doen we stiekem tussendoor.
1: Zo is het.
0: Zeker weten. Nou, blijf lekker luisteren. De zaterdagmiddag, zonnetje schijnt, graadje of 20. Geniet van de radio. Al 36 jaar zitten we er trouwens, Dolly.
1: Nou, jij, ik nog niet.
0: Ja, nee, jij
1: ik
0: niet.
1: Ik ben er pas 13 jaar.
0: 13 jaar pas?
1: Ja, in september, ja 5 september was het 13 jaar.
0: Veel langer.
1: Gek, hè?
0: Heb jij dat ook, dat gevoel?
1: Nou, ik heb het gevoel dat ik hier geboren ben in die studio.
0: Ja,
1: echt waar.
0: Precies.
1: Ja. Nou ja, dat is ook weer overdreven. Maar nee, ik... we hebben hier zulke intense tijden meegemaakt,
0: dat
1: natuurlijk.
0: Klopt, ja.
1: Dat mijn kinderen ook zeiden van... waarom zet je je bed daar niet neer, mam? Je komt toch amper nog thuis. Weet je wel? Eigenlijk speelde het familieleven zich ook hier af. Hè? Iemand die ons moest hebben, die wist dat ze hier naar de studio moesten komen.
0: Zo ging dat inderdaad.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Leven deden we in de studio.
1: Ja, zeker.
0: En trouwens ook heel veel medewerkers gedaan.
1: Roken, joh. Roken in die studio. Weet je nog? In die keuken joh, met z'n allen.
0: Dat waren nog tijden. Roken. Ja. Stond helemaal blauw, blauw, blauw.
1: Oh, nou, stinken jongen met z'n
0: allen. Hou op, schij uit. Nou ja, gelukkig is het allemaal niet meer. Het is helemaal transclean hier in de studio van
1: CFM. Zeker, mede dankzij onze Beb natuurlijk.
0: Zeker weten, ja, daar zijn we heel erg blij mee. En die houdt alles voor ons in de peiling, in de gaten.
1: Zo is het, dus, ja.
0: Oké, Beb, dankjewel daarvoor. En we gaan lekkere muziek weer verder draaien.
1: Ja.
0: Hier is muziek uit de jaren 80. Ja, en als muziek uit de jaren 80 draait, moet je ook van de familie De Barts zeker wat draaien. Hele grote muzikale familie, onder meer El De Barts en Chico De Barts. En samen zongen ze deze Who Is Johnny?

0: Nou, dat zongen ze in de jaren 80. Hoe is Johnny? Ik ben benieuwd of ze daar inmiddels uit zijn gekomen, wie Johnny is.
1: Jazeker, ja.
0: Ja?
1: Ja, ze hebben hem te pakken.
0: Ze hebben hem te pakken,
1: ja,
0: eindelijk.
1: Deb, Deb.
0: Oh, gelukkig.
1: Deb, ja.
0: Deb, Beb.
1: Nee, Beb, Beb. Ja, Beb.
0: Beb. Ja, Beb.
1: Deb, bedoel ik. Deb. Nee, wat zeg jij nou? Beb of Deb?
0: Ja, ik zeg Beb.
1: Nee, het is Deb.
0: Oh, Deb.
1: Johnny, Deb.
0: Johnny Deb.
1: Ja.
0: Oh, oké.
1: Okay. Oh, oh.
0: Hé, kwartje vol. Jeetje, die meisje.
1: Als je dat maandag terug hoort, jongen. Ja. Ja.

0: speelt dus Daan. En Daan is een... Dat heb je vanochtend bij... ik wil zeggen goede tijden, slechte tijden. Wat erg.
1: Goedemorgen
0: Zandvoort bedoel ik. Oh, we worden oud, Rob. Tenminste, ik. Nou, bij Goedemorgen Zandvoort is er al een interview geweest... dat we ter plekke gemaakt hebben. En als ik het over we heb, dan heb ik het over Carina Veren en moi... ondergetekende. We zijn met z'n tweetjes naar Barneveld gegaan donderdagavond om de première van Haley mee te maken. Daar is namelijk een vriendschap ontstaan tijdens, daar gaan we het straks ook over hebben, tijdens de fotosessie voor de nieuwe expositie in het Zandvoorts Museum. Maar daar ga ik straks over vertellen.
2: Okay.
0: Dus afijn, wij donderdag na die première die voor Haley was, en er is ook pas een nieuwe kast. En ja, ik had van alles verwacht, maar dit niet. Ten eerste dat meisje, ik heb haar toen gezien in Frozen. Toen ben ik ook naar haar première moment geweest. En dat kind kan spelen. Dat gaat echt, jongens, dat, hou er in de gaten. Dat gaat echt een grote ster worden. Dat is een vrouwke die is echt geboren voor het podium. En je weet natuurlijk nooit hoe het loopt in het leven. Maar als ik er een voorspelling op los mag laten... dan weet ik zeker dat we daar veel meer van gaan horen. En dat we die regelmatig in grote producties te zien gaan krijgen. Nou, dit is natuurlijk ook geen misselijke productie. Zoals de titel al zegt, het gaat over de Tweede Wereldoorlog. En ja, ik weet niet hoe ik het... moet visualiseren voor jullie. Maar ten eerste, het zijn enorme hallen waar die musical is. Het is waanzinnig groot. En als je daar komt, dan is het net alsof je in zo'n tv-studio komt... met een hele wand met, waar om de havenklap een trappetje naar boven is. Nou, afijn, je gaat zitten. Het zijn wel lullige stoeltjes, moet ik zeggen. Op een gegeven moment ga je het wel voelen. Maar... bij ieder stoeltje zit een koptelefoon. En dus het geluid komt via je koptelefoon binnen. En dat geeft dus op een gegeven moment het effect... dat je eigenlijk niet eens meer in de gaten hebt... dat je in een zaal vol mensen zit. Je raakt zo diep betrokken bij de spelers... en bij het geluid en alles wat er gebeurt. De special effects heb ik nog nooit meegemaakt. Zo echt. Vuur, schieten... nou ja, er gebeurt van alles. De acteurs die spelen niet alleen op het podium, maar ze vliegen ook langs je heen. Als er op een gegeven moment flyers worden verspreid vanuit een vliegtuig...
2: Ja.
0: Dan vliegen ze ook om jouw oren.
2: Oh, weet
0: je? Dus
2: jeetje.
0: Je kan gewoon zo'n flyertje pakken over de bezetting en de nieuwe regels. En de tribunes, die kunnen onafhankelijk van elkaar... je zit dus eerst allemaal in een rij... en netjes om dat podium heen, om die vloer, zeg maar. Maar die kunnen allemaal onafhankelijk van elkaar schuiven. En dat doen ze dus ook. He, dus de ene keer, dan zijn er twee delen daar, twee delen daar. En dan is er een hele doorgang... waar allerlei grote requisieten doorheen komen... zoals een trein met wagons, een vliegtuig... De echte originele auto's uit die tijd zie je. Met die SS'ers erin en zo.
2: Ja, en, die zwarte auto's.
0: Ja, die zwarte... Ja, joh, ja. Hmm. En ook de vrachtwagens van toen... waar de mensen ingestouwd werden als er een razzia was. Dan, voordat je het weet, dan is iedereen weer weg. En dan is er ineens een podium dat je bij de mensen binnen bent... En dan gaat het over twee broers in één gezin... waarvan de een zich aansluit bij de NSB... en de ander die kiest voor het verzet. Dus dat gaat hevige conflicten opleveren... met zeer kwalijke gevolgen. En dan weer gaan ze terug in de tijd. Dan is het ineens een park... waar allemaal mensen gezellig op kleedjes zitten... aan picknicken en waar ze hun meisjes ontmoeten... en allerlei ontwikkelingen. Nou, en die Als je bijvoorbeeld op een gegeven moment is er een Spitfire midden op die vloer. En die vliegt in brand. En die vlammen blijven ook maar komen. En dan gaan die twee broers dus een scène met elkaar spelen van leven en dood. Hè? Want ze staan dan lijnrecht tegenover elkaar. En dan gaan ineens...

0: die tribunes, die gaan in helemaal in het rond. En dan ga je ook helemaal rondom die scène, zodat je het van alle kanten ziet. Nou, en zo blijft het maar doorgaan. Het is echt niet normaal. Het kost wat, maar je maakt ook echt wel wat mee, hoor.
1: Ja, en weet je ook hoe lang deze musical nog te zien is en hoe de mensen daarbij kunnen komen?
0: Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Ik ben er gewoon heel naïef naartoe gegaan.
1: Naartoe gesleept.
0: Nou, voorlopig blijft hij gewoon in Barneveld.
1: Ja. Ja, die grote ruimte heb je wel nodig voor zo'n musical natuurlijk. Dus.
0: Ja, dat moet ook. Dat moet ook. Ja, dat kan haast niet anders. Ik ga even kijken of ik wat meer informatie kan verkrijgen. Maar ik denk dat die voorlopig nog wel blijft, hoor.
1: Zeker, ja. Zo'n grote productie. En dat zit gewoon heel mooi in elkaar.
0: Ja.
1: En dat moet natuurlijk ook wel betaald worden uiteindelijk ergens van. Dus vandaar dat we gewoon toegang moeten betalen natuurlijk. Dus,
0: zeker.
1: Waar kunnen
0: we
1: eens kijken voor meer informatie?
0: Nou, bij 40-45,TheMusical... Dan vind je daar alles over de cast. En ik kan hier even kijken hoe lang die doorgaat. Tot en met 5 april 2026.
1: Nee, dat
0: is oud nieuws. Hoe kan dat nou?
1: Ja, nee,
0: is allemaal
1: soms heeft AI
0: nieuws.
1: Het ook fout, hoor. Dus,
0: maar ik zit nou op de website van...
1: Ik zit niet op de website van de musical.
0: Nee, je hebt gelijk. Ja, hier zit ik op de website van de musical. Ja.
1: Nou, staat het erbij ergens?
0: Info,
1: ja. Oké. Okay. Oh. Speelplanning. Nee, allemaal heel ingewikkeld.
0: Ja,
1: kijk gewoon even op de website.
0: Dat is een boel zoeken. Dus als je eens een keertje verveelt en je denkt, nou, ik ga er wel heen. Dan ga gewoon naar de website.
1: Ja, wij gaan nog wel even doorsnorren ook.
0: 40.45.nl/info.
1: Zeker, dankjewel Dolly voor dit mooie verhaal over deze musical.

0: Ja, TikTok, TikTok. Daar ging ze Ilse de Lange. Want door TikTok, Dolly, is deze plaat in één keer weer heel populair geworden. Ja. Er is zelfs weer de hitparade ingedoken.
1: Niet normaal leuk,
0: zo,
1: hè?
0: Zo incredible uit 2008, volgens mij.
1: En zoals jij vertelde, had ze dat zelf helemaal nooit verwacht.
0: Nee,
1: hè? Ze begreep helemaal niet waar het vandaan kwam ineens.
0: Ze werd geïnterviewd zo van... Hey, weet je dat de single heel goed gaat? Hoe bedoel je dat? Ja. En voor ze het wist, stond ze weer in de hitparades.
1: Leuk, incredible.
0: Ja, nou, dat is het zeker.
1: Ja, zeker.
0: Het is trouwens half vier. Heb jij wat evenementjes voor ons?
1: Nou, ik heb wel een paar dingetjes te vertellen. Ik zal het niet al te uitgebreid maken. Maar dit weekend zijn de Benelux Open Races op Mascot Circuit Zandvoort. En dat is weer een onderdeel van onder andere het kampioenschap van de Volkswagen Fun Cup Benelux. En deze klasse doet 7 verschillende circuits aan in de omgeving van de Benelux. En in Volkswagen Beetles racen de coureurs een 8 uur durende race over het circuit in de duinen van Zandvoort. Hoe leuk, jongens.
0: Zeker weten. Ja, ook in de duinen. Huh?
1: Het circuit in de duinen.
0: Oh, het circuit in de duinen. Ik dacht, daar zit je mee te lezen. Het circuit en in de duinen. Ik denk, hè?
1: Ja, nee, meester. Nee, meester. Okay. Dat staat er niet. Dat zit gewoon mee te lezen.
0: Ja, stiekem.
1: Ja. Dat is toch hartstikke leuk, joh. Dat is een heel leuk evenement voor alle autoliefhebbers. Maar zeker natuurlijk als je fan bent van de kever van Volkswagen. Het zijn ook originele kevertjes allemaal nog, hè?
0: Ja, die echte oude kevers.
1: Ja,
0: leuk,
1: ja.
0: Hè?
1: Ja, nou ja, en tijdens het evenement is het circuit vrij te bezoeken, jongen. Het is gewoon gratis. Je hoeft niks te betalen. Je kan gewoon zo naar binnen lopen. En dan kan je die auto's voorbij zien razen vanaf het lange rechte stuk. En ja. Daarnaast kun je het bezoeken van het circuit combineren met een simwedstrijd bij de Racequare natuurlijk. En een lekker koel drankje en lekker hapje kun je halen in het hart van het circuit bij nog steeds de Mickey's Bar. Zo ja, heet het al, ja.
0: Fijn dat het er nog is.
1: Ja,
0: jammer
1: zeker.
0: Dat het een beetje anders is geworden. Althans, als je het aan mij vraagt. Ik had liever de oude Mickey's weer een beetje terug gehad.
1: Ja, wat dan?
0: Qua gezelligheid.
1: Ja, dat was vroeger natuurlijk één grote familie, hè, daar.
0: Dat bedoel ik. En al die racepakken die er stonden en zo.
1: Ja.
0: Fantastico.
1: Ja, zo verandert alles, hè.
0: Ja.
1: Nou ja, dan hebben we ook weer een nieuwe sculpture nou sinds vandaag. Kunstenares Marianne Lammersen die presenteert de installatie That Which Remains Afloat. Ik ga het niet vertalen.
0: Nee,
1: nieuw sculpturaal werk waarin zij reflecteert op de overgang tussen de Belle Époque en de periode van de wederopbouw in Zandvoort. En in die historische overgangstijd onderzoekt zij hoe elegantie, verlies en herstel naast elkaar kunnen bestaan en hoe deze sporen vandaag de dag nog steeds voelbaar zijn. Nou, ze gebruikt daarvoor contrasterende materialen als glas, beton en staal. En Lammersen die bevraagt ideeën over vooruitgang en economische groei. En haar onderzoekende en poëtische beeldtaal verbindt zich persoonlijk. Verbindt de persoonlijke verbeelding met collectieve geschiedenis. Dus te zien vanaf 12 september, vandaag dus, tot en met 11 oktober 2026. Nou, dan hebben we nog een expositie in het Zandvoorts Museum. En dat gaat over Zandvoortse vrouwen. Vanaf 19 september tot en met 4 april 2027 is het Zandvoorts Museum, de tentoonstelling Zandvoortse vrouwen te zien. Onder de noemer bijvangst. Wie waren de vrouwen die door de eeuwen heen mede vorm gaven? En hun gezicht kennen we soms wel, maar hun verhalen zijn vaak verdwenen. Deze tentoonstelling die begint met de Zandvoortse vrouw uit 1884... op een doek geschilderd door Therese Schwartze.
0: Oké, niet in het echtje dus.
1: Nee, ze staat in een schilderij op een doek. Maar de vraag is dus, ja, wie is die vrouw op dat beroemde schilderij? En was ze wel een Zandvoortse vissersvrouw? Of zien we vooral het beeld dat kunstenaars destijds van de kustbevolking hadden? Nou, Stefan de Groot die heeft de tentoonstelling samengesteld en vormgegeven. En dan is in de ruimte ook een videodocumentaire te zien over Therese Schwartz en de Zandvoortse vrouwen. De Groot heeft meerdere tentoonstellingen voor Zandvoorts Museum gemaakt, waaronder We gaan naar Zandvoort, een digitale reis van verleden naar heden, Keizerin Sissi, Magic Moments en nou ja, 200 jaar badplaats. Maar nu gaan we even hebben over de portretserie Bijvangst van fotografe Ursula van der Bunten. Want dat vormt een bijzondere verbinding tussen verleden en heden. Zij portretteert namelijk Zandvoortse vrouwen van verschillende generaties en vertelt hun persoonlijke verhalen. De serie is dus geïnspireerd op de schilderijen van Therese Schwartze en in het bijzonder het portret van de Zandvoortse vrouw, waar een oude foto soms alleen een onbekend gezicht laat zien, leren we bij Bijvangst juist de vrouw achter het portret kennen. Haar leven, herinneringen en ervaringen krijgen een plek in de geschiedenis van Zandvoort. Zandvoortse vrouwen laat zien hoeveel verhalen er schuilgaan achter vertrouwde gezichten. Een tentoonstelling die terugkijkt naar vergeten levens, maar ook laat zien welke vrouwen vandaag het verhaal van Zandvoort verder schrijven.
0: Ah, oké. Okay.
1: Dus 19 september is de opening en deze tentoonstelling blijft tot 4 april te bezoeken.
0: En is het ook met een QR-code, had je het net over, toch?
1: Ja, er zijn bij Ursula van der Bunten in Kampen in haar studio foto's gemaakt. En ook een klein videofilmpje waarop de gefotografeerde vrouw geïnterviewd wordt en dus de vragen beantwoord over wie ze zijn, wat hun relatie is tot Zandvoort en et cetera, et cetera. En dat kan je dan met een QR-code kan je dat activeren. Dan kan je het verhaal horen achter deze
0: dat is
1: vrouwen.
0: Echt leuk. Ja.
1: Ja, het zijn 11 vrouwen die hebben meegedaan, die gevraagd zijn voor deze fotosessies. En ik hang er ook tussen waarschijnlijk.
0: Ja, nou ja, we hebben inderdaad een kleine voorbeschouwing gehad hier in de studio.
1: Ja.
0: Althans ik dan, van Dolly.
1: Ja.
0: En die foto's zien er wel verschrikkelijk leuk uit, hoor.
1: Ja, prachtig. Echt, maar ja, of prachtig. Die foto's gekozen worden, dat weet ik niet.
0: Ja, nou, dat zetten ze op tv. Als ze niet gekozen worden, dan elk uur op tv, Dolly. Dat
1: is voor mij ook een verrassing.
0: Dat bedoel ik.
1: Ja.
0: Nou, mocht je op tv willen kijken, dat hebben we natuurlijk ook het tv-kanaal van ZFM.
1: Ja,
0: ja. Kanaal van 40 digitaal via Ziggo en 1367 even uit mijn hoofd van de KPN. En dan kijk je naar ZFM TV.
1: En je kan ons natuurlijk ook live zien, hè? Bezig zien.
0: Live zien, zfm-live.nl.
1: Ik zwaai meteen even.
0: Zwaai
1: tik
0: even.
1: In en ik zwaai. Ik zwaai.
0: Dankjewel weer voor de evenementen.
1: Ja, geen dank.
0: Cliff is hier.

Ja, we deden even lekker mee in de studio van ZFM aan de Tolweg 10A met Cliff Richard en The Living Doll. En hier is de volgende mooie plaat, even terug naar Australië volgens mij. Daar komt die band vandaan, Split Ends. A Message to My Girl.

0: Blidens en Message to My Girl. Geen Australisch band, maar wel uit Nieuw-Zeeland. Dus wat scheelt dat, hè, Dolly?
1: Ja, ja. Zijstraatje.
0: Zijstraatje, precies. Zo is het maar net. Nou, we hebben nog een berichtje voor de luisteraars.
1: Jazeker, ja. Ik wil het even hebben over een oud-collega van ons, Andor Sandbergen. Die gaat iets heel bijzonders doen, Rob. Hij gaat 390.000 stappen zetten voor Carmen en 2CU. Ik denk dat dat See You heet, To See You. Ik zal het even een beetje meer over uitweiden. Op 27 september gaat hij zijn eerste stap zetten op de Camino Frances. En dat doet hij solo. Van Saint-Jean-Pied-de-Port over de Pyreneeën, door de Navarra en La Rioja tot aan Burgos. En dat is 292 kilometer en 390.000 stappen. En iedere stap die hij zet, zet hij met zijn Carmen in gedachten. Jullie weten allemaal nog wel, hè, de dochter van Carmen. Die was... die
0: had dochter van Andor.
1: Ach, de dochter van Andor en Bettina bedoelde ik. En ze heette Carmen. Het meisje had een stoornis, hè, een ernstige ziekte. Waarmee
0: stofwisselingsziekte,
1: ja. Waarmee kinderen over het algemeen niet ouder worden dan 10 jaar. Nou, dat is dus gebeurd. Ze was blind, slechthorend, kon niet praten, niet lopen, niet kruipen. En Andor die duwde haar urenlang voort door de Amsterdamse waterleidingduinen. Dan ging zij in haar rolstoel en hij liep achter haar. En die wandelingen die waren van hen. En het was Carmen die hem op die manier het wandelen heeft geleerd. En op 14 februari 2024 is ze overleden. En ze was dus 10 jaar oud. Andor die loopt voor Stichting To See You, die opkomt voor de circa 2000 gezinnen in Nederland met een kind met die stofwisselingsziektes. Gezinnen die 24 uur per 7 dagen zorgen, levenslang en vaak onzichtbaar zijn, zoals zij waren. Wil je meelopen? En dat bedoelt hij dan, hoe noem je dat?
0: Figuurlijk.
1: Figuurlijk. Elke bijdrage, groot of klein, gaat rechtstreeks naar de stichting To See You en maakt dat deze gezinnen met deze problemen een beetje zichtbaarder worden. En dat doneren, dat kan. En er staat ook iets tegenover om. Want als je bijvoorbeeld voor €50 doneert, dan krijg je een persoonlijke foto van hem vanaf een iconisch punt op de route. En bij €150 ontvang je een heerlijke fles Rioja rechtstreeks uit. Oh, hij gaat weg. Hij schiet weg, mijn tekstje. Oh ja. Rechtstreeks uit Logroño. En je kunt doneren via www.2cu.nu/sponsorpagina-Andor Sandbergen. Dus ik zou zeggen, jongens, in Zandvoort, heel Zandvoort, met onze lieve Carmen nog in onze gedachten en in ons hart.
0: Zeker.
1: Maak dat geld voor hem over.
0: Wat goed,
1: en
0: hè? Steun
1: die sponsoractie.
0: Ja, dat hij dat weer doet.
1: En helemaal in zijn uppie, hè?
0: Helemaal in zijn uppie. En dan lopen inderdaad...
1: Nou, ik vind het stoer, hoor. Chapeau. Ik vind je een held.
0: Hier stond hij gewoon achter de microfoon en zijn plaatjes te draaien. Ja, wat hij heel goed kan en kon natuurlijk.
1: Zeker, ja. Maakt altijd een leuk programma.
0: Zeker weten. En natuurlijk alles wat hij gedaan heeft met Carmen.
1: Ja.
0: Datzelfde geldt voor Bettina natuurlijk.
1: Dus, ja, zeker weten.
0: Oké, nou, ga het steunen. En wanneer is het?
1: 27 september, dan gaat hij beginnen met de tocht.
0: Oké, dankjewel.
1: Ja, dus voor die tijd, jongens, allemaal even geld storten. To See You.
0: Ja, nou, ik ga even in de toekomst kijken, in de glazen bol. En dan zeg ik blow the house down. Maar dat gaan we doen op 1 januari 2028. Hier is Living in the Box. Blow the house down.

0: Zo, lekker hoor. Een beetje zonnige muziek zo deze zaterdag. Want volgende week krijgen we weer mooi weer, hè? Een beetje, ja.
1: Ja.
0: Krijg je 3,24? Nou ja.
1: Dat is één dag. Maar voor de rest blijft het allemaal wel schommelen tussen de 21 en de 22 graden zo'n beetje.
0: Dus we hoeven niet naar Spanje of Turkije toe.
1: Nog niet.
0: Nog niet. Komt wel.
1: Nog
0: hè,
1: niet.
0: Die tijd.
1: Ik weet niet wat oktober gaat brengen.
0: Ja,
1: maar
0: precies.
1: De komende week blijft het.
0: Kunnen we oktoberfest naar Turkije gaan. Dat is heel groot daar hoor, trouwens.
1: Het oktoberfest in Turkije?
0: Ja, ja.
1: Maar weet je hoe duur Turkije is geworden?
0: Ja, nou? Heel duur.
1: Ja, dat doe je niet meer even zo tussen neus en lippen door voor de feestje.
0: Daarom moet je in het resort blijven.
1: Ja, we hebben zelf toch ook oktoberfest, joh.
0: Ja, dat is
1: in
0: ook
1: dorp.
0: Zo.
1: In dorp.
0: Zeker weten.
1: Ja.
0: Nee, dat, het is 6 minuten voor 4 uur geworden. Zullen we nog 2 plaatjes gaan draaien? Is dat een mooi plan? Of had je wat anders in je hoofd?
1: Dit is jouw programma, moet jij weten.
0: Moet ik weten. Ja. Oké, of zeg je dan
1: nou
0: van...
1: Ja, ik heb nog wel een klein nieuwtje voor de mensen.
0: Doe dat maar.
1: Ja, wel,
0: dan.
1: Doe nog even het volgende uur.
0: Ja, volgende uur mag ook.
1: Doe het volgende uur even gauw. Is goed. Ga jij maar lekker muziekje
0: voordat
1: draaien,
0: voordat je zegt van...
1: Hij vindt het zo leuk, plaatjes gebeurd, draaien. Dat,
0: What's gebeurd?
1: Gaan we What's gebeurd draaien?
0: What's gebeurd?
1: Oeh!
0: Hij is zo leuk.

0: Nou, ik weet al wat er gebeurt in de studio, want volgende uur zijn we er gewoon weer, Dolly. Jazeker.
1: Er is helemaal niks gebeurd, dan nee, is het nog steeds hetzelfde.
0: Precies, zo is het. Nou ja, Stefan, de techneut van Goedemorgen Zandvoort.
1: Wie is hier?
0: Nieuwe
1: dus techneut, wat gebeurt.
0: Die is er even, ja. Gezellig dat je erbij bent. En vanmorgen heb je hem ook in actie kunnen zien en horen natuurlijk. zfm-live.nl. Nou, wij gaan op naar het nieuws en weer voor 4 uur. En graag tot zometeen.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 4 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. In Duitsland is vanochtend een klein vliegtuig neergestort, net over de grens bij Roermond. Het privétoestel was opgestegen in Hilversum. Volgens Duitse media zijn er 3 mensen om het leven gekomen. Of het Nederlanders zijn, is onduidelijk. Ook niet duidelijk is hoe het vliegtuigje kon neerstorten. In de buurt is een klein vliegveld, maar daar stonden vandaag geen landingen gepland. Uit vluchtgegevens zou blijken dat het vliegtuigje vlak voor de crash wat scherpe bochten maakte en steeds van hoogte wisselde. Secretaris-generaal van de NAVO Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne. Hij reageerde op de grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne dit weekend. Bij die aanvallen raakte een Russische drone een locomotief van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau, die vlak voor de grensovergang tussen Oekraïne en Polen reed. Niemand raakte gewond. Maar volgens Rutte laten de aanvallen zien hoe wanhopig Poetin aan het worden is. De politie heeft vannacht een man van 19 uit Delft aangehouden. Die wordt verdacht van aanranding, mishandeling en poging tot zware mishandeling. Hij werd opgepakt omdat hij aan het signalement voldoet. Afgelopen weekend werd een vrouw in Den Hoorn bij Delft van haar fiets geslagen. De man probeerde haar aan te randen. De afgelopen maanden zijn in Delft meerdere vrouwen van hun fiets getrokken. Ook in die zaken worden meegenomen in het onderzoek. Een kwart van de ingediende Kamervragen bevat sporen van AI, blijkt uit een analyse van de NOS na 28.000 vragen. Sommige teksten blijken volledig door kunstmatige intelligentie gegenereerd. Van andere teksten gaat het om een deel. Vorige week bleek uit onderzoek van de Volkskrant dat premier Jette AI gebruikt voor het schrijven van zijn berichten op sociale media. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. Vanavond en vannacht blijft het zo goed als droog en de temperatuur daalt naar 15 tot 18 graden. Morgen zon en warmer met 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio nog niet zo heel veel vertraging op de snelwegen. Ja, 10 minuutjes op de A10. Vanuit knooppunt Amstel naar knooppunt Koenplein bij Amsterdam-West 3 kilometer file. Komt door een ongeluk, er zijn er 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag.

0: En was het een grote hit, dus van Melissa Etheridge. En like the way I do. Lekker begin van de derde uur, lekker ruig. Heerlijk, toch Dolly?
1: Ja, voor zo'n ruige kerel als jij.
0: Ja, dat
1: wel
0: bedoel
1: bij
0: ik.
1: Je passen,
0: ja,
1: hoor, die opening.
0: Zeker wel, zeker wel. Cowboy hoed op en ga met die banaan.
1: De sporen erin.
0: Zeker weten, zweepje bij de hand.
1: Ja.
0: Nou ja, Dolly, wat gaan we in de derde uur doen? Want we gaan uiteraard kwalificeren in Madrid.
1: Ja.
0: Op de Madring.
1: Ja, maar ik heb geen idee hoe het er nu voor staat, maar dat maakt niet uit.
0: Nee, ik zie alleen een Viaplay logo.
1: Precies. We gaan straks uiteraard overschakelen naar Randall Lawson. En die zal ons helemaal bijpraten, neem ik aan, daarover. Hè, hoe het is gegaan.
0: Zeker weten, ja. En hoe het met gaat natuurlijk met de kwalificatie.
1: Zijn ze dus, nog bezig, denk je?
0: Nou, ze beginnen net, hè. Dus om 4 uur.
1: Dat is ook alweer een uur geleden, toch?
0: Nee, 4 uur. Op 4 uur zijn ze losgegaan. Ja, dus ze zitten nu in de kwalificatie, maar hij doet het even niet op tv. Dus,
1: maar anders hadden we misschien nu al wat kunnen vertellen. Maar ja, jullie zitten vast zelf al voor die tv allemaal. Maar goed, we hebben ook nog een klein berichtgevingtje in het kader van nieuws uit Zandvoort. En natuurlijk gaan we ook voor de klok van 5 uur... even kijken naar welke dieren er allemaal... of tenminste, ik kies er eentje uit... wat voor dieren er in het dierenasiel zijn en wachten op een nieuw baasje of vrouwtje.
0: Kan je alvast wat verklappen over het nieuwe dier?
1: Nee, ik moet er nog eentje uitzoeken.
0: Oh, je gaat er een uitzoeken.
1: Ja, want mijn oog was wel gevallen op een hondje, maar die heeft wel heel speciale zorg nodig, omdat hij nog helemaal niets weet van commando's en dergelijke.
0: Dus dat schiet niet op.
1: Dat is, nee, daar durf ik niet echt een aanbeveling over te doen. Dat is misschien iets te specialistisch.
0: Nou,
1: ja.
0: Hey, derde uur op 12 september 2026 van dit programma. Zandvoort op zaterdag. En de maandag uiteraard voor de herhaling. Ook dan tussen 2 en 5 uur. Ook dan is het op maandag even na 4 uur. Welkom bij de Zandvoorts Radio. Het Zandvoort op zaterdag tot aan 5 uur. En uiteraard september.

0: Zo, dat waren de Turtles. Zitten te kijken naar de Q1, de kwalificatie van de Formule 1 race. Op het circuit, op het nieuwe circuit in Spanje. En ja, één meneer kunnen we daar zeker voor bellen. Dat is onze pitreporter Rendel Lawson. Goedemiddag, Rendel.
1: Goedemiddag.
0: Joh, fijn je weer te horen op de radio.
1: Nou ja, helemaal toppie toch? En ik sta het ook een fotootje te maken, want ik sta één in de Q1 versie.
0: Ik zit even te kijken. Wat is er in vredesnaam gebeurd in één keer met Red Bull dat ze 1 en 2 staan?
1: Ja, geen idee. Ik heb geen idee, maar dat hij los in 1 staat, dat die had ik even niet aankomen, zeg maar.
0: Nou,
2: wat een gek gezicht, hè?
1: Een heel gek gezicht.
2: Ja, als je eigen naam zo staat.
1: Ja, en misschien krijg ik nu ook zoveel fans in Nederland. Ik weet het niet, maar...
0: Nou, die heb je al, hoor. Heel veel fans. Dus ja, wat natuurlijk...
2: Vooral in Zandvoort en omstreken.
0: Ja, zeker.
1: Ja.
0: En met ITCC heb je natuurlijk ook heel veel bekende, zeg maar.
1: Daarom. Maar jongens, wat een mooi circuit.
0: Ja.
1: Ik ben helemaal gek op het circuit. Want dit is er eentje voor echte rijders. En alleen, ja, voor een wedstrijd, ik weet het niet. We hebben het vanmorgen gezien met de Formule 3. De sprintrace, inhalen is gewoon onmogelijk. Dus ik weet nog niet wat ik hier verwacht. Ik denk dat de kwalificatie uiteindelijk heel erg belangrijk gaat zijn.
0: Ja, nou ja, zeker weten. Nou ja, als het zo doorgaat als de Q1, dan zitten we wel goed als Verstappen en Lawson.
1: Ja, absoluut. Ja, je weet het natuurlijk niet. Hè. En wat wel knap is dat natuurlijk... Nou, Antonelli gaat trouwens niet heen. Ja. Dat Verstappen het allemaal op de mediumband doet. En de rest allemaal... en Hamilton en de Ferrari's, die zitten op de medium. En de rest zit allemaal op de zachte band.
0: Ja, dat is waar, ja.
1: Dus dat zegt ook wel wat.
0: Ja, zeker. Ja,
1: jongens, het is een circuit of het wordt een hele saai... We krijgen een meegespannen wedstrijd dat iedereen de muur klapt. Maar de baan zelf, de layout en dat soort dingen vind ik fantastisch. Alleen ik weet niet of jullie de beelden bekeken. Helemaal sfeerloos. Oh, ik zie alleen maar betonnen randjes en hekjes en toestanden.
0: Ja, precies. Dat is, daar heb je wel gelijk in. Maar toch, als je weet hoe die baan aangelegd is... Weet je wel, de helft is gewoon straten van de straten die gebruikt worden. En de andere helft is dan weer circuit-layout. Dus dat maakt er wel een hele mooie baan toch, Rendel?
1: Ja, ze maakt wel een hele mooie baan, maar maakt er dan ook een beetje sfeer in. Want ik zie mensen die dan voor 450 euro een kaartje hebben gekocht en die zitten in het zand. Ik denk, nou, ook niet helemaal oké. Okay. En de rest zit je eigenlijk met de onboardbeelden, maar ook de camerabeelden, alleen maar tegen reclame aan te kijken. En verder, een tribune met helemaal oranje heb ik nog niet gezien hoor.
0: Of nee, dat is...
1: helemaal Spaanse kleuren. Dus een beetje sfeerloos. En ook natuurlijk het hele uitgerekte, hè, 520 meter pitstraat. Jongen. Ik hoop niet dat je daar cameraman moet zijn, want dan moet je heel veel lopen, zeg maar.
0: Ja, wat zit op een gegeven moment zelfs 200 meter afstand tussen de twee pitboxen in. 200 meter.
1: Ja. 200 meter.
0: Ja, niet normaal toch?
1: Nou, dan moet je echt heel veel lopen. Dus nee, het is heel apart. Maar ja, wat voor wedstrijd het morgen gaat brengen. Ik denk dat daar gewoon de kwalificatie ontzettend belangrijk is. En ik hou wel van dit soort banen. Hoor, met zo'n kombocht en hele korte bochtjes en toestand. Hoe het voor de race gaat, dat moeten we afwachten. Kijk, Monaco is ook een optocht. En daar wordt nog wel eens ingehaald. Maar de Formule 3 van vanmorgen, de wedstrijd... en dat was echt gewoon achter elkaar aanrijden. Er gebeurde helemaal niks. En ik had echt zoiets van, als de Formule 1 ook zo gaat worden... wordt het niet echt een heel leuk weekendje, zeg maar.
0: Nee, dat zou wel jammer zijn. Want wat je zei, van, het is gewoon een nieuw circuit. En altijd wel leuk, Spanje. Dan hadden ze gewoon, net als de Amerikanen, hadden ze gewoon...

0: dat je zee ergens moet aanleggen. Een hele groot zwembad. Wat lijkt op een zee. En een bootje erin.
1: Je kan heel veel kleurtjes aanbrengen. Van de Spaanse vlag en dat soort dingen. Met curbstones. En je ziet het overal als een shot van boven is. Maar dat denk ik nog niet de sfeer. Als je nu bijvoorbeeld recht een stuk kijkt. Heb je links een heel groot gebouw. Ik zit nu even te kijken naar de finish van de eerste sessie. Ja. Heb je links een heel groot gebouw. En dan zit rechts een heel grote tribune. Die helemaal vol zit. Maar waar je helemaal niks meer ziet.
0: Ah. Nee, want het is omdat het beursgebouw daar in Madrid is heen gebouwd.
1: Ja, daar is het omheen gebouwd. En daar denk ik van ja jongens, dat moeten jullie nog even iets beter doen. Maar het is de eerste keer, hè? Je moet ze ook de kans geven.
0: Ja, dat is ook zo. Je zou er beter naar Zandvoort moeten kijken voor de sfeer, denk ik. Maar de kombocht hebben ze wel meegenomen dan.
2: Zandvoort voor de sfeer, voor de sfeer. Zandvoort voor de sfeer.
1: Zandvoort voor de sfeer, absoluut. En dat moeten ze daar nog even leren. Maar qua baan. Ja, ben ik wel, ik ben nooit hier. Ik ben zelf om te rijden, vind ik een straatcircuit geweldig. Om vaak te kijken vind ik het wat minder.
0: Ja, maar is het zo.
1: Vind ik nu wel echt dat ik denk van, dit is wel een serieus leuk baantje. Want ik denk dat er verderop in de kwalificatie best wel wat foutjes hier daar gemaakt gaan worden. We hebben natuurlijk vanmorgen al gezien met natuurlijk toch een Hamilton die daar toch even rechtdoor schiet, zeg maar. Dit is Beerman die eraf ging. Maar in de wedstrijd, als ze allemaal op 99% gaan rijden, dan wordt het wel gegooid er maar een touwtje tussen, zullen we zeggen.
0: Ja, nou, laten we hopen dus, dat niet het geval gaat zijn, Rendel.
1: Nee. Ook Q1 gaat trouwens rustig naar de eerste tijd. Nou, die komt weer dat spookje, hij komt er helemaal nergens vandaan, hè?
0: Nee, je zegt het steeds, hè? Die Russel die duikt in één keer op, daar is hij weer.
1: Deze weer.
0: Ja. Wat ik even wil aankaarten, want dat was afgelopen week ook ruimschoots in het nieuws. En geheel terecht, de reddingsactie van Luc Hartog.
1: Ja.
0: Daar in Shanghai.
2: Nou, inderdaad.
0: De China GT Challenge. En daar heeft hij een Engelse coureur gewoon geholpen. Auto stil. En hij heeft hem uit zijn brandende Ferrari, was het volgens mij, hè, gered.
1: Ja, gewoon een held. Superheld. Nou. Alleen al om, hoe moet ik het zeggen, het in je kop te gaan krijgen om te gaan stoppen.
0: Ja.
1: Want dat doet een coureur bijna nooit. Je gaat altijd langs een ongeluk en door, want je denkt, daar zijn marshals voor. En hij zet toch die auto stil.
0: Ja.
1: Er waren geen marshals. Of hij dat gezien heeft, weet ik niet, in een flitsen dingestoestand. Maar had hij het niet gedaan, dan was hij overleden, die coureur. Dat was gewoon heel simpel geweest.
0: Nee. Zeker.
1: Want er was gewoon niemand. En hij heeft de brandblus moeten halen.
0: Ja.
1: En uiteindelijk, dan ben je gewoon voorbij, ben je gewoon een serieuze held. Ik heb alleen wel, dat heb ik niet moeten horen vragen, waarom stopt hij eigenlijk? Want normaal doe je dat als rijder niet, hè. Je rijdt altijd door. Want je hebt precies, laat de marshals het maar oplossen. Laat de security het maar oplossen. Die zitten daar op de baan. Maar dit was kennelijk een wabi-wabi evenement. Er waren er niet zoveel, zeg maar.
0: Nou ja, ik denk dat hij daar van tevoren over ingebriefd is, zeg maar. Dat als er wat gebeurt, dat er niet snel hulp komt.
2: Ja, maar is het ook niet gewoon een primaire reactie die je hebt? Van, mijn god, wat gebeurt daar? Ik moet helpen. Tuurlijk.
0: Ja.
1: Ik denk niet dat hij denkt, ik ga nu Superman wezen.
0: Nee.
1: Hij heeft toch iets gevoeld. Het klopt hier niet, zeg maar.
2: Ja, waarschijnlijk, ja.
1: En het is hier niet oké. En hij heeft die auto stilgezet. Nou, dan kan je alleen maar tegen zijn coureur zeggen, je bent gewoon voor mij ben je een held.
2: Absoluut.
1: Dan denk ik ook wel van, ja, het is eigenlijk niet jouw taak. Daar zijn in feite die rescue marshals voor. Maar ik heb het wel met meer ongeluk gezien op andere banen. Dat de marshals er al veel te ver vandaan waren.
2: Mm-hmm.
1: Dat de coureurs elkaar ook hielpen. Weet je, dus als een auto in de brand stond en dat soort dingen. Dat hebben we ook wel bij die historische race rijden we dat ook wel gezien. Want die marshals, die marshals zitten niet om de 10 meter. Hè. Er zit soms best wel een stukje tussen. Maar ja, dat hij uiteindelijk toch dat vuur inspringt en hem eruit trekt. Dat ben je voor mij wel een mannetje, hoor.
0: Ja, ongelooflijk.
2: Absoluut.
0: En het ging wel redelijk met die Ollie Milroy die zeg maar opgenomen is in het ziekenhuis. Maar nu kwamen ze er ook achter dat hij iets bij zijn nek heeft of zo, hè, geloof ik.
1: Ja, ze kwamen er gewoon achter dat hij ook nog een breukje in zijn nek heeft.
0: Ja, en dat is niet fijn.
2: Oeh.
0: Nee.
2: Dat had ook nog heel anders af kunnen lopen.
1: Ja, daar zijn ze een beetje laat achter gekomen. Maar ik geloof dat hij wel een hele goede hand is verder daar. Want hij had al wat gebroken, hoor. Met de ribben en klaplong en weet ik allemaal niet.
2: Ja, maar goed, je nek. Ik bedoel, hij heeft hem wel, je ziet hem wel sleuren met die man over die baan. En hij wordt verder nog verder gesleurd als dat even een millimeter verkeerd gaat met die nek, dan is het gedaan. Hè? Dan zit je in een rolstoel. Ja. Ja. Ja.
1: En dat hebben ook heel veel mensen niet gezien. En de anderen zagen het op een gegeven moment ook wel. Wat mij opviel toen hij in feite Olly eruit trok, zat Olly zijn helm af. En toen had ik zoiets van, hè? Is hij dan bij de klap verloren? Want dat is niet goed voor een helmenmerk, zeg maar.
3: Nee,
1: als je helm verliest, zeg maar, met het hele verhaal, met het handsysteem en alles. Of heeft Olly minder auto zelf afgedaan, maar hij had wel degelijk al zijn helm af.
2: Ja, maar misschien sloegen die vlammen onder die helm, hè?
1: Ja, dus ik had wel zoiets van, daar heb ik nog eventjes mijn vraagtekens bij, waarom dat dan gebeurt.
2: Ja, dat...
1: En ik dacht eerst al, ik zie het verkeerd, maar toen begonnen meer mensen, hij heeft zijn helm niet meer op.
0: Ja, ja. Hey, inderdaad.
1: Ja, toch?
0: Raar, ja, ik kan me niet voorstellen dat hij hem zelf heeft afgedaan
2: eigenlijk.
0: Dat is geen reactie om dat te doen.
2: Wel als het onder je helm slaat.
0: Nee. Ja, maar ik denk eerder van dat hij toch op een of andere manier ook niet helemaal heel vast of door die klap gewoon losgeschoten is.
2: Dat zou niet mooi zijn.
1: Dat zou niet mooi zijn, maar dat gaan we nog eens een keer horen, denk ik.
2: Ja.
1: Het viel mij op en gelukkig waren er nog andere rijders die het ook was opgevallen.
2: Ja.
1: Ik denk, nou zit ik nou weer zo verkeerd te kijken, maar dat viel me mee.
0: Nee, ja, het is dat je zegt.
1: Maar
2: denk je dat dat nog geanalyseerd gaat worden, Rendel?
1: Nou, ik denk dat het hele circuit geanalyseerd gaat
0: worden. Ja.
2: Ja, nee, maar ik bedoel dat gebeuren op zich. Van wat er op dat moment gebeurd is in die auto met die helm.
1: Ja, maar vergis je niet, de klap was wel verschrikkelijk hard. En hij kwam natuurlijk van verschillende kanten.
2: Mm-hmm.
1: En dan ben je sowieso als coureur je hele desoriëntatie kwijt.
2: Ja.
1: Dit was wel een serieuze heftig, hoor. Het was niet even heel klein, hoor.
2: Nee.
1: Een heel verhaal. En kijk, die jongens zitten ook in zo'n GT-auto. Zitten ze wel bijna helemaal in een veiligheidscel, zeg ik tegenwoordig.
2: Ja.
1: Netje links, netje rechts. Echt, die stoelen van tegenwoordig zijn zo fantastisch in dat soort auto's zitten. Dus uiteindelijk zitten die jongens eigenlijk in een veiligheidscocon.
2: Behalve, ze hebben alleen nog geen sproeisysteempje.
1: Nou ja, het systeem. Ik weet niet of het geactiveerd is of niet, maar de fik zat voornamelijk aan de achterkant in de tank natuurlijk. En daar stopt het interieur in. En die kan niet overal blussen, zeg maar.
2: Nee.
1: En ik ben blij uiteindelijk dat hij een brandblusser kreeg aangereikt door een Marshall in een korte broek. Dat was ook wel een goeie.
0: Ja,
2: ja, inderdaad, ja.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
2: Ja.
0: Nee, maar ja, dat zijn echt, raken we nooit over uitgesproken.
2: Nee, want je zag ook zo'n Marshall aankomen. Nou, die was ook niet bepaald in draf, hè?
1: Ja, ik moet eerlijk zeggen, het kan overal gebeuren.
2: Ja.
1: Maar ik denk dat de marshals en ook de reddingsdiensten op een Zandvoort er wel wat eerder bij waren geweest, zeg maar.
0: Zeker weten. En ik denk dat China...
1: Dus ik weet hoe de veiligheid is.
0: Ja, ik denk ook dat China, daar was het dan in Shanghai... Dat die wel, want die hebben meteen de beste artsen uit het hele land. Hè? Uit heel China hebben ze meteen naar het ziekenhuis waar die Olly ligt gestuurd om daarbij te helpen. Dus ik denk wel dat China het heel serieus neemt dat het toch niet zo hard mag gebeuren.
1: Nou, laten we het zo zeggen. Ik denk dat er weer wat mensen een ontslagbriefje krijgen. Dus raad daar in dat soort landen. En ik hoop gewoon dat ze daarvan geleerd hebben. Dat uiteindelijk gewoon de hele autosport ervan leert. Je moet ook zo zien, ook coureurs leren hiervan. Hè, die dan toch denken, misschien moet ik volgende keer dat ook weer even die rem in trappen. Als er wat aan de hand is. En niet altijd alleen maar aan mezelf denken. En niet denken van, er zijn mooi twee opgeruimd en we gaan door. Want ik heb weer twee posities gewonnen. Nou, zo is Loep niet geweest, absoluut niet. Die heeft het ding gewoon stilgezet. En dat kan gewoon. De hele wereld heeft daar respect voor. De hele autosportwereld heeft daar enorm respect voor.
0: Zeker, ja. Toen we erover begonnen, Rendel, kreeg ik al meteen zo'n rilling door mijn lijf. Ook van mooiheid natuurlijk, aan de ene kant. Aan de andere kant is het natuurlijk ook wel heel eng, zo'n moment.
1: Ja, maar dat is autosport. Autosport is nooit veilig. Er kan altijd wat gebeuren. En dat mensen denken wel van het wordt steeds veiliger. Maar je hebt met snelheid te maken, je hebt met krachten te maken, je hebt met gewichten te maken van auto's die echt tegenaan klappen. Het is nooit safe. Nee. Ook nooit safe. dat zal ook eeuwig zo blijven, helaas.
2: Ja, het kan altijd nog je leven kosten, hè, als je er een paar factoren tegen hebt.
1: Ja, maar ik zeg altijd, als je in Amsterdam loopt, kun je ook onder de tram lopen. Dus is het ook gebeurd.
0: Ja, dat is
2: absoluut.
0: Ook zo. Ja. Of je komt een fatbiker tegen of zo, dan ben je er ook geweest.
1: Kijk, ook niet de Formule 1 coureurs, hè. Ze weten dat ze instappen, dat er wat kan gebeuren. En de auto kan nog zo safe zijn, het kan ook een heel stom dingetje zijn. Dus ik heb altijd wel zoiets van... Deal with it, ga ermee door. En ze zijn er ook niet mee bezig, hoor. Vroeger wel, maar tegenwoordig niet meer.
0: Nee, is ook zo. Hey, ondertussen zitten we daar in de Madring-circuit. Zitten we in de Q2, Rendon. Nog 10 minuten te gaan. Ja. En we zien Antonelli op de eerste plek op dit moment. Russell 2 en Leclerc 3. En dan kijken we eens even waar Verstappen is. Nou, die is nog zijn ronde aan het afmaken, volgens mij.
1: Ja, los een 7 inmiddels.
0: Ja.
1: Die Lindblad. Hulkenberg, jongens, kijk daar eens even.
0: Ja,
1: eventjes,
0: ja, maar die gaat al het hele weekend als een speer.
1: Heel lekker, ja. Tsunoda erbij.
0: Ja.
1: Nou, ik denk dat... Los en bang is, niet zo blij is dat hij zijn autootje heeft afgestaan, laten we zeggen.
0: Nee. Nou ja, ja, alleen voor de namen is het beter om in een Red Bull te rijden dan in een Racing Bull. Maar,
1: ja, absoluut. En Verstappen pakt nu 1, hè. Dus, en Loos of 4. Dus is er helemaal niks, jongens. We kunnen hier nog helemaal niks meer zeggen.
0: Nee, maar als Loos zo 3/4 achter Max Verstappen eindigt, doet hij toch enorm goed, hè? Voor even zijn invalbeurt. Want Hartje, die is waarschijnlijk voorlopig nog niet terug. Ook de volgende race niet.
1: Nou ja, ik heb nu voor het eerst dat ik om zijn arm iets van verband zag zitten. Dus dat hebben we de vorige keer allemaal nog niet helemaal meegemaakt. Maar er zat nu een heel groot zwart plakkaat om zijn arm. Ja. Dus ik denk dat het toch wel serieus is, zullen we zeggen.
0: Is het ook, heeft Red Bull ook nu dit weekend dan bekendgemaakt? Dat het toch wat langer nodig heeft om te herstellen? Dus ze gaan ervan uit dat die volgende race er ook nog niet is. Dus
1: bij is. Nou, dan het los om in één taak, punt pakken.
0: Ja, inderdaad. Pakken. Zeker weten.
1: Ja. En ik zie net even naar beeld te kijken, jongens. Als jij gewoon je achterkant wegbreekt in die kombocht, dan heb je het heel druk aan boord, kan ik je vertellen. Franco Colapinto.
0: Oh ja.
1: Dat is even heel druk.
0: Oh ja.
1: Die is gewoon geschrokken, hoor, nu. Die is eventjes op hartslag 220 gegaan. En die moet even afkoelen.
0: Zeker weten. Nou, we zien wel Tsunoda even in de gevarenzone nu, hè, inmiddels.
1: Ja.
0: En Lawson, nog steeds keurig vierde plek. Dus en Lindblad, die gaat denk ik ook nog wel door naar de Q3 zometeen.
1: Ja, en dat vind ik ook heel knap, want dat was geen autootje meer, zeg maar.
0: Nee, inderdaad, die hebben ze weer even mooi hersteld.
1: Ja, dus, kijk eens, dat is voor Dolly, McDreamy is in beeld. Nou, helemaal geweldig.
0: Ja. Hé, hey, Rendel, we gaan het hierbij houden voor vandaag.
1: Ja. Volgende week vanuit Charade. Daar zit ik in Frankrijk.
0: Oh, in Frankrijk. Oh, gezellig.
1: Ja, daar zijn we met de Eitjeszee in Frankrijk. En een week later zitten we op Spa-Francorchamps. Dus wij krijgen ook een back-to-back race.
0: Ah, nou, dat zijn mooie dingen die je nog allemaal de komende weken krijgt.
1: Dat zijn even nog drukke dingen. Daar moet ik even doorheen. Maar daar gaan we wel een heel groot feestje van maken. Absoluut.
0: Zeker.
2: Nou, je hebt groot gelijk.
0: Ja, nou, nogmaals heel versterkt. Hè? En fijn dat je gewoon dit weer hebt kunnen doen voor ons. En wij het ook wel met jou, gewoon voor de gezelligheid ook. En,
1: daarom. Jullie ook een hele lekkere uitzending. En morgen voor alle autosportfans een enorme mooie wedstrijd op die Madering. En ik hoop dat we heel veel spektakel gaan zien.
0: Zeker weten, daar sluit ik me helemaal bij aan.
2: En degenen die lekker in de buitenlucht van de autosport willen genieten, die kunnen naar het circuit in Zandvoort, want daar zijn de kevenraces.
0: Niet de beestjes, maar
2: Wordt leuk. En het is allemaal gratis toegankelijk.
1: Nou, dan wordt het één groot feest.
2: Ja, zeker. Ja, hoor.
0: Dit hele weekend.
1: Mooi weer morgen. Ja, we krijgen mooi weer morgen, volgens mij.
2: Dus jazeker. Ja, nou en of. Heerlijk. Lekker 22 graden.
0: Oh,
2: dus,
0: nou.
2: Mooi.
0: Zeker weten. Rendel, dankjewel, hè.
1: En, ik ga jullie spreken weer.
2: Kerel. Hou je goed.
0: Van de Q2 nog even. Hoi. En dan tot volgende week. Doei.
1: Absoluut.
0: Hoi.
2: Dag, man. Doei.

0: Het was even grabbelen, maar toen kwam ik deze plaat tegen. Lekker hè, Drop That Beautiful van Six Was Nine. Een leuke voor Raadje Plaatje, Fred. Had jij erop gekomen op Six Was Nine?
1: Nee, niet.
0: Dat is waar, Six Was Nine. Je bent weer terug, Fred. Mooi man.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja, helaas.
0: Even een paar maanden ondergedoken gezeten. Maar waar zat je?
2: Ik zat in Kroatië.
0: In Kroatië, oh lekker. Dus was toch vakantie ook en ook familiebezoek, hè, geloof ik.
2: Ja, dan altijd eventjes familie en kennis, vrienden.
0: Aha, nou dus, mooi. Dus zometeen ben je er weer met Entertainment View. We gaan je zometeen nog wel even spreken.
2: Ja,
0: maar eerst hebben we uiteraard weer een leuk dier van de week.
3: Hoi. Daar gaat het over.
0: Hoi. Dat hoi. Was het. Hoi.
3: Hoi. Hoi. Ja, een poes die heet Hoi. Hoi, hoi. Nou, het is een lieve en vriendelijke dame. Ze heeft allemaal mooie tekeningen op haar kopje en... Het blijkt een beetje een cyperspoesje. Ja, ze is een beetje verlegen in het begin. En dan kijkt ze graag even de kat uit de boom. Ik ga weer de kriebelhoest kijken, jongens. Oh, wat erg.
0: Gewoon terug ze, kriebelen.
3: Ze, ja. Oh, wat erg dit. Maar ja, het is een poesje die moet eerst even wennen. Maar als ze dan gewend is, dan komt haar speelse en gezellige kant tevoorschijn. En ze vindt het heerlijk om lekker te spelen en gezellig bij iemand te zijn.
0: Ja, hebben we wel meer poesjes, hebben dat, hè? Zeg maar.
3: Is poesje eigen. En ook zou ze het heel leuk vinden om af en toe even naar buiten te mogen in de tuin. Lekker snuffelen, rondkijken, een beetje scharrelen. En natuurlijk uitgebreid inspecteren of alles daar nog wel in orde is. Ja, een dame moet tenslotte haar territorium goed bijhouden, hè? Maar goed, ze is op zoek naar een fijn en rustig thuis waar ze zichzelf mag zijn. En waar ze rustig de tijd krijgt om haar nieuwe mensen te leren kennen. Nou, en misschien ben jij wel degene op wie ze zit te wachten. En dat hoopt ze heel hard. Ze is plaatsbaar vanaf vandaag, 12 september 2026. Ze is geboren op 1 augustus 2024. Dus is 2 jaartjes oud. En ze kan bij kinderen vanaf 12 jaar. Niet bij soortgenoten, ook niet bij honden. En ja, ze heeft verder geen speciale zorg nodig. Ze is gesteriliseerd, dus dat is al gebeurd. Ze moet wel naar buiten. Ze wordt graag aangehaald. En het is geen boerderijkat.
0: Oké, okay, en ze hoeft ook niet naar de kapper, want het is een kortharige.
3: Een kortharige? Nou, misschien af en toe de snorhaartjes een beetje, want die zijn vrij lang.
0: Ja, zeker weten. Ja, ja, nou, ja, leuke ja, foto ook.
3: Ja.
0: Waar kunnen we die foto zien, Dolly?
3: Die kun je zien op de dierenbescherming site. ikzoekbaas.dierenbescherming.nl/asieldier/katten/473301-7.
0: Hoi.
3: Maar je kan natuurlijk ook gewoon naar de website van Dierentehuis Kennemerland gaan. Aan de Keesomstraat 5 in Zandvoort. En dan kun je er ook zien bij de dieren die plaatsbaar zijn.
0: Oké, okay, nou als je dan hooi intikt, dan reageert die kat ja. Niets. Maar,
3: nee, maar ze komt vanzelf langs.
0: Ja, nee, hoi. Dat is zeker waar. Nou, dankjewel weer voor een leuke dier van de week. I'm

0: Nou, geweldig, hè? Lekker Ibiza-sound zo bij ZFM. Lekker toch, om een beetje warmer te draaien.
1: Oh, dit Fred. Mag je van mij wel een uurtje draaien.
2: Ja,
1: maar,
2: ja, voor mij ook wel. Dus, het is een heerlijk nummer, inderdaad.
0: Ja, ja. Toch? Ja. Doen we helemaal niet verkeerd. Ja,
2: gewoon lekker op het terrasje op Ibiza.
0: Ja, een cocktailtje erbij. Ja,
1: gewoon heerlijk. In de studio, gezellig.
0: In de studio mag ook. Nou, we gaan nog wel even een uurtje door. Oh nee, dan krijgen we ruzie met Fred.
1: Ja, nee, Fred? Die wil ons over 10 minuten weg hebben.
0: Ja, zeker weten, want we hebben waarschijnlijk
1: een vol programma. Hij zit ons nou al de tent uit te kijken.
0: En uiteraard moeten we het eventjes, we hebben het toch over Timothy en dergelijke, als we het over Ibiza hebben.
2: Timothy.
0: Maar vergeet onze eigen Devin dan niet, hè? Devin Donovan.
1: Oh, ja.
0: Onze eigen Devin Donovan. Donovan.
1: Heb je mannen uitgenodigd, Fred?
2: Devin? Devin, als het goed is, dan is hij straks hier in de studio.
1: Niet vandaag?
2: Ja, niet vandaag. Oh. Maar dan hebben we het over de 10e.
0: Ja, oh, de 10e.
1: 10e wat? Oktober?
2: Zandvoort voor jou.
1: 10 oktober?
0: Oké. Okay. Ja. Ja, maar hij heeft het nu enorm druk met al die lieve mensen die reageren op...
1: En vooral vrouwen, hè? Ja, hij is toch aandacht van vrouwen. En dan zit hij helemaal niet... Hij wil liever aandacht van mannen.
0: Hij zit er nog even over na te denken. Maar al die lieve vrouwen en zo. Maar is een beetje vrouwen eigen.
1: Maar Fred, heeft hij weer een nieuw nummer uitgebracht of zo?
2: Hij is B&B, hè?
0: Ja, B&B.
1: Jawel, maar omdat hij bij je gaat komen volgende maand.
2: Nee, dan is hij gewoon weer...
0: Hij is presentator, mede-presentator.
1: Is hij presentator bij jou? Waarom weet ik dat soort dingen niet?
0: Bij ZFM is hij. Hij is jouw collega.
2: Hij was toch ook
0: op de barbecue op het strand?
1: Was hij bij ons op de barbecue? Was dat Devin?
0: Ja, die gezongen heeft. Dat was Devin.
1: Dat meen je niet?
2: Ik had hem uitgenodigd bij de barbecue.
0: Ja.
1: Nou ja. En welk programma doet hij dan?
2: Zandvoort voor jou.
0: Zandvoort voor jou. Samen Eken met in drie maanden met ons
2: en
0: samen.
2: En Richard.
0: Ja.
1: Nou, ik ben helemaal... Nou, fijn dat ik een beetje geüpdate ben.
0: En dat was, dat is gewoon jouw radiocollega die bij B&B Vol Liefde was. Hè?
1: Nou, dus, ik voelde het. Ik voelde het. Ik denk, ik heb zo'n compassie met die jongen. Dat moet een collega van me zijn. Ik heb alleen maar leuke collega's.
0: Ja.
2: Nou ja, bij deze dan, hè?
1: Jeetje, wat grappig, jongens.
0: Ja, hè?
1: Wat leuk.
0: Maak je nog wat mee, hè?
1: Ja, dus, maar dan mag je voortaan wel de benedendeur op slot doen.
0: Voor al die fans.
1: Ja, anders krijg je al die fans naar boven als de mensen dat weten.
2: Ik hoorde dat er een ruige kerel hier aanwezig was, dus dan zetten we die toch
1: voor de deur. Devin erbij gehaald.
0: Richard Buitenhek heb je het over, de ruige kerel. Of,
1: wat erg is dit? Oh, God.
0: Ja, dat zou kunnen natuurlijk.
2: Ja, hij is dubbelzinnig, hè?
0: Ja. Zeker wel. Nou.
1: Nee, maar leuke gozer. Leuk.
2: Ja, toch?
1: Ja, nou. Ja, heel leuk.
0: Ja, toch? Niet dan?
1: Ja, zeker.
0: Zeker weten, man. Ja. Nou, we gaan zo meteen nog één plaat draaien. Nu dus, eigenlijk. En dan zijn we nog even terug voor de afsluiting. En dan horen we ook van Fred wat hij dan allemaal doet, hè? Geen Devin dit keer, maar... Nee. Komt wel weer 10 oktober dan met Zandvoort voor jou.
1: Dat ben ik er niet.
2: Ja.
1: Oh, nou, dan ga ik vanuit Griekenland naar jullie luisteren.
0: Ja. Zal ik een handtekening voor je vragen aan Devin?
1: Nee, ik kom wel een keertje terug als hij er is. Als ik terug ben, dan kom ik langs.
0: Moet je doen.

0: Zo, de mooie zinger van Marillion, je hoorde Key. Nou, we zitten alweer aan het einde van dit programma, Dolly. Is weer voorbij gevlogen, hè?
1: Nou ja, maar ja, goed. Jouw tempo is zo hoog.
0: Ja,
1: man,
0: dat vliegt ook wel voorbij dan, hè?
1: Dat mensen, wel, dat kan je niet voorstellen. Als je ooit bij die radio komt werken, laat je niet strikken voor die Zandvoort op zaterdag. Want het is een slavendrijver, die man, hoor.
0: Hard werken.
1: Oh, ja, je moet zo echt. Je bent constant aan het zoeken en bezig en.
0: De ventilatoren heb je wel nodig in de studio, hè?
1: Wat heb je nodig?
0: Ventilatoren. Ventilatoren. Ja, een beetje af te koelen.
1: Oh, om af te koelen. Ja, zeker. Ik heb gelukkig geen trui aan vandaag. Want
0: dat bedoel ik.
1: Zitten zweten. Zonder gekheid. Nee hoor, nee. Dat werken bij de radio is hartstikke leuk. Ik zou zeggen, kom er gewoon bij. Het is dankbaar werk. Het is gezellig. We hebben allemaal gezellige collega's.
0: Zeker weten. En we zoeken nog een redacteur.
1: Soms
0: krijg
1: je collega's waarvan je denkt, is dat mijn collega? Oh, ik hoor net dat ik een collega heb die wereldberoemd is. Ik ga niet zeggen wie. Nee, want anders wordt de studio bestormd.
0: Maar hij heet Devin.
1: Ah. Nou, dat had je er niet moeten zeggen. Dat is toch zielig voor die jongen. Ja, die wil ook graag iets incognito doen.
0: Ja, dat is ook weer.
1: Die krijgt al de hele dag in Haarlem achter zich aan. Oh ja, daar heb je hem op de foto. Nee, hier moet hij gewoon lekker anoniem
0: zijn. En hij heeft nog bij de reunie heeft hij nog lekker gaat,
1: ja, nee,
0: samen
1: gaat,
0: met
1: gaat helemaal uitleggen. Ja. Ja.
0: Ja, toch? Niet dan? Ja. Hey, Fred, wat ga je zo meteen doen?
1: Ja, wat ga je doen, Fred?
2: Dennis Swit, die zou vandaag komen, helaas. Door binnengekomen boeking, hebben we hem telefonisch moeten maken.
1: Oh.
2: Dus, maar we gaan het eventjes hebben over zijn nieuwe single, Tina Tequila.
0: Oh, dat klinkt leuk.
2: Ja, dat klinkt leuk. Toch?
0: Ja, zeker. Ja.
2: Ik bedoel, dat sluit aan bij Ibiza. En,
0: precies.
1: Ja, inderdaad.
0: We gaan lekker door, hoor.
2: Ja, hoor. Hey, en Patrick van Ons, die kennen we ook wel.
0: Ja, zeker.
2: En, die gaan we ook weer eventjes bellen over zijn nieuwe single, Saint-Tropez.
0: Ja, nou, zit ook wel prima.
2: Een beetje na zomer, hè?
0: Ja.
2: En Jan Brink gaan we bellen. En niets ter wereld kan ons scheiden.
0: Nee, nou, dat is waar.
1: Hoe heet zijn nieuwe nummer?
2: Van Jan Brink?
1: Ja.
2: Niets ter wereld kan ons scheiden.
1: Oh, ik dacht dat je het over ons had.
2: Nou ja,
0: ja, Patrick van Ons.
1: Ik dacht al, hij heeft het over ons als collega's. Nee,
2: Patrick van Ons.
1: Nee, dat is een nieuwe nummer.
0: Ja, nee, dat is de naam van de zinger.
2: Ons kent ons.
0: Ja. Nou, veel plezier zo meteen bij Fred.
2: Ja, dankjewel.
0: En klik de klok zo meteen weer voor je zoekplaats.
2: Ja, eventjes naar de ZFM. Ik kom er zelf niet meer uit. ZFMartiesten.nl.
0: ZFMartiesten.nl.
2: En dan even op het linkje klikken. Rechtsboven ergens.
0: En dan weet je het wel.
2: Ja, dan komt hij vanzelf hier terecht. En dan gaan we hem draaien.
0: Oké, nou.
2: Ook een plaatje van Devin Donovan.
0: Ja, dat bedoel ik. We gaan gewoon lekker door hier bij ZFM. En volgende week zijn we er weer met Zandvoort op zaterdag. Lekker blijven luisteren naar Fred, want hij is er gelukkig weer, hè. Na een paar maanden afwezig geweest te zijn, is hij er zo weer.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Duitsland is vanochtend een klein vliegtuig neergestort net over de grens bij Roermond. Het privétoestel was opgestegen in Hilversum. Volgens Duitse media zijn er 3 mensen omgekomen. Of het Nederlanders zijn is onduidelijk. Ook de oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Uit vluchtgegevens zou blijken dat het vliegtuigje vlak voor de crash wat scherpe bochten maakte en steeds van hoogte wisselde. Secretaris-generaal van de NAVO Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne. Hij reageerde op de grote Russische aanvallen op Oekraïne van dit weekend. Daarbij raakte een Russische drone een locomotief van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau. Die reed vlakbij de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Niemand raakte gewond. Volgens Rutte laten de aanvallen zien hoe wanhopig Poetin aan het worden is. Een man van 79 uit Veen in Brabant is ook in hoger beroep veroordeeld voor het misbruiken van zijn 2 kleinzoons. Hij krijgt 4 jaar cel, waarvan 1 voorwaardelijk. Dat is 1 jaar meer dan een rechtbank hem eerder had opgelegd. De man zou misbruik hebben gemaakt van de afhankelijkheid van de tweeling met een licht verstandelijke beperking. Ze werden op hun 17e uit huis geplaatst en brachten de weekenden door bij hun opa. De man zegt dat hij de jongens niet heeft gedwongen tot seks, maar het hof zegt van wel. Een kwart van de ingediende Kamervragen bevat sporen van AI. Dat blijkt uit een analyse van de NOS naar 28.000 vragen. Sommige teksten blijken helemaal door kunstmatige intelligentie te zijn gegenereerd. Van de andere teksten gaat het om een deel. Dan het weer, zon en wolken. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. De temperatuur daalt dan naar een graad of 16. Morgen veel zon. Het wordt warmer dan vandaag. 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Van de rechte avondspits is nog geen sprake in Noord-Holland. Ja, je hebt vertraging op de N208, de weg Sassenheim-Velsen. Voor de aansluiting met de A22 2 kilometer file met 25 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlik Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Duitsland is vanochtend een klein vliegtuig neergestort, net over de grens bij Roermond. Het privétoestel was opgestegen in Hilversum. Volgens Duitse media zijn er 3 mensen omgekomen. Of het Nederlanders zijn, is onduidelijk. Secretaris-generaal van de NAVO Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne. Hij reageerde op de grote Russische aanvallen op Oekraïne dit weekend. Een kwart van de ingediende Kamervragen bevat sporen van AI, blijkt uit een analyse van de NOS naar 28.000 vragen. Dan het weer vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. De temperatuur daalt naar 16 graden. Morgen veel zon en ook warmer.
0: Dit is ZFM. Download de ZFM-app. En blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit Zandvoort.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Nederland blijft afhankelijk van geïmporteerde steenkool, olie en gas en de verduurzaming lijkt vastgelopen. Dat zegt het Planbureau voor de Leefomgeving in de aanloop naar Prinsjesdag. Met de huidige koers gaat Nederland de klimaatdoelen voor 2030 waarschijnlijk niet halen. Voor de jaren daarna is er een enorme kloof tussen ambities en beleid. Volgens het Planbureau is de politieke wisselvalligheid van de afgelopen jaren de belangrijkste oorzaak dat het misgaat. Kabinetten volgden elkaar snel op en het beleid veranderde. Klimaatminister Van Veldhoven erkent dat het moeilijk wordt om de doelen te halen. Secretaris-generaal van de NAVO Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne. Hij reageerde op de grote Russische aanvallen op Oekraïne dit weekend. Daarbij raakte een Russische drone een locomotief van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau. Die reed vlakbij de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Niemand raakte gewond. Een kwart van de ingediende Kamervragen bevat sporen van AI. Dat blijkt uit een analyse van de NOS naar 28.000 vragen. Sommige teksten bleken volledig door kunstmatige intelligentie gegenereerd. Van andere teksten gaat het om een deel. Vorige week bleek uit onderzoek van de Volkskrant dat premier Jetten AI gebruikt voor het schrijven van zijn berichten op sociale media. Een nieuwe campagne met de Amerikaanse actrice Sydney Sweeney leidt tot kritiek. In de reclame voor een gok-app poseert ze half naakt met sportattributen, zoals een rugbybal en een basketbalring. Veel vrouwelijke atleten zijn boos omdat het vrouwelijke sporters zou seksualiseren. Dan het weer vanavond en vannacht opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Morgen in het noorden en westen eerst bewolking. Vooral in de middag wordt het zonnig. Het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is de hele middag al rustig op de, relatief rustig op de Noord-Hollandse snelwegen. Kleine 10 minuten vertraging momenteel op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij knooppunt Rottepolderplein. En op de N230 vanuit Maarsen naar Utrecht rijdt het langzaam bij Maarsendorp. 2 kilometer file met nog geen 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Alternative FM.

De aftrap van deze Alternative FM van 10 september. En daar is ook wat meteen mee, want er is alle reden om hier even bij stil te staan. Want wat is hier de diepere bedoeling van? Dat heeft te maken met de wereldwijde Suïcide Preventie Week. Want dit is de week waarbij het gaat over mensen die op een gegeven moment uit het leven zijn gestapt. En wat je eraan kan doen. Nou, dat begint al meteen met komende zaterdag al met een festival. Dat is een intiem festival. En dat festival dat heet A New Tattoo. Dat is in zaal 100. En dat is een multidisciplinair festival waarbij gesproken wordt over allerlei zaken die daarmee te maken hebben. En er wordt ook muziek gemaakt. Dus dat is de reden waarom we starten met deze Wave Zero. Wave Zero gaan we trouwens nog een keer meemaken in deze uitzending. En dat nummer waar we net mee begonnen, dat heet She Loves Me, komt van het eerste album uit 2009. En straks, in het laatste uur, komt Secure the Shadow voorbij. Nou, dat heeft ook weer te maken met de gast en het telefoongesprek wat ik eerder deze week heb opgenomen. Want dat is Derk Zegwaard en hij is drummer van Hoefs. En voor die mensen die weten hoe het met Hoefs gesteld is, dat heeft daar ook mee te maken. Want Ramon van Geitenbeek die heeft ook besloten om uit het leven te stappen. Dat deed hij in 2024. Tom Gaasbeek deed dat in 2025. Maar dat is dat is een beetje met elkaar verbonden. En zeker de persoon van Derk Zegwaard. Want die heeft als eerste waar hij een band mee begon, dat was met Tom Gaasbeek. En later is hij terechtgekomen bij Hoefs. En daar had hij te maken met Ramon van Geitenbeek. En ook dat heeft een reden waarom we Derk erbij halen. Want de nieuwe single van Hoefs, die is onderweg. Die komt, als het goed is, zaterdag uit. Precies op het moment dat de popronde start. En daar hebben ze dan bij Hoefs over nagedacht. En bovendien is er een frontvrouw gekomen in Hoefs. En die gaat de komende tijd daar een stempel op drukken. Want die schrijft de teksten. En daar gaat het gesprek ook over. Dus dat heeft daarmee te maken. En dan heb ik al een deel van het programma al genoemd. En vanavond hebben we ook nog een live gast. Ja, want dat is de tweede wat we hier doen. En dat is Ines Marie. En ik ben heel, wat dat betreft, een beetje gehaaid geweest om zo snel mogelijk toe te happen. Want inmiddels heeft ze al 3 singles uit. En er komt nog meer aan. En ze is in staat om vanavond tussen 8 en 9, want dat is wel de bedoeling, een aantal nummers te laten horen. Ik geloof zelfs dat we de 6 gaan horen. Dus dat gaat wel goed komen vanavond. Dus dat is de halfmoot van deze Alternative FM vanavond. Waarom ik nu dat allemaal heb uitgelegd is dat ik heel veel tekst heb. Maar daar ga ik jullie niet allemaal mee vermoeien. Want er komt weer een nieuwe single aan. En dat is meteen ook de hagelnieuwe primeur die we hebben voor morgen. Want Divya Kohli die heeft een nieuwe single. En die komt morgen uit. En die mogen we vanavond al laten horen. En dat ga je nu horen. Dat heet Stromende Teleurstellingen. Ja.

had dit al stiekem weggegeven op, dacht ik, 20 augustus. Maar dat was veel te vroeg, want het was 2 weken later. Dat was vorige week, vrijdag. Toen mocht de single echt gepresenteerd worden. Want dat was 3 september dat dit uit is gebracht. En vandaag is het 10 september. En dat 4 september heeft ze het uitgebracht. Ik zeg het nog verkeerd. Vrijdag 4 september is dit verschenen. Ik zie wat jij niet ziet. Dat is van Anna Turau. Dat is de debuutsingle van haar. En daarvoor hoorde je een 3e single van Divya Kohli. Die komt morgen met stromende teleurstelling. Ik lees trouwens op de plaatselijke kabelkrant hier dat ik een bijdrage lever in een programma waar dit programma ook onderdeel van is. Namelijk bij ZFM Zandvoort. En ja, wat het leuke ervan is, het heeft te maken met een tikkende klok. Nou, die tikkende klok die gaat hier wel heel erg langzamerhand een beetje door tikken in dat opzicht. En die tikkende klok challenge, daar kan ik nog wel iets over vertellen, want ik ben op het circuit geweest, want dat is namelijk de interviews die ik daarin heb opgenomen. De tikkende klok challenge heeft te maken met een hartziekte, PLN. En als je dat overkomt, het is een gen. Dus het is ook nog erfelijk. En dat heeft te maken met mensen die ooit ergens in het oosten van Friesland zijn geboren. En die hebben die hartafwijking. En daar kan je gewoon zomaar spontaan aan overlijden. Want dat kan wel eens leiden tot een hartstilstand. En dat is niet erg prettig. De ziekte wordt op dit moment nog een beetje ondergewaardeerd. Maar het is wel de bedoeling dat daar meer en meer aandacht voor gaat komen. En aangezien ik ook uit een nest kom met iets met een hartafwijking en een gen wat daar ook een rol in speelt, voelde ik mij geroepen om op zondag, afgelopen zondag, even op het circuit te zijn. Om daar 1 een verslag te schrijven voor de plaatselijke krant en 2 voor de plaatselijke omroep iets op te nemen. Dus dat is de reden waarom ik erover wil beginnen. Ik zie het toevallig voorbij komen. Nou, ik zei dus dat we al 2 nummers achter elkaar hebben laten horen. We gaan weer verder. Vorige week mochten we hem weggeven. De nieuwe single van Judah Rivers. En die ga je nu weer horen. Your Words.

Ja, dat was van twee weken terug. Deze Inge Lambeau, die hier bij ons in de studio was. Graffiti hoorde je. En ze hebben, volgens mij heeft zij ook nog een of andere short op de socials lopen. Die loopt als een malle op dit moment. Want er zijn heel veel, geloof ik, duimen die we gekregen hebben op het Witte Mannen Medium. Ik zeg het maar eventjes, Facebook. Ja, dat gebeurt daar. Maar op Instagram gaat hij ook volgens mij best wel lekker. Daarvoor hoorde je Judah Rivers met Your Words. Gaan we weer verder, want ook een van de nummers die afgelopen week is uitgebracht, en die kan je terugvinden ook op onze website, want we hebben er iets over gemeld. En dat is de nieuwe single van Lucia. En dat nummer dat heet In Love With A Girl.

Leuk is dat wij ook van platenlabels gewoon iets weg mogen geven. Dit kwam binnen eerst via de burelen van 3 voor 12 Noord-Holland, waar ik de scepter zwaai als hoofdredacteur. Maar ja, ik kan er voor de rest niks mee als zijnde 3 voor 12 Noord-Holland. Want Hanna Sopa-Cuba, zoals ik het moet zeggen, ik ga er zo wat over struikelen over de woorden, maar ze is van Molukse afkomst. Bassiste en ze maakt soulmuziek, dat hoor je wel heel duidelijk. En die bracht dit uit op Vocal Records. Dat is, ja, dat is een label. En ik had de stoute schoenen aangetrokken. Ik zeg, nou joh, je hebt het wel bij 3 voor 12 aangeboden. Maar ik doe ook nog een radioprogramma. Alternative FM. Is dat goed als wij die op donderdagavond weggeven? Geen probleem. Dus Jeroen Slutter van Vocal Records. Die mag ik daar dus erkentelijk voor zijn. En deze Hanna Sopa-Cuba. Cuba, die is een studente geweest aan de Rock Academie in Tilburg. Daar komen nog meer mensen vandaan. Zoals bijvoorbeeld Mix, dacht ik. En ook LS, die bijvoorbeeld een aantal nummers heeft uitgebracht. En die we hier ook wel hebben laten horen. En wat dacht je van bijvoorbeeld Lucie Fabienne? Dat is ook een ja, min of meer een student aan de Rock Academie geweest. Dus het zijn er nogal wat in dat opzicht. En deze dame komt daar ook vandaan. Lucia hoorde je ervoor met In Love With A Girl. Dan een gast die een week of wat geleden, die is in juni geweest toen de mussen dood van het dak afwielen. En dat is een Volendammer. En hij gaat op 9 oktober, als ik het wel heb, gaat hij zijn album Carouse presenteren. Het is geen eigen opname, maar gewoon de singleversie. Hier is Fake Fun van Niels Buis.

En zo gaat het dan heel snel. Moet ik een hele lijst. Want anders, als ik geen lijstje inlever bij de groepsapp, dan heb ik vrijdag een heel kabaal in die groepsapp. Van mij, de titels die ontbreken. Dus ik moest dat eventjes nu al haast even opschrijven. Maar goed, het is allemaal gebeurd. Ik ben buiten adem in ieder geval. Niels Buijs hoorde je in dit blokje van twee als eerste. Callback, dat hoorde je. Het is de nieuwe single en die komt morgen uit. En dat nummer dat heet Heaven. Weer verder, want vorige week heeft zij deze single uitgebracht. Is Stephanie Lawrence en dat nummer dat heet Chess Piece.

En het is nu even een plaatje praatje, want ik had helemaal niks klaarstaan voor het volgende. Maar dat is ook geen probleem, want dat is een single die vorige week al is uitgebracht. En die mochten we vorige week al laten horen. En dat is van het duo Nubbles. En dat nummer dat heet Rollercoaster.

Twee nummers achter elkaar. Nubbels hoorde je eerst met de stem van Elsa van der Geft. En met Rollercoaster daarachter Jacob D. Edward. En die werd vocaal bijgestaan door Noortje Jonk. Vorige week hadden we deze Jacob D. Edward bij ons in de studio. En gisteren mocht hij optreden in Tivoli. Hij zou dat met het openbaar vervoer wilde doen, maar die staakte. En toen was er muzikale vriend Kees Meijzer zo vriendelijk om hem heen en weer te rijden naar Tivoli Vredenburg. Dus wat dat er gaat, helemaal goed gekomen. Het optreden was prima. Er zijn goede beelden van gemaakt. Door zowel Kees Meijzer als Nick Wolters. Ja, die was er ook. We gaan verder met een eigen opname van Shoe. En daarin hoor je Meijzer met From Now On.

Dit is Mezes zelf. Ook een opname hier bij ons gemaakt. Dat was ongeveer een half jaar later. Toen kwam Mezes zelf hier optreden. En hij is nog een keer geweest. Maar dan niet in deze studio. Maar dat was met Hemelvaart. Dat had te maken met het festival Vloed. Waar hij ook een aantal nummers heeft laten horen in het Zandvoort Museum. Daar hebben we ook nog beelden van. Dus mocht je dat nog leuk vinden om terug te kijken. Daar is hij samen te zien met Bieke, die we eerder nog hier hebben gehad. En ook Sterre Weldering. En die hebben we ook hier meerdere malen in deze studio mogen aanschouwen. Maar die was toen dus in het Zandvoort Museum. From Now On van Shu hoorde je daarvoor. En er is een album onderweg. En Shu gaat die uitbrengen ergens in oktober. Who I Am heet de titel van dat album. Nou, en dan is het bijna, ja, dat vind ik altijd leuk, want ik kijk links, maar ik heb hier drie beeldschermen. Links is er een scherm dat kan precies zien van wat er dan gebeurt met de tijd die dan terugloopt. En zowaar, er wordt van afstand wordt er gewoon op dat beeldscherm gewerkt. En van afstand, dat is eigenlijk gewoon 2 meter, want degene die erop gaat is Marcus. En die zit daar wat mee te doen. Over korte nummers gesproken. Dit kregen we binnen van de week. De band heet After Elmer. En ik denk, is dit nou alles? Ja,

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het is nog onduidelijk of de slachtoffers van een ongeluk met een vliegtuigje vanochtend in Duitsland Nederlanders zijn. Het toestel steeg op in Hilversum en stortte later neer vlak over de grens bij Roermond. De drie inzittenden zijn omgekomen. De oorzaak van de crash is nog onbekend. Het vliegtuigje zou op de grens van Brabant en Limburg van koers zijn veranderd. Daarna zouden er scherpe bochten zijn gemaakt en is het toestel neergestort. De Onderzoeksraad voor Veiligheid is op de plaats van het ongeluk. Vanuit Europa en de NAVO zijn er veel zorgen over een escalatie in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Afgelopen weekend waren er opnieuw grote Russische drone-aanvallen. Eén drone raakte een passagierstrein in de grensregio met Polen. NAVO-chef Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne.
2: En dat heeft alles te maken met elektrisch rijden. Ook wel een beetje met over de grens tanken. Daardoor wordt de uitstoot een beetje kunstmatig, gaat het omlaag. Maar we zijn ook veel meer elektrisch gaan rijden. Ook bijvoorbeeld in vrachtwagens. En ja, dat scheelt wel.
1: Bij de droneaanval op de trein raakte niemand gewond. In Ghana zijn drie drugscriminelen opgepakt die mogelijk banden hebben met Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. De arrestaties volgen op een onderschepte vrucht cocaïne in Frankrijk. Eerder was ook al een man in Dordrecht aangehouden. Justitieminister Van Wiel prijst de actie van de Ghanese autoriteiten. Hij zegt dat de internationale drugshandel weer een slag is toegebracht. De Britse band Oasis heeft voor volgend jaar een grote internationale tour aangekondigd. In totaal zijn er 28 optredens van mei tot september. In juli komt de band naar Nederland en zijn er twee optredens in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Morgen eerst bewolking in het noorden en westen. Vooral in de middag veel zon bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlik Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Alternative FM.

0: Ja, het mag dan wel de week, en het is wereldwijd de week van de preventie van, van de zelfdoding zijn. Maar aan de andere kant gaan we ook het leven vieren. Want ja, stel, dat is ook belangrijk. Want Hooves gaat een nieuwe single uitbrengen. Die ga je straks in het volgende uur horen. Maar inmiddels is Jij Buis ook aan. Dus ik moet ook de Jij Buis kijkers welkom heten. Want het is 8 uur geweest. En dan sta ik weer met mijn truitje die ik ook nog ergens gekregen heb van een of andere modezaak hier in Zandvoort. Het staat hier ook echt in beeld, tot vlug. Dus dat is heel fijn dat ik dat ook nog eventjes noem. Want dan is hij ook blij daar. Plaatselijke ondernemer hier in Zandvoort. Want we hebben hier namelijk een gast vandaag. En dat is Ines Marie. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, ik ben gelukkig wakker. Ik heb alles nu eindelijk gewoon. De schuiven staan allemaal goed open. Staat ook het knopje van de microfoon goed? Want ja, jij bent altijd nog zo'n iemand die nog even aan knopjes zit. Marcus van Dam mensen die dan ook nog met een half arm nog in beeld komen. Goed. Ines Marie is vandaag te gast bij ons. Ik zal eventjes dit ook uitzetten, want anders gaat het een beetje rond tetteren. Want de aanleiding is dat je al 3 singles hebt uitgebracht. En ik denk, ja, bij die 3e single, toen dacht ik, we moeten maar eens even een afspraakje gaan maken of je hier wilde komen spelen. En daar had je wel zin in.
1: Zeker.
0: Want dat is het eerste ook meteen aan wie, wat ik aan je wilde vragen. Van wie mensen, is Ines Marie?
1: Wie is Ines Marie?
0: Ja.
1: Oh, nou, ik ben singer-songwriter van indie folkliedjes. Daar zijn er natuurlijk een heleboel van. Mm-hmm. En mijn liedjes zijn kwetsbaar. En ze gaan over mijzelf, mijn eigen ervaringen. En ik heb dus al 3 liedjes uitgebracht. En er komt een hele EP aan binnenkort.
0: Mm-hmm. Ja.
1: In november. En ja, ik woon in Utrecht. Daar speel ik veel. Maar en, ook op andere plekken.
0: En er is nog wat over je te vertellen. Want je hebt hier wortels in deze provincie liggen. In Noord-Holland.
1: Dat klopt.
0: Ja. Want waar kom je oorspronkelijk vandaan?
1: Ik kom oorspronkelijk uit Stroet. Dat is een heel klein dorpje ergens boven Alkmaar.
0: Stroet?
1: Ik ben geboren in Alkmaar, ja.
0: En, nooit van gehoord. Ik ken Koedijk, maar.
1: Oké, okay. Nou, ja? Nog een stukje buiten Alkmaar.
0: het is ergens bij een, waar ze ook wel eens dat festival Indian Summer hebben gehouden. Daar, Groot Geest
1: Marambo. Nog een stuk verder.
0: Nog een stuk verder. Dan gaan we al helemaal een beetje naar Burgervlotbrug, zo'n beetje die kant op.
1: Ja, niet zo ver.
0: dat dan weer niet.
1: Maar ergens op het platteland.
0: Ja.
1: En nu woon ik in de grote stad Utrecht.
0: Ja, want dat is ook meteen een mooie vraag ook. Want hoe verschilt dat als je op een gegeven moment het leven op een vlakker land ergens boven Alkmaar gewend bent en je komt dan in één keer in de grote stad Utrecht terecht?
1: Utrecht.
0: Utrecht. We hebben hier ook een Utrechter na. Dat is die man hier achter die camera. Dus dat is Leon.
1: Ja, ik ben verhuisd voor mijn studie. Mm. 3 jaar geleden inmiddels. En ja, dat verschilt wel. Vooral ook als we het even over mijn muziek hebben.
0: Ja,
1: ja, je kan je misschien voorstellen dat in Stroet niet echt locaties zijn waar je lekker kan ontwikkelen als songwriter. Lekker kan optreden en zo.
0: Ja.
1: En toen ik verhuisde naar Utrecht, toen dacht ik, oh, hier zijn allerlei open mics, plekken, cafés en een bruisend cultureel leven. Dus dat vond ik natuurlijk hartstikke leuk, ja. Nog steeds. Dus ja, wat dat betreft vind ik het heel fijn om nu in de stad te wonen.
0: Ja, overigens ben jij niet de enige hoor die uit het vlakke Noord-Hollandse land komt. Want vorig jaar deed Linde mee in de popronde. Die is hier ook ooit geweest in, dacht ik, in 2024. En die komt uit Stompetoren. Dus dat zit vlak ook naast Alkmaar zo'n beetje. Dat ligt er een beetje naast.
1: We hebben toevallig dezelfde producer, Linde en ik. Dus ik ken haar best wel.
0: Okay. Je kent haar ook nog. Dus, ja. Maar dat, die komt ook uit die contraien vandaan.
1: Ja, zeker.
0: En dat is wel heel erg bijzonder. Maar dat is waarom je nu in Utrecht zit.
1: Ja.
0: Even over die opleiding. Want wat doe je precies en welke opleiding is het?
1: Ik studeer biomedische wetenschappen.
0: Ah, ja.
1: Dus dat is totaal iets anders dan de muziek. En ik ben nu bezig met mijn laatste jaar van de bachelor. Ik ben nu bezig met mijn scriptie zelfs.
0: Ja.
1: En dat is heel erg leuk. Maar wel totaal iets anders. En ik weet nog heel goed toen ik begon met studeren 3 jaar geleden... dat ik dacht... Ja, maar als ik dan bezig ben met mijn studie... dat is heel serieus en heel hard werken. En dan ga ik echt nooit meer tijd hebben om muziek te maken. Zo dacht ik er echt over.
0: Ja.
1: En toen kwam ik er toch vrij snel achter van... ja, maar het is helemaal niet leuk om geen muziek te maken. Dus tuurlijk ga ik dat gewoon doen.
0: Ja.
1: En toen ben ik dat steeds iets serieuzer aan gaan pakken. En nu ligt er een EP klaar.
0: Ja,
1: dus
0: want,
1: dat is wel leuk.
0: Want ik dacht altijd eerst... nu klopt het ook wat je zegt. Bio en dan?
1: Medische wetenschappen.
0: Biomedische wetenschap. Dan denk ik aan, aan het Utrechts Medisch Centrum.
1: Klopt. Ja. Het is,
0: goede cardiologie hebben ze daar.
1: Zeker.
0: Dat is een autoriteit, heb ik me laten vertellen daar. Mm. Nog steeds. Je bent niet de enige die een andere studie doet naast de muziek. Want ik dacht Utrecht. Dan denk ik aan HKU. Maar dan is het meer gericht op de
1: op
0: muziek
1: de
0: en de kunst. Maar dat is het dus niet.
1: Nee. Nee.
0: Zit jij ook op die campus in Utrecht, daar waar het Utrechts Medisch Centrum ook is?
1: Precies, bij het Utrechts Medisch Centrum.
0: Daar is het. Ja, dan heb ik ook meteen een beetje voorstelling waar het ongeveer
1: exact
0: is.
1: Daar.
0: Ja, daar dus. Biomedische wetenschap. Dat is een heel andere studierichting.
1: Heel
0: dan,
1: anders.
0: Ja, dat is dus te combineren met muziek maken, als ik het zo begrijp.
1: Ik combineer het met muziek maken.
0: Ja, dat is wel duidelijk. We hebben dus toch al even een klein beetje je doopzeil gelicht. Om het even wanneer is die, laat ik het dan ook nog even de vraag. Maar wanneer is de belangstelling gekomen om echt muziek te gaan maken? Of mensen, zoals collega Maarten Verduin zegt, wat is je oudste muzikale herinnering?
1: Oeh. Heel lang geleden. Ik ben ooit, klassieker, ik ben ooit begonnen met blokfluitles.
0: Hm?
1: Ik denk dat ik een jaar of 4 was, misschien 5. Dat zou ik aan mijn moeder moeten vragen.
0: Ja.
1: En toen ben ik horen gaan spelen. Ik weet niet of mensen dat kunnen zien. Maar ik heb een kettingje van een horentje.
0: Ja.
1: Niet een echte mooie horen, maar een heel klein oud horentje wat mijn vader had.
0: Ja.
1: En toen uiteindelijk ben ik bij een jeugdorkest gegaan op een bugel. Dus ik ben eigenlijk blazer van origine.
0: Dat ziet heel anders wat je nu in je handen hebt.
1: Heel anders dan wat ik nu in mijn handen heb.
0: Ja.
1: En toen uiteindelijk vond ik inderdaad, toen werd ik wat ouder, vond ik popmuziek toch wel heel leuk. Toen ben ik op pianoles gegaan, omdat ik dacht, ik wil zingen en mezelf kunnen begeleiden.
0: Hmm.
1: En uiteindelijk is er een gitaar bijgekomen. En nu ben ik hier.
0: Ja. Over je gitaar, daar gaan we het onder meer zo hebben natuurlijk. En de inspiratiebronnen, dat is de Sam Sexton vraag die ik daarna ga stellen. Maar goed. Laten we eerst maar beginnen bij het begin. Moet ik even het lijstje erbij pakken. Want dat zijn hele leuke lijstjes. Ik heb hier een lijstje van vorige week. Die moet ik niet hebben. Dit is het lijstje van deze week. En we beginnen met het eerste nummer. En dat nummer dat heet Dreamy.
1: Yes.

0: Wie komen die woorden? Die komen van een illustere podiumpresentator uit het patronaat van de Rob Harkdawoord. Namelijk PP Fischer. Daar is hij weer. Dus ja, maar goed. Ik ga nu niet nog eens een keer uitleggen waar dat vandaan komt. Hij heeft het ooit eens gezegd. Goed. Dat is het eerste nummer. Daarmee heb je mij eigenlijk ook min of meer geluid. Het is een beetje een dromerig nummer. Dat sowieso. Gaat ook, het is best wel een kwetsbaar nummer. En wat ik ook ontdekt, en dat heb ik ook op de website gezet. Daarin trek ik de vergelijking met een andere Nederlandse songwriter die ook indie folk maakt, namelijk Sophie Janna.
1: Hmm.
0: Heb je daar wel eens van gehoord?
1: Daar heb ik wel eens van gehoord, ja.
0: Moet je maar eens even zoeken, want die maakt, die heeft een beetje dezelfde stem in dat opzicht, waar jij dus ook, ja, ook jouw stem hier op deze Dreaming laat horen. Hm. Dus ligt die aardig dicht in de buurt in dat opzicht. Dus dat vond ik wel heel erg bijzonder. Dan gaan we over zo dadelijk naar het tweede nummer. Maar, want wij hadden vanmiddag ook nog eventjes een beetje in onze appgroep een correspondentie. En Marcus die zei op een gegeven moment, ja, het doet mij denken aan Phoebe Bridges. En dan is de vraag, de Sam Sexton-vraag in dat geval. Door wie ben jij geïnspireerd? En dan geef jij er zeker dat antwoord natuurlijk, of niet?
1: Ja, dat vind ik natuurlijk de meest prachtige vergelijking. Ja, ja, zeker. Phoebe Bridges is denk ik wel een icoon in het genre. Hm? Zeker. We hadden het er toevallig net eventjes over. Ook inderdaad Boy Genius, waar ze ook onderdeel van uitmaakt. En
0: ja, wat spreek je aan in die muziek dan?
1: Ik vind altijd het stukje beeldvorming wat zij gebruiken in de lyrics heel cool. Mm-hmm. En natuurlijk de sound, de specifieke, een beetje donkere gitaarsound vind ik heel leuk. Maar qua lyrics inderdaad dat het heel soms hele letterlijke droge verhaaltjes zijn eigenlijk als je ze leest. Maar als je het hoort op de muziek, dan zie je het helemaal voor je. En dan kan je er toch helemaal in inleven. Ook al is het iets een hele specifieke situatie, kan ik toch echt het gevoel hebben van, oh, het gaat over mij. Hmm. En dat vind ik altijd zo mooi aan muziek. Dan raakt het me echt. Als ik me kan voorstellen dat het eigenlijk over mij gaat.
0: Ja, jij denkt ook in beelden, begrijp ik?
1: Ja, denk het wel.
0: Ja?
1: Ja.
0: Ja, want een beetje op dezelfde plek hebben we ooit ook Maya Willemsen gehad. Dat scheelt misschien niks.
1: Nee, dat weet ik niet.
0: Maar die heeft een verleden als illustratrice.
1: Hmm.
0: En dat merk je ook terug bijvoorbeeld op clips, geloof ik, die ze nog heeft online heeft gezet. Bij haar nummers. Dus ja, je begint erover. Dus daar moest ik ook meteen aan denken. Dan dat tweede nummer. Want het tweede nummer, dat is ook gelijk de titel van de EP.
1: Dat klopt.
0: Ja. En je zei al, hij moet nog uit gaan komen.
1: Ja, klopt.
0: Weet je al wanneer?
1: Ja, op 12 november.
0: Dat is over twee maanden.
1: Twee maanden.
0: Ja. Daar gaan we het ook zo over hebben. Maar eerst het nummer All That Is Left Of Me.
1: Yes.

0: Ja, en dat komt dus als titelnummer op de EP te staan. Die, zoals je net zegt, 12 november moet gaan uitbrengen.
1: Klopt.
0: Dat is fijn. Dan weten wij dat ook, dat we dan ergens rond die tijd... Dan hebben we een maand de tijd om iets over deze EP te melden op onze website. Dus het voorschot is al genomen in deze uitzending.
1: Kijk, dat is
0: Nu had je het er net over dat je ooit met instrumenten als blokfluit, blaasinstrumenten en noem maar op bent begonnen. Dan heb je jezelf leren begeleiden op piano, maar... Je zit nu met een akoestische gitaar. Wanneer is dat moment ontstaan dat je op een gegeven moment denkt van... ik ga maar met een akoestische gitaar verder?
1: Ik denk, ja, ik weet het eigenlijk niet zo goed. Het is ergens in mijn tienerjaren heb ik deze gitaar gekocht. Ik denk dat het voor een groot deel ook wat te maken had met inderdaad mijn inspiratiebronnen. Dat ik het toch wel ook heel cool vond om ook gitaar te hebben. En dus ik vind het ook een leuk instrument om mee te schrijven. Omdat ik het wat abstracter vind dan het piano.
0: Ja, je kan, maar goed, je kan op beide instrumenten spelen, begrijp ik.
1: Ja.
0: Ja, dan ben je niet de enige. Er is ook nog een illustere songwriter die komt uit Volendam. Die heet P.J. en Bond voor Intimi Paul. Mag het voorprogramma doen van Daryl Ann in Paradiso. Ja, de grote zaal, mensen. Eind van deze maand zelfs mag ik als support dienen. Maar die kan zowel op piano als op gitaar. En dan ook heel leuk. Hij heeft hem precies andersom zoals jij dat hebt staan. En hij heeft ook een illustere naamgenoot die dat ook doet. Dat is Paul McCartney. Die heeft dat ook. Ja, die staat ook precies andersom met gitaar te spelen. Maar goed, je hebt in ieder geval wel ook de overstap gemaakt. Dan is die vraag... Hoe heb je je daar handigheid in gemaakt om met de akoestische gitaar om te kunnen gaan?
1: Nou, ik moet zeggen, ik heb nooit les gehad. Maar ik heb altijd een beetje via les gehad. Van mensen die het wel konden. En verder heb ik heel veel... Toen ik begon, heb ik gewoon urenlang op de website ultimateguitartabs.nl gezeten. En gewoon oefenen. Alle liedjes die ik mooi vond leren. Dus zo een beetje.
0: Ja. Gaan we naar het derde nummer. En volgens mij is die ook als single uitgebracht.
1: Klopt.
0: En dat is What I Knew.
1: Yes.

0: Dankjewel.
1: Ja, we zitten alweer halverwege het lijstje wat je allemaal aan het spelen bent. Dus zo vlot kan het allemaal lopen. Je hebt een studie biomedische wetenschappen, dat is één. Je maakt muziek. Zitten er ook overeenkomsten tussen de studie met wat je doet en de muziek?
0: Oeh, wat een goede vraag. Nou, het is niet alsof ik een van de twee zie als, oh, dat doe ik erbij. Ja. Ik heb voor allebei toch echt wel passie.
1: Ja.
0: En ik wil allebei heel graag doen. Dus dat, dus ik denk dat dat wel een overeenkomst is. Maar inhoudelijk gezien, ja, biomedische wetenschap is gewoon, dat is super beta.
1: Ja.
0: En, dus dat is wel echt heel wat anders dan je bezighouden met kunst.
1: Ja.
0: Maar ik vind het, denk ik, het is af en toe moeilijk om het te combineren.
1: Ja.
0: Daar ga ik heel eerlijk over zijn. Maar ik ben er wel achter dat ik gewoon allebei wel nodig heb. Ik heb het nodig om muziek te maken, ja, in ieder geval. Ja.
1: Dus het een kan niet zonder het ander. Is dat een beetje ook, ja, wat er bij jou achter steekt?
0: Ja. Ja? Ja.
1: Waarmee meteen ook de volgende vraag is die ik ga stellen. En dat is van iemand die doet een programma bij Ziggo Sport. Rondo genaamd. Dat is de Wietse van de grote vraag. Die had het over wat betekent voetbal voor je. Als hij een gast bent, had over betaald voetbal. Maar ik parafraseer hem naar van, wat betekent muziek voor jou?
0: Wat betekent muziek voor mij? Wat betekent muziek niet voor mij? Ik vind muziek zo, muziek schrijven en mijn eigen nummers zingen en spelen is, dat klinkt heel cliché, elk artiest zegt het, maar is toch ook wel therapeutisch. Is ik vind het ook moeilijk om, ik vind het soms moeilijk om uit te leggen waar mijn muziek over gaat. En dat is niet omdat ik niet weet waar het over gaat, want ik heb het zelf geschreven.
1: Ja.
0: Maar dat is omdat ik het echt gebruik om dingen uit te drukken die ik in alleen gewoon woorden heel moeilijk vind om uit te drukken.
1: Ja.
0: Dus wat dat betreft is het voor mij een tool om bepaalde gevoelens of moeilijke dingen of leuke dingen een plek te kunnen geven die ik normaal gesproken niet zo goed zou kunnen uitleggen.
1: Aha.
0: Dus dat is voor mij in ieder geval met songwriting wel een hele belangrijke factor.
1: Ja. Er borrelt nog een vraag op, maar we gaan eerst even naar het vierde nummer luisteren. En dat is You Know The Way.
0: Yes.

En dat was song nummer 4, You Know The Way. En laat die nou net niet op de komende EP staan. Dus dat is echt iets waar we lang plezier van gaan hebben. Want er worden hier altijd ook nog audiotracks van gemaakt. Dus die kunnen we nog de komende tijd fijn gaan gebruiken. Dat geldt niet voor het volgende nummer, want dat is wel uitgebracht. Ja. Maar nu de akoestische versie. En dat is Vanilla.

0: Ja, zo langzamerhand gaan we bijna het slotakkoord doen. Maar dat doen we niet zomaar, want er komt nog één nummer. Terwijl Ines nu bezig is zich klaar te maken voor het volgende nummer. Want eerder had ze het ook over... min of meer de muziek schrijven naast datgene wat ze eigenlijk in de studie doet. En dat is biomedische wetenschappen, want dat is iets heel anders dan muziek maken. Maar goed, muziek maken vormt natuurlijk wel een heel mooi onderdeel voor wie zij is en wat ze dus doet. En daar kan ze dus alles in kwijt, want dat zei ze ook. Dus ik geef even een korte samenvatting van wat er eigenlijk allemaal is gebeurd. Je had het ook over eigen nummers maken. Waarmee ik op een gegeven moment bedenk van... hoe kijk jij tegen de cover- en tributecultuur aan in dit land?
1: Oh, ja. Hoe kijk ik tegen de cover- en tributecultuur aan in dit land? Wat bedoel je met de
0: cultuur? Nou ja, dan bedoel ik Lorena in de Tijd. Bijvoorbeeld Lorena Wissentener. Die heb ik nog afgelopen zondag bij de Summer Park Sessions gesproken. Die vindt het maar wat leuk om met de vrienden gewoon eigen nummers te maken. Niks leuker is dan met je eigen vrienden te musiceren.
1: Zeker.
0: Dat is bij jou ook het geval dus?
1: Ja. Ik treed alleen eigenlijk altijd solo op tot nu toe. Maar het lijkt me zeker leuk om op den duur ook met anderen te spelen. Ik vind het altijd wel leuk om zelf om covers te spelen, omdat ik er heel veel van leer.
0: Ja.
1: En ik weet eigenlijk niet wat ik van coverbands vind. Hartstikke leuk.
0: Ja, het is een soort guilty pleasure in dit geval, denk ik.
1: Nee.
0: Of valt dat ook weer mee? Ja, nee, voor mij is het een guilty pleasure, maar goed, voor jou natuurlijk. Ja, coverbands en tribute bands.
1: Ja, ja. Nee, weet niet. Ik ben denk ik nog nooit...
0: Je bent hier niet,
1: bewust naar een coverband gegaan. Maar nee. Misschien, ken je een goede, leuke Fleetwood Mac coverband of zo? Dat lijkt me wel leuk.
0: Nou, we hebben er hier, geloof ik, 2 weken geleden eentje gehad. Dat
1: echt
0: is Inge Lambeau. Nou, die heeft...
1: echt waar?
0: Ja, die heeft een nummer, een mashup gedaan van Arctic Monkeys en Fleetwood Mac.
1: Oh, dat is ook helemaal mijn straatje.
0: Ja, dus, en er zit sterker nog, als je bijvoorbeeld Blackheart hoort en Gravity, de meest recente single,
1: ja,
0: dan hoor je toch wel heel duidelijk de Fleetwood Mac invloeden. Want die is helemaal geïnspireerd door Fleetwood Mac. Ja, en Lindsey Buckingham, een van de oud-gitaristen, die heeft er al gespot. Dus ik bedoel, dat is niet zomaar even in dat opzicht. Maar goed.
1: Dat klinkt
0: Fleetwood,
1: goed.
0: Ja, Fleetwood Mac over. En Janne Timmer van Harlem Lake. Destijds was het toen van Harlem Lake. Die hebben hier Big Love uitlopen voeren. Dus,
1: mooi.
0: Maar we zijn niet helemaal van de covers en de tributes. Dus dat dan weer niet. We hopen dan altijd graag dat heel veel eigen materiaal. Maar goed, als muzikanten dat willen om één nummer te spelen die ze heel erg... mooi vinden en dat op hun manier willen doen. Ja, wie zijn wij dan om daar te zeggen, nee, mag niet. Dat, zo zijn we dan ook weer niet. Dan komen we een beetje in de finale van deze uitzending. Want ja, Ines Marie, waar is die te vinden op het wereldwijde web?
1: Ik ben te vinden op Instagram. Dat is apenstaartje Ines Marie Music. En hetzelfde op YouTube. En op mijn Instagram staat ook in mijn bio een link.
0: Ja.
1: En daar staat, als je op die link klikt, is er nog een link. Klinkt heel ingewikkeld, is het niet. En dan kan je inschrijven voor mijn nieuwsbrief. Ik heb een nieuwsbrief en dan stuur ik af en toe een mailtje met updates als er leuke optredens aankomen zoals dit.
0: Ja.
1: Of...
0: daarover gesproken, voordat ik zeg dat het de laatste vraag is. Want 12 september is het.
1: November.
0: Dus het is vandaag 10 september, 12 november, daar hebben we het over.
1: Ja.
0: Want er gaat natuurlijk nog iets gebeuren als jij die EP onder de aandacht wil brengen. Zou bijna vergeten mensen. Dus.
1: Ja, dat heb ik nog niet ergens anders verteld.
0: Nee.
1: Dus het is een primeur. Ik ga een EP-release show spelen op 12 november in Theaterhuis de Berenkuil in Utrecht.
0: Hm.
1: En de kaartjes zijn nu te koop, ook via diezelfde link in de bio van mijn Instagram. En daar heb ik ontzettend veel zin in. Dus dan kan je de hele EP horen met nog wat achtergrondverhalen. Waar gaat het nou over? Ja.
0: Dat dus.
1: Dat dus.
0: Dan gaan we je niet verder meer ophouden. Dus via Instagram, link in bio, daar moet je dus zijn. Instagram, Ines Marie Music, daar moet je zijn. En dan wijst de weg zich vanzelf wel met de link in bio. Ja. De laatste voor vandaag. Ik zou weer bijna een nummer gaan aankondigen die vorige week is gespeeld. Maar ik zie ineens, oké, nee. En dat is een nummer die wel op de EP komt te staan. En dat is The Station.
1: Yes. Toch nog heel even stemmen.
0: Tuurlijk, dan doen we dat nog eventjes nog fijn overnieuw. Straks in het volgende uur heb ik de gelegenheid om wat te vertellen over wat we in het volgende uur gaan doen. Het volgende uur is bestemd onder meer met de drummer van Hooves, Derk Zegwaard, want die gaat alles vertellen over de nieuwe single van Hooves die zaterdag gaat verschijnen. Dat hebben ze slim bedacht, die jongens. Die gaan dat doen op het moment dat de popronde start, daar staan ze voor de tweede keer. In 2023 waren ze er ook al in te zien. Maar dat was nog met Ramon van Geitenbeek. Nu is dat met Iram Gaban. Dat is de nieuwe, of Gadan heet ze geloof ik. Dat is de nieuwe frontvrouw van Hooves. En dat is ook gelijk meteen de doorstart. Ines is zover. Ja, dus we gaan het laatste nummer laten horen. Hier is The Station.
1: Yes.

En dat was het. Ik geef je over aan de videologen hier in dit pand. En ik ga zo'n beetje dit uur afsluiten. En dat doen we met een single. En ik zeg ook bye bye, jij buiskijkers. Met de single van Joanna Jorgo, die vorige week is uitgebracht. Dat nummer dat heet Marble Gaze.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Schaatster Jutta Leerdam komt het komende schaatsseizoen niet in actie. De 27-jarige Leerdam zegt dat ze tijdelijk afstand neemt van de sport, maar zegt erbij dat het geen definitief afscheid is. Begin dit jaar won ze op de Olympische Winterspelen goud op de 1000 meter en zilver op de 500 meter. Leerdam zegt dat ze zich nu onder meer gaat richten op het maken van video's voor sociale media. Ze zegt ook dat ze meerdere projecten heeft lopen. Het is nog onduidelijk of de slachtoffers van een ongeluk met een vliegtuigje in Duitsland Nederlanders zijn. Het toestel steeg op in Hilversum en stortte later neer, vlak over de grens bij Roermond. De drie inzittenden zijn omgekomen. Verslaggever Marjolein Hogervorst.
2: De piloot zou verteld hebben dat hij last had van slecht weer. Dat is alles wat we weten. Verder zien we op radarbeelden dat het vliegtuig hier net over de grens in Roermond ineens hoogte verliest, waarna het in dit weiland is neergestort.
1: De onderzoeksraad voor veiligheid is op de plaats van het ongeluk. De politie heeft een man van 19 aangehouden die wordt verdacht van aanranding en mishandeling. De afgelopen tijd zijn er in Delft meerdere vrouwen van hun fiets getrokken en soms ook misbruikt. Ook die zaken worden meegenomen in het onderzoek, zegt de politie.
3: Dat is ook een van de onderzoeksvragen. Daar zijn we op dit moment hard mee bezig. Wat heeft zich daar die afgelopen maanden plaatsgevonden en wie heeft dat gedaan? Is dat deze verdachte van 19 jaar uit Delft of zou er sprake zijn van meerdere verdachten?
1: Gisteren deed burgemeester Pechtold van Delft een oproep aan vrouwen om de komende tijd niet alleen te fietsen. De Britse band Oasis heeft voor volgend jaar een grote internationale tour aangekondigd. In totaal zijn er 28 optredens, waarvan 2 in Nederland in juli volgend jaar. De band van de broers Noel en Liam Gallagher werd in 1991 opgericht. Dan het weer, vanavond en vannacht opklaringen. Morgen vooral in de middag zonnig, het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlik Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Alternative FM.

En dat is het begin van uur nummer 3 met Shadow Racer Star van Marathon. De band heeft dit nummer gespeeld tijdens een optreden op 17 april van dit jaar in Patronaat Haarlem. En daar waren toch wel wat voor mij bekende. Martijn Vonk van La Promenade Violence, die heb ik daar getroffen. Maar ook Richard Lagewij van Hoofs, die was daar ook bij. En ja, toen had op een gegeven moment Kai Koopmans het plan gevat om dit nummer op te dragen aan Ramon van Geitenbeek. De voorman van Hoofs. Want het is de week van de preventie van zelfdoding. Wereldwijd is dat. En dat nummer Shadow Racer Star had hij dus speciaal daarvoor aan opgedragen. Dat is meteen ook de link. Want zo direct gaan wij een interview uitzenden met Dirk Zegwaard, de drummer van Hoofs. Want dat heeft te maken met een nieuwe single, Low. Maar we staan ook even kort stil bij twee bekenden van Dirk, die alle twee uit het leven zijn gestapt. En dat waren Ramon van Geitenbeek en Tom Gaasbeek. En daarom zit daar een heel compleet blokje in. Zover is het nog niet. Ik moet ook nog iets recht trekken wat ik aan het eind van uurtje nummer 2 heb laten horen. Dat is Uji en Jaan. Wie zijn dat? Dat zijn Erik Harbers en natuurlijk de hovenier die wij ook hier in deze studio hebben gehad. De zingende hovenier Gerard Heusingveld, die maakt ook deel uit. Ja, precies die. Hoveniers, hoveniers, tips. Die man, die had je net helemaal aan het eind van uurtje nummer 2 gehoord met Deep Storm. Het is een EP, Quaternity deel 1. Dus het impliceert dat er ook nog een deel 2 gaat komen. Volgens mij gaat er iets vallen ergens op de grond, want dat hoor je hier helemaal. Maar goed, we gaan gewoon vooral verder. Het gebouw staat er nog. Wendy Moore gaat meedoen aan de popronde. En dit is haar meest recente single, zit een videoclip waarvan ik denk dat die ergens in een bedrijventerrein om Zandvoort is opgenomen. Maar dat heet The Edge.

zomaar kunnen. Maar goed, we zijn aangekomen bij het blokje rondom Dirk Zegwaard van Hoefs. Die praat over onder meer de single Low, want dat is toch wel het hoofdpunt. Maar ik heb ook nog zijdelings een gesprek met hem, omdat hij zowel Ramon van Geitenbeek kent als Tom Gaasbeek. En daarom beginnen we dus met een nummer van Hoefs en dat is Out of Place. Dan het gesprek met Dirk over die single Low. Dan komt de nieuwe single van Hoefs voorbij met Low. En daarachter zit dan nog Secure the Shadow van Wave Zero. Kortom, ik heb even een half uurtje fijn rust.

this is home.

0: We hebben aan de telefoon, nadat we dus alle nummer van Hooves hebben laten horen, en dat vind ik altijd toch het mooiste wat je kan laten horen, Out of Place. Dat is het meest rustige nummer wat Hooves ooit gemaakt heeft, met Ramonster nog te horen. Maar tijden veranderen, en ja, de situatie van Ramon is bekend, hij leeft niet meer. Maar de leden van Hooves zijn wel doorgegaan en daarom is er toch weer een soort van doorstart. Sterker nog, ze zijn in de popronde van 2026 te zien en te horen met een frontvrouw dit keer. En dat is Iram Gadan, als ik het wel zeg. En degene die dat kan corrigeren is aan de telefoon als Derk Zegwaard, de drummer van de band. Hallo Derk.
1: Hallo!
0: Ja, ja, het is al wel even een tijdje terug dat we elkaar gesproken hebben. Sorry ook even voor de wat lange introductie, maar dat had het ook wel nodig. Maar er is nog wat met jou, want jij bent ook nog een bekende van iemand anders die we nog regelmatig hebben laten horen in onze uitzending. Sterker nog, we hebben vorige week nog wat van hem laten horen. Van Wave Zero met frontman Tom Gaarsbeek. En die heb jij ook gekend.
1: Jazeker, ja. En ik wil eerst ook even zeggen dat ik dat echt te gek vind dat je daar aandacht aan besteedt.
0: Ja.
1: Ja, klopt. Nee, ik heb met Tom, dat was een vriend van mij, van de middelbare school. En ik heb met hem toch een paar jaar veel geskateboard en hij inline skaten dan. En een beetje die middelbare schooltijd met hem opgegroeid, ook daarna nog. Ja, eigenlijk met hem volwassen geworden. Met hem zat ik ook in mijn eerste bandje.
0: Ja.
1: Dus ja, we zijn ook gewoon als muzikanten begonnen en daarna gegroeid. En we zaten gewoon ook allebei in het Castricumse circuit. Hij met Wave Zero, ik destijds met Mynomatic.
0: Ja.
1: Dus we hebben vaak samen gespeeld, veel shows van elkaar gezien.
0: Ja. Ja. Ja, want dat is natuurlijk, voordat we over het Hooves verhaal verder gaan, dat is natuurlijk een keihard verhaal. Hè? Als eerst jullie frontman Ramon het leven laat in toch een beetje, de omstandigheden die zijn even verschillend tussen Ramon en Tom. Maar dan hoor je ook later dat ook Tom een einde aan zijn leven heeft gemaakt. Maar dat hakt er natuurlijk bij jou natuurlijk ook flink op in, denk ik.
1: Ja, daar heb je wel gelijk in. Ja, daar zat ook een paar maanden tussen.
0: Ja.
1: En voor zowel Ramon als Tom is het best wel. Het is echt een ding. Ik denk regelmatig aan allebei.
0: Ja. Ja, en het is ook de week van de mentale gezondheid, heb ik hem laten vertellen. Dus ook daarom toch even dit aanstippen.
1: Heel goed.
0: Daarom gaan we nu ook verder tot weer de orde van de dag. Want ja, zo is het leven ook eenmaal. Want Hooves is uiteindelijk verder gegaan zonder Ramon. Maar jullie zijn verder gaan zoeken. En jullie zijn bij een frontvrouw uiteindelijk uitgekomen.
1: Ja, klopt. Met Iram, ja.
0: Ja. Hoe is dat gegaan eigenlijk? Want dan zitten jullie zonder Ramon. En dan?
1: Ja, goede vraag.
0: Ja.
1: Laten we even bij het begin beginnen dan. Wij hadden, als ik het goed zeg, wij hadden de popronde gedaan. Nog met Ramon. Hartstikke leuke tijd gehad.
0: Ja.
1: Daarna hadden we nog een aantal andere shows en daar ging het eigenlijk wat minder al met Ramon. En op een gegeven moment zei Ramon van joh, ik kan het niet meer optreden, met name vanwege zijn oren.
0: Ja.
1: Toen hadden wij nog heel veel shows staan, dus toen hebben wij eerst een vervanger gezocht, puur voor die shows.
0: Ja.
1: En dat vond Ramon ook super fijn, dat wij als band gewoon verder konden. En dat we even met Ramon even konden afwachten hoe dat ging. Je zegt het zelf, op een gegeven moment is Ramon uit het leven gestapt.
0: Ja.
1: En
0: dat is natuurlijk een hard gelag.
1: Ja, hoe dat precies gegaan is, dat weet ik ook niet meer. Ik moet eerlijk zeggen, ik loop weer helemaal vol als ik erover terugdenk.
0: Dus dat begrijpen we helemaal. En het hoeft ook niet helemaal verder uitgediept te worden. Want het gaat erom van, ja, op een gegeven moment komen jullie dan toch in een andere situatie terecht. Waarbij je op een gegeven moment na gaat denken om door te gaan met een frontvrouw.
1: Ja, precies. en daarom noemde ik dat ook van wat Ramon altijd graag wilde is dat wij wel door zouden gaan.
0: Ja.
1: Nou ja, en uiteindelijk zijn we toch gewoon audities gaan doen. Ja, en dan, dan moet je dus Ramon's schoenen gaan invullen. En dat wat echt niet zo makkelijk is.
0: Nee.
1: Dus toen hebben wij een tijdje lang audities gedaan. Even nog geprobeerd met een andere, toevallig ook een dame, Jessie. We hebben een dit-stoertje meegedaan, wat heel leuk was.
0: Ja.
1: Maar uiteindelijk bleek dat toch niet helemaal lekker te gaan. Dus weer verder audities doen. En nu hebben we Iram gevonden al voor een tijdje. En dat gaat gewoon hartstikke leuk weer. En het schrijven gaat goed van nieuwe nummers. Dus ja, we gaan binnenkort de popronde doen waar we minimaal de helft nieuwe nummers zijn.
0: Ja.
1: Ja, het klikt op alle fronten. Dus ja, gaan we zo weer verder. En
0: ja.
1: Inmiddels... 3 shows gedaan alweer.
0: Ja.
1: Zeg ik dat wel goed? Nee, sorry, 2 shows. En we gaan komende zaterdag gaan met de popronde beginnen. Dat wordt de 3e show.
0: En...
1: met Iram. En ja, daar hebben we gewoon heel veel zin in. En we gaan gewoon knijten naar door.
0: Ja, ja. Ja, ja, ja, ja, want zij schrijft ook de teksten, geloof ik, hè, van, voor de band, denk ik.
1: Ja, ze schrijft de teksten en zo werkt het binnen Hoefs bij iedereen zijn partijen, dus ook met de teksten. Als wij meningen hebben ergens over, dan uiten we dat allemaal en daar is overal ruimte voor.
0: Ja.
1: Dus met name Iram schrijft de teksten en wordt daarbij ook geholpen een beetje door Thomas, de gitarist.
0: Ja.
1: En waar wij ook input hebben, leveren we dat. En andersom ook. Ze levert ook input op gitaarpartijen of drumpartijen of songstructuren.
0: Ja, de nieuwe single, want hoe heet die, Dirk?
1: Die heet Low.
0: Ja, heeft dat ook nog een speciale betekenis? Is Iram ook helemaal naar een diepte gegaan om juist deze single te schrijven?
1: Nou, dat zou ik op die manier niet zo zeggen. Voor wat ik begrepen heb, ja, dan moet je natuurlijk echt voor de details, moet je het aan Iram vragen.
0: Ja.
1: Maar wat ik begrepen heb, is dat het nummer meer gaat over dat je, ja, iedereen je altijd aanspoort om je eigen ding te doen.
0: Mm-hmm.
1: Maar zodra je dat dan doet, dan krijg je de wind weer van voren.
0: Ja, ja. Ja, daar gaat het dus eigenlijk in de hoofdlijnen een beetje over.
1: In de hoofdlijnen gaat het daarover, ja.
0: Ja, dat is één. Maar dan het geluid. Want dat is nog onmiskenbaar, jullie geluid.
1: Ja, nou, ik vind het leuk dat je dat zegt, ja.
0: Ja.
1: Dat voelt het ook, hoor.
0: Ja?
1: Ja.
0: Hoe was dat dan, op een gegeven moment, dat je dan op een gegeven moment met Iram aan het spelen bent en dat jullie dan op een gegeven moment denken, verrek, het is toch wel weer eigenlijk ons geluid. Het vertrouwde hoefsgeluid.
1: Ja, eigenlijk zou het heel raar zijn als het niet zo zou zijn. Ik bedoel, ja, vier van de 5 leden zijn nog dezelfde gast in dit geval.
0: Ja.
1: Ja, en als wij nummers schrijven, dan komt dit eruit.
0: Ja. Ja.
1: Dan klinkt het zo.
0: Ja, maar...
1: Hoeven we verder niet heel veel bewust voor te doen in dat opzicht.
0: Nee, maar het is wel duidelijk dat jullie... Het draait weer volgens mij als een klok in dat opzicht.
1: Ja, zeker. Ja, ja. Dat klopt, zeker weten.
0: Ja, als er bijvoorbeeld Ramon nou op zijn wolkje zit en die gaat even naar beneden kijken, zou die hier tevreden over zijn, denk je?
1: Ja, zeker weten. Ja, dat gevoel heb ik echt gewoon.
0: Ja, dus dat ook. En nou ja, je zegt, je denkt ook nog wel eens aan Tom. Zou die ook van de muziek van Hoefs houden, denk je?
1: Oh, nou, als ik heel eerlijk ben, denk ik zelf dat hij dat helemaal niks heeft. Ja, Tom is gewoon was een heel erg creatief persoon.
0: Ja.
1: Ook een beetje zweverig in dat opzicht.
0: Mm.
1: Ik ben de laatste keer dat ik bij hem was, toen ging het binnen 10 seconden over muziek natuurlijk.
0: Ja.
1: Heel veel prachtige ideeën, maar heel meer soundscapey.
0: Ja.
1: En Hoefs is meer recht voor je raap. Weet je, nummers van 2 minuten vaak.
0: Ja. Totaal anders dus.
1: Ja, dat is wel anders, ja. Ik denk dat hij de gitaareffecten wel heel interessant zou vinden. En daar ook met de jongens wel heel lang over zou kunnen hebben.
0: Ja.
1: zijn er toch wel twee aparte werelden. Wat ik wel zeker weet is dat Tom het gewoon heel leuk zou hebben gevonden om mij te zien spelen en weer...
0: Dat dan weer wel.
1: Al die jaren, zeg maar.
0: Ja, dan de afsluitende vraag, want we zitten alweer aan de 10 minuten, Derk. Dus dan is natuurlijk, waar zijn jullie te vinden op het wereldwijde web als Hoefs zijnde?
1: Het makkelijkste is Instagram. Als je gewoon H-O-O-F-S invult, dan kom je ongetwijfeld bij ons de Instagram. Dat is waar, denk ik ook wel waar het meeste nieuws delen ook. En wat ik zei, we gaan deze zaterdag beginnen met popronden. We komen ook in Alkmaar en in Haarlem ook. Dat is lekker in de buurt bij jou ook.
0: Ja.
1: En ik hoop jullie eigenlijk gewoon daar te zien.
0: Ja, duidelijk. We gaan de nieuwe single Low van Hoefs horen. Met daarachter een nummer van Wave Zero. When you-

En als je zegt dat ze het vorige week hebben uitgebracht, dan zou je het bijna nog geloven ook. Want moeiteloos kan dit nummer uit 2009 gewoon meekomen in 2026. Waarbij ik nog altijd stiekem gewoon persoonlijk een voorkeur heb. Onder meer voor dit nummer. Ik heb er nog een paar hoor van Wave Zero die ik leuk vind om te horen. En regelmatig ook hier laat horen. En zo te horen wordt dat gewaardeerd door onder meer de drummer van Hoefs, Derk Zegwaard. Want dat zegt hij zelf in het interview. Dat kun je terug horen komende maandag op de website. Als iedereen zijn taakje uitvoert, dan kunnen we maandag ook aan het eind van de middag de boel erop zetten. Ja, dat is altijd een uitdaging. Maar goed, dat gaat meestal wel goed. Dat was het even, dat blokje. Dat begon dus met, met Out of Place van Hoefs. Met daarop de stem van Ramon van Geitenbeek. Daarachter dus dat interview. En gevolgd door de nieuwe single met Iram Gadan. En dat was als laatste dus Wave Zero met Secure the Shadow. Dan gaan wij even vooruitblikken. Want morgen wordt er al een voorschot genomen op de release show van Lisette Aviva, die eerder bij ons in de studio was geweest. Maar dat doet ze niet alleen. 11 september is in C. het C-café geopend. Maar er is nog iemand en die hebben we hier ook in de studio gehad. En dat is nog niet eens zo gek lang geleden, want dat is in juli, afgelopen maand geweest. En daar gaan we eerst naar luisteren. Dat is het solo optreden van Fabienne Julie, die meedoet in de popronde I Hope You Are Well.

eigen opname van Lisetta Viva met Untro Uvitro Tranquil. En die gaat ze uitvoeren tijdens haar release show in de Splendor in Amsterdam, 12 september. Dat is komende zaterdag. Maar voordat ze dat doet, is ze samen nog met Fabienne en Julie te zien. Morgenavond in C. in Hoofddorp. Daar spelen ze ook in het C. Café. Door met een single die we vorige week voor het eerst hebben laten horen van King Forward Records. En dat is Gabby Lieve met haar single na 8 jaar.

De meest recente single van Kathmandu was dit. Love in Won't Come Easy. Daarvoor hoorde je Gabby Lieve in Times of Absolute Endings. Beiden uitgekomen op het King Forward Records label. En die lui van Kathmandu vond ik ook wel leuk. Tijdens Kaaspop hadden ze een nummer, dat speelden ze. En die wilden ze echt nog een keer gaan uitbrengen. Maar dat is voorlopig een nee van de producer. Want het heet B-Punk. En er zat een beetje een punkrandje. En daar is Frank Bon wat minder van gecharmeerd. Over diezelfde Frank Bon gesproken. Ook zijn vrienden van Alaska mogen dit bal weer afsluiten. En dat is een van de meest recente singles. En dat is Ophelia. Volgende week zijn we er weer. Maar dan zit het waarschijnlijk er naar uit dat het een reguliere uitzending gaat worden. Dus tot volgende week maar weer. Dag.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 9 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Tegen 4 verdachten zijn celstraffen tot 6 jaar geëist in een groot onderzoek naar een internationaal netwerk dat Thaise vrouwen seksueel uitbuiten. Volgens het OM tekenden de vrouwen bij wervingsbureaus een zogenoemd contract voor visum en vervoer naar Nederland. In werkelijkheid werden ze opgezadeld met hoge schulden die moesten worden afbetaald. Er staan nog 13 verdachten terecht in de zaak. Omwonenden en milieuorganisaties zijn niet gerust op de kabinetsplannen voor Schiphol. De Raad van State maakte vandaag bekend geen fundamentele bezwaren te hebben tegen het toestaan van 478.000 vluchten. Al blijft onduidelijk wat er gebeurt als normen worden overschreden, tot teleurstelling van omwonenden.
2: Als je kijkt naar het advies dat de Raad van State heeft gegeven, dan zetten ze grote vraagtekens bij die groei. En als je dan ook kijkt naar de gezondheid van de omwonenden, want daar zou het uiteindelijk ook eens een keer om moeten gaan, dan wordt die in dit besluit gewoon niet meegenomen.
1: Het herstel van een oliepijpleiding in Saoedi-Arabië duurt nog weken. De leiding is een belangrijk alternatief voor de Straat van Hormuz en werd vrijdag geraakt bij een droneaanval. Volgens Saoedi-Arabië zitten milities in Irak, die worden gesteund door Iran, achter de aanval op de oliepijpleiding. In Rotterdam is vanavond een stille tocht gehouden voor de 51-jarige Alfredo Gulu. Hij overleed zaterdagavond na een aanhouding door de politie. En zijn overlijden maakt veel los, zegt Rijnmond-verslaggever Tenny Tenzer.
3: Er is natuurlijk veel verdriet, ongeloof, maar ook woede. En dat zie je op de muren staan. Ze hebben bijvoorbeeld op de plek waar het is gebeurde, ik weet niet of het mag zeggen, maar fuck de politie staat er op de muur. Op de plek waar het ook gebeurde zijn bloemen neergelegd.
1: Dan het weer. Vanavond en vannacht opklaringen. Morgen vooral in de middag zonnig. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Play it loud.
5: Let him who hath understanding reckon the number of the beast. For it is a human number. Its number is 666.
6: U luistert naar Play It Loud, het hardrock en heavy metal programma op ZFM Zandvoort. Elke maandagavond van 9 uur 's avonds wordt u 2 uur lang de lekkerste, hardste, nieuwste, maar ook de beste oldschool metal muziek ooit gemaakt. Wekelijks wisselende thema's. En dankzij maandelijkse concertagenda's en nieuwste releases blijf je altijd op de hoogte wat er speelt in de metalwereld. Het metalpodium wordt vanavond voor jouw beentje verzorgd, want dit is Play It Loud live.

0: Goedenavond, mede metalheads. Mijn naam is Marcel van Kuik en welkom bij een nieuwe aflevering van Play It Loud Live. Het programma waarin de mensen achter de muziek centraal staan. En ik ga in gesprek met bands en muzikanten over hun muziek, inspiratie, nieuwe releases, optredens en alles wat er binnen de Nederlandse metal scene speelt. Uiteraard met volop muziek en ruimte voor het verhaal achter de band. En vanavond heb ik twee gasten aan tafel die al behoorlijk wat jaren meelopen in de Nederlandse extreme metal scene. We gaan het hebben over death metal, grindcore, de jaren 90... bands als Nembryonic, Constellation en Cardinal. Maar natuurlijk vooral over de band die vandaag centraal staat, Dautus. Een band uit de Zaanstreek die inmiddels alweer een behoorlijk aantal jaren bezig is met een eigen vorm van oldschool death metal. En er staat wat te gebeuren, want het nieuwe album De Bleke Dood is uitgekomen. En vanavond gaan we daar uitgebreid naar luisteren en over praten. Maar voordat we bij dat nieuwe album aankomen, wil ik eerst eens terug naar het begin. Aan tafel heb ik zitten vanavond in de studio Dennis Jack en Tim Roeper van Dautus. Heren, van harte welkom bij Play It Loud Live. En ontzettend tof dat jullie er zijn vanavond.
1: Dankjewel, dankjewel.
2: Hey.
0: Hey,
2: hallo.
0: Dennis, leuk dat je er bent.
2: Hi.
0: Vind je het leuk?
2: Ja.
0: Leuk dat je er bent.
2: Superleuk.
0: Goed zo, blij om te horen. Tim, dit is niet jouw eerste keer bij Play It Loud, hè? Want je was wel eerder met je andere band.
1: Dankjewel dat ik mocht terugkomen.
0: Ja, graag gedaan. Nou, altijd welkom.
3: Beer Tater was het toch?
0: Beer Tater, Alex. Ja. Die luistert ook mee vanavond.
1: Ja.
0: Hoe is het met Mutator allereerst?
1: Ja, gaat goed.
0: Ja?
1: We hebben weer wat showtjes voor de boeg. Dus ja. We zijn weer lekker aan het doortrommelen. Absoluut.
0: Lekker.
1: Dus,
0: lekker. Wat is het eerstvolgende showtje wat jullie mogen geven?
1: 24 oktober.
0: Oké, en waar? Mag je dat al verklappen?
1: Dan moet ik even in de agenda checken. Ja. Kom ik zo op terug.
0: Is geen probleem. Nou, in ieder geval leuk dat je er bent. We openen deze uitzending, traditiegetrouw natuurlijk, met de uuropener. En dat was Cardinal met de track First Anal Communion. En met Cardinal komen we eigenlijk meteen midden in de muzikale geschiedenis van deze heren terecht. Want als je de namen Dennis Jack en Toep Duin een beetje kent uit de Nederlandse metal scene, dan weet je dat hun muzikale geschiedenis behoorlijk verder teruggaat. Nembryonic, Constellation zijn niet de minste namen natuurlijk uit de Nederlandse extreme metal scene van de jaren 90 en daarna. Dennis, nu je deze track zo terug hoort, wat komt er als eerste bij je op? Denk je dan vooral aan de muziek? Of komen er meteen allerlei herinneringen bij naar boven uit die periode?
3: Nee, allebei.
0: Allebei?
3: Weet je, als ik het hoor... toen we het opnamen, de vibe was gewoon hartstikke goed. De bandleden die we toen hadden... het was gewoon een leuke mix met gasten. Wat ook wel echt maatjes waren.
0: Ja.
3: Dus de muziek zelf. We hebben die reunie natuurlijk 2 jaar geleden gehad.
0: Uh-huh.
3: En eigenlijk was dat weer gewoon een hele goede vibe.
0: Ja.
3: Toen kon niet drummen omdat hij al wat andere bands had die avond.
0: Ja.
3: Weer gewoon. Het klopt gewoon op een of andere manier. En het heeft ook wel iets van een duisterheid in zich, die muziek. En een enorme energie gewoon, die ik nog steeds wel echt waardeer. Ik vind Cardinal nog steeds echt een hele, hele toffe band.
0: Zou er ooit nog eens een reunie terugkomen of komen, denk je?
3: We hebben het toen wel over gehad. Maar Robert-Jan, die speelde bas. En eigenlijk ook wel qua vibe echt wel ook wel essentieel onderdeel, vind ik zelf. En die heeft gewoon heel last van zijn vingers en zo.
0: Ja.
3: Dus dat gaat gewoon niet meer.
0: Gaat het niet worden,
3: Michiel is heel druk met Manusplek. Dus die kan er geen band bij hebben op dit moment.
0: Nee, okay.
3: Dus ikzelf...
0: Je bent ook druk genoeg.
3: Een band in de lucht houden, dat kost gewoon veel tijd.
0: Is ook zo.
3: Dus, en dan kan je beter maar focussen op één band.
0: Precies. Nou, je privéleven er nog naast natuurlijk. Dat alles te combineren.
3: Twee bedrijven nog.
0: Je festival. Komt een hoop bij kijken. Hè?
3: Zeker.
0: Hoe lang is dat geleden, Cardinal, inmiddels? Dit nummer wat we draaien.
3: Ik weet dat ik ergens rond de 35 toen was. En ik ben heel veel ouder.
0: Ja.
3: Ben ik op dit moment. Dus dat is echt een eeuwigheid terug.
0: Ja.
3: En ik weet ook nog wel dat ik toen optrad. En ik was 35. En ik stond op het podium en ik had nog lang haar, nog donker, was niks grijs en noem het maar op.
2: Letterlijk een eeuwigheid.
3: Een eeuwigheid terug. En ik stond echt kneppelhard te headbangen. En ik weet nog dat ik dacht, jeetje man, je bent 35 en je staat nu nog op het podium te headbangen. Dat is toch gewoon, je bent daar veel te oud voor. En toen was ik 35. En nu ben ik heel veel ouder.
4: Nou, zoveel ouder.
3: Nou, echt. Maar echt geen moment schaamte als ik op het podium meer sta. Het is zo leuk, weet je wel. Als het draait met de band en de vibe zit erin en het publiek geeft. En wij geven twee keer zoveel weer terug.
4: Heeft zo'n kick.
3: Ja, dat is gewoon prachtig.
4: Onvergetelijk, ja. En wat heb je uit die periode als muzikant meegenomen?
3: Vriendschap. Ja. Met name veel. Veel van die jongens zijn ook nog echt wel hele goede vrienden. Mm-hmm. Of met beste vrienden zelfs. Ja. Dus dat is denk ik het voornaamste. En voor de rest natuurlijk over de jaren heel veel muziek gemaakt. Mm-hmm. En ons steentje bijgedragen aan de Nederlandse metal scene.
4: Zeker weten.
3: Dat vind ik ook wel tof.
4: Dat zeker, ja. En als je dit nu weer terug hoort, hè, zou je dat vandaag nog op dezelfde manier spelen?
3: Spelen wel. Ja? Produceren niet.
4: Nee, produceren niet.
3: Dus ik vind hem lekker rauw en ruig klinken.
4: Ja,
3: ik weet je wel, het klinkt nog steeds.
4: Ja.
3: Maar goed, als je dit bij een Erwin Hermsen laat doen. Ja, dan kan hij vandaag de dag helemaal mee met alle grote bands in dat genre. Daar kan je gewoon meedraaien.
4: Klopt. De technieken van tegenwoordig zijn natuurlijk ook anders dan zoveel jaar geleden.
3: Zeker,
4: natuurlijk. Dus als we nou helemaal terug gaan, hè, wanneer begon voor jou eigenlijk de liefde voor extreme metal?
3: Eigenlijk. ik hield op een gegeven moment van Iron Maiden, Van Halen en Bon Jovi. Een beetje dat
4: genre meer. Ja.
3: Wel hard rock en metal. Een beetje wat stevige rock. Uh-huh. En toen liep ik langs het huis van Marco Westerbrink. Was ik onderweg naar een of andere discotheek waar we op jacht waren naar dames, zeg maar, mooie dames. en toen zei Marco van, kom even binnen, biertje doen. Dus ik met mijn vrienden, allemaal van die disco dudes, weet je wel, van die soort Don Johnsons, gingen we naar binnen, gingen we een biertje doen. En toen zette hij de hele tijd metal op en op een gegeven moment Anthrax, Gung Ho. En dat, ik had echt zoiets, wat hoor ik hier, man?
4: Ging de wereld voor je open.
3: Ja, dat weet je wel, dat was in die tijd een van de extreemste dingen die er zo'n beetje was.
4: Ja.
3: En toen zei ik tegen Marco, kan je een bandje voor me opnemen? Vind ik wel grappig, weet je wel.
4: Ja, zo ging dat vroeger, hè?
3: En die nam
2: ik denk dat heel veel mensen via vrienden geïntroduceerd zijn.
4: Ja, zeker. Ik denk het ook wel, ja.
3: Zeker. En de andere kant stond Agent Steel. En in het begin vond ik het eigenlijk allemaal mijn hele rare muziek. En op een gegeven moment transformeerde de herrie. Ja. De meeste mensen vinden dat soort muziek in het begin herrie. Mm-hmm. Dat transformeerde naar muziek. En vanaf dat moment was ik verkocht. En toen ben ik iedere keer teruggegaan. Van, kan je nog wat voor me opnemen? Kan je nog wat opnemen? Ja, en toen op een gegeven moment
4: weg te slaan.
3: Ja, kopen. Ja, weet je wel. Ja. Dus, en nu heb ik een mooie verzameling platen en cd's.
4: Ja, ook platen? Ja,
3: ja zeker. Ja. Heel veel nog.
4: Ja, nice. En hoe is dat bij jou?
2: Toen de Free Record Shop nog
4: bestond. Ja, toen de Free Record Shop nog bestond. Inderdaad. In de music store, ja. Helaas. Ja,
3: concert ook. Boeddhistie.
4: Ja, Boeddhistie inderdaad ook, ja.
2: Nou, ik had heel vroeger toen ik klein was inderdaad, toen zat ik echt nog op de basisschool, schoolmaatje inderdaad. Mm-hmm. En zijn ouders ruisterden nog naar Black Sabbath en REO Speedwagon en dat soort dingen. En op een gegeven moment kwam hij inderdaad gewoon met cd's thuis van Cannibal Corpse. En was volgens mij toen nog die oude Slipknot plaat.
4: Mm-hmm.
2: Die gaf hij mij te leen. Zo van, hier, check deze. Ja, toen was ik ook verkocht.
4: Ja. Dus je werd ook al meteen geïntroduceerd met
2: de harde. Ja, zo is het bij mij inderdaad begonnen. Ja. En toen, hij zei nog, dan koop ik een gitaar. Dan koop jij een basgitaar, gaan we een band beginnen. En,
4: zo is het.
2: Ja, toen was het einde zoek.
4: Het was het einde zoek inderdaad. Inmiddels bij verschillende bands gespeeld. En dan weet je ook welke plaat of band jullie echt over de streep trokken? Nou, je hebt al wat genoemd net, maar een echte uitschieter.
3: Het echte werk dat ik echt muziek ben gaan maken.
4: Mm-hmm.
3: Ja, dat is wel bands als Slayer en Death en weet ik wel. En later dat ik wat extremer ging nog Morbid Angel,
4: ja.
3: Hate Eternal heeft ook wel echt toen heel veel indruk op me gemaakt. En, dat Terrorizer.
4: Ook, ja.
3: Hele grote indruk achtergelaten. Entombed.
4: Te veel om op te noemen inderdaad.
3: Ja, heel veel. Maar goed, maar dat bij mij is dat wel een beetje de kern. Ik weet niet hoe dat bij jou zit.
4: En bij jou, Tim?
2: Oeh, nou ja, ik sluit me er wel een beetje bij aan. Jij hebt ze misschien nog allemaal live gezien, inderdaad. Maar,
3: Opa vertelt. Ja.
2: Vaders met metaal.
3: Weet je nog?
2: Oh, nee.
4: Ook wel Cannibal Corpse.
2: Ja.

0: mm-hmm. dan begonnen dan met Guns N' Roses. Ja. En dan eigenlijk doorgingen naar Metallica of iets dergelijks. En ja, dan klopt. Toch nog even een tandje extremer wilden.
1: Ja, zo is het bij mij gegaan inderdaad, ja.
2: Ja.
1: Ja. Ja, het verhaal wat je zegt, ja. Guns N' Roses, Metallica.
2: In mijn tijd in de jaren 90 was nu metal heel erg populair.
1: Ja, mij ook, ja. Dat was inderdaad Slipknot ook het eerste wat ik...
2: Ja, en Korn en dat soort dingen.
1: Ja, Korn, Mellon Manson en zo, dat soort bands, ja.
0: Nou ja, goed, en dan denk ik... Kijk, als je nu naar een gemiddeld deathcore concert gaat... Hè, ik vind deathcore heel erg intensief altijd live.
1: Ja.
0: Het is niet de muziek waar ik dagelijks heel veel luister, maar wel regelmatig.
1: Uh-huh.
0: Maar als je de live concerten ziet, kan ik me best voorstellen... als jij een beetje alternatief bent... En je bent op zo'n concert en je ziet die gasten helemaal uit een plaat gaan. Ja. Ja, dat is ook voor veel van die jonge gasten, denk ik, op dit moment... momentum om de metal in te stappen.
1: Ja.
0: Weet je? Dus,
1: klopt. Ja, dat zie je. Trekt toch aan, hè?
0: Zeker.
1: Ja. Wanneer kwam het idee om zelf een... wanneer... Eerst nog even die andere vraag. Wanneer pakte je zelf voor het eerst een gitaar op, Dennis?
0: Nou goed, daar speelt eigenlijk ook Marco weer een hele belangrijke rol in van Embryonic. Marco speelde in Mutilated Bones.
1: Yeah.
0: En die traden daarmee op. Maar ja, er was van bekend, ze konden eigenlijk niet spelen. Hè? Okay. Dus dat, ik weet niet of ik nu geheimen vertel die niet verteld mogen worden. Maar ze deden maar wat. Ze begonnen gelijk, eindigden gelijk. De zanger zong natuurlijk wel iets wat een hoek had en herkenbaar was. Maar wat ze er tussen deden was gewoon...
1: Gewoon rachel op die gitaar. Ja.
0: En letterlijk. Ja, weet je wel. Dus,
1: en dat wilde jij anders doen? Of?
0: Nee, dat wilde ik precies zo doen.
1: Je wil precies zo doen.
0: Ik zag dat ze met één vinger en dan heel snel over zo'n snaar heen en weer gingen. En ik had zoiets, nou, er is best wel een kans dat ik dat ook zou kunnen.
1: Ja. dus moeilijk zijn.
0: Toen zei Marco van, nou, hier heb je nog een gitaar, een of andere strat.
2: Zit die op zijn zolderkamertje.
0: Ja, een Stratocaster. En dan een Bosch DS1 mocht ik ook van hem lenen. Mm-hmm. Die ging in mijn Sharp... boombox, hoe noem je dat ook alweer? Zo'n ghetto blaster had ik toen. En die ging er rechtstreeks in. En daar zat ik op te spelen.
1: Yeah.
0: En dan had ik de eerste drummer van Giel Ziekeman. Die heeft Gorflix, de voorganger van Constellation.
1: Mm-hmm.
0: Eerste demo. Constellation heeft hij ook ingedrumd. Nou, die speelde op kartonnen dozen. En dan hadden we nog een zanger. Maurice Wagenaar. En die zong, die kon een beetje als Miller van Creator zingen. Dat vond ik helemaal te gek.
1: Ja.
0: Want daar was ik toen helemaal wauws van. En die wilde ik wel heel graag erbij houden. Dus nou, en wij zaten, hè, en ik geloof dat die zanger had nog een pak hagelslag erbij. Geen idee waarom, dat het klonk extremer.
1: Mm-hmm.
0: Nou, dus wij raggeren. En nou, daar hebben we toen wat dingetjes opgenomen. Maar ja, die zanger die haakte af. En op een gegeven moment... Giel is echt gaan drummen. Die is echt een drumstel gaan kopen. Ben ik zelfs nog mee geweest ergens in Amsterdam.
1: Yeah.
0: Zijn we toen een drumstel gaan halen. Ja, en ik ook. Toen, op een gegeven moment koop je je eerste gitaar. Bij mij was dat een van een de band Slowhound. De gitarist Marcel heb ik toen mijn eerste Westone gitaar gekocht.
1: Yeah.
0: Ja, en zo ga je in een custom versterker. Dat was groot en ik dacht goed, maar dat was niet goed.
1: Nee.
0: Maar, dat koop je dan.
1: Ja,
0: en voordat je het weet, heb je je eerste bandje. Dat was een beetje death metal, punk, hardcore, politiek, kritische teksten. Mm-hmm. Maar ook niet. We hadden een nummer Beer is Cool. En we hadden een nummer Ceausescu Boe. Dat was toen, het ging al nergens over. Maar...
2: Staat dat ook nog allemaal op YouTube, al die filmpjes?
0: Ja? Nee, dat is allemaal pre-film, bijna.
1: Ja.
0: En, maar ja, goed, dan treed je zo'n eerste keer op en ja, dan voel je het.
1: Oh, ja.
0: Alleen ik kon niet grunten, weet je wel. En ja, toen had ik zoiets, ja, dan moet ik wel iemand hebben die echt gewoon dat kan.
1: Ja, precies.
0: Weet je wel. En toen is op een gegeven moment Robert van der Meijden om de hoek gekomen, die eigenlijk gitaar speelde in Good Ranch.
1: Mm-hmm.
0: Ja, en die is toen bij ons komen zingen. En nou ja, toen erbij. En ja, maar goed, op een gegeven moment, en maar toen later. Robert ging met Good Ranch verder en toen kwam Mano. En toen krijg je zo'n een en al domino effect.
1: Ja.
0: Dus.
1: Oké. Okay. En was je toen ook al meteen geïnteresseerd in de extremere kant van metal toen je de band begon?
0: Ja.
1: Ja?
0: Ja, absoluut. Meteen.
1: Ja.
0: Ja. Dat was meteen.

0: En dat werd eigenlijk alleen maar erger. Dus alle muziek die ik voorheen had, die heb ik er allemaal uitgeflikkerd.
1: Ja.
0: Dus op een gegeven moment wilde ik alleen maar extreem en extreem en extreem. En ik heb alles gewoon weggedaan wat ik in die tijd gay vond.
1: Ja.
2: Nou, je wilt niet weten wat hij af en toe nog speelt in de hoeverruimte, hoor.
0: Zeker. Nee, maar ik heb het allemaal weer teruggekocht.
1: Toch weer wel, uiteindelijk.
0: Weer teruggehaald wat ik toen verkocht heb.
1: Ja, oké. Okay. Dus, je hebt uiteindelijk bij verschillende bands gespeeld. Hè? Als je nu terugkijkt op die periode, wat is dan het eerste waar je aan denkt? Is dat vooral de muziek of de optredens, de mensen die je toen leerde kennen? Of juist de hele scene eromheen?
0: Nee, de studio met name. We hebben heel veel bij Bertus hebben we opgenomen. Frankie's Gordon Kitchen. Ja, daar kunnen we 6 boeken vol over schrijven van shit die we daar meegemaakt hebben. Ja. En een deeltje daarvan, dat kan je ook in. En Bertus heeft ook een boek over hem geschreven.
1: Ja.
0: Brutus heet dat Brutus. Boek. Geweldig boek. Dus blind kopen is echt...
1: Ja, nog steeds in omloop ook?
0: Al diverse re-releases gehad.
1: Okay.
0: En dan zie je echt al die bands die daar opgenomen hebben, die vertellen erover. Dus God Dethroned, Altar, Deadhead, ook mijn bandjes. En hoe dat is.
1: Mm-hmm.
0: En ja, wat ik wel grappig daaraan vind, dus je ziet allemaal bands die... Ja, heel serieus zijn natuurlijk. Hè. En zijn we het ook verder geschopt dan wij, 9 van de 10.
1: Mm-hmm.
0: Alleen, ja, de lol die je leest bij ons, die zie ik niet zo terug bij die andere bands.
1: Nee.
0: Die zaten er toch wel heel serieus in en ook wel veel gedonder.
1: Mm-hmm.
0: Merk je ook wel in sommige van die bands, ja, dat hadden wij niet. We hadden het gewoon super gezellig. Want het was één groot feest.
1: Ja, precies. Ja, inderdaad kijkt naar specifiek naar Marionic natuurlijk. Ja, dat was natuurlijk één grote gezelligheid.
0: Zeker.
1: Ja,
0: dus, maar Constellation ook, hoor.
1: Ja,
0: ook. Net zo goed. Dus, die twee bands waren natuurlijk ook, dat waren gewoon broers.
1: Ja.
0: Weet je wel, echt hele dikke broers. Daar zat niets... Van
1: anonimiteit tussen.
0: Jaloersheid of dat zat er gewoon niet.
2: Animosity.
0: Dat was het. Maar dat was gewoon die jongen. Iedereen kon het goed met elkaar vinden.
1: Mm-hmm.
0: Dus.
1: Oké. Okay. En wat maakte Embryonic in jouw ogen destijds zo uniek?
0: Ja, ik denk met name wel live. Ik denk ook wel een charismatische band.
1: Mm-hmm.
0: Maar Marco is heel erg charismatisch. We hadden natuurlijk een drummer. Die wist toch wel echt een showtje ervan te maken. En daadwerkelijk ook gewoon... Weet je, dan kondigde Marco me aan van... De drummer met de grootste lul van Nederland... En dan trok hij daadwerkelijk gewoon zijn lul uit zijn broek.
1: Oh, serieus?
0: En dan sloeg hij op de snare mee. Dus dan was het echt zo van pof, weet je wel. En dat deed hij gewoon.
1: Dat deed hij gewoon, dan was niks te gek.
0: Nee, totdat Marco hem een keer per ongeluk aankondigde... waarschijnlijk met een biertje te veel. Ja. En hier is hij dan de grootste lul van Nederland. No rule. Ja, dat is toch heerlijk, weet je wel. Ja, dus... dat soort geitjes, dat hadden we schering en inslag gewoon.
1: Ja, mooi.
0: Dus we hebben een keer een heel nummer opgenomen. Hoe heet dat ding nou? Die staat op Incomplete volgens mij.
1: Mm-hmm.
0: Ik dacht dat het laatste nummer was. Ook een beetje zo'n stonery, zo'n groove en death-achtig nummer. Cool. En dat laatste nummer, daar hebben we op het hoesje lyrics bij Shamil Beroet. Alle teksten en alles is door Shamil Beroet. Maar wat we hebben gedaan, we hebben dat nummer heel stiekem opgenomen. Zonder hem. Dus hij wist niet eens dat het nummer op die plaats zou verschijnen. Maar we hebben alle credits aan hem gegeven.
1: Geweldig.
0: En we zaten de CD terug te luisteren zo met elkaar. En wij met z'n drieën natuurlijk. En de anderen zo. Mm-hmm. Wij wisten wat er ging komen. En hij zei van, wat is dit? Wat is dit nou?
1: Gedaan?
0: En wij zeiden, dat is jouw nummer. En zijn toenmalige vrouw, die zat echt zo van... Jeetje jongens, wat lief van jullie dat jullie dat gedaan hebben. Maar het was een stukje lief, maar we waren ook wel een stelletje hondenkoppen.
1: Ja, precies,
0: gewoon.
1: Een stelletje...
0: Een dis.
1: Ja, echt hè. Even terug naar Nummer Jonik. Jullie hebben natuurlijk in die jaren bakken van ervaring opgedaan. Wat is het belangrijkste dat je destijds als muzikant hebt meegenomen uit die Nummer Jonik tijd? Wat je later weer bent gaan gebruiken in je andere projecten en ongetwijfeld ook in Doubtus?
0: Nou, dat is meer wat toen bij Bertus kwam. Mm-hmm. Less is more.
1: Ja.
0: Heb ik een tijdje volgehouden. Lukt me niet helemaal. Maar dat is wel, weet je wel, af en toe moet je wel echt een beetje bij de basis blijven.
1: Ja, precies.
0: Ondertussen gaat Tim even een plasje doen. Die heeft
1: de volgende vraag aan hem, maar nu loopt hij weg.
0: Nee, die heeft alweer een biertje op.
1: Ja, precies,
0: zoals je begrijpt, Alex.
1: Nou ja, we gaan nu lekker even muziekje instarten van Nummer Jonik. Dus om lekker die sound van toen even lekker her te beleven. Nummer Jonik dus met Coffin on Coffin.

0: Loodzwaar en intens en puur nostalgisch. Dat was dus Nembryonic met Coffin on Coffin uit 1995. Dennis Jak en Tim Roeper van Douten zitten hier bij mij in de studio. Okay. En we hebben het nu over de jaren 90. En dat was natuurlijk een totaal andere tijd. Hè? Geen Spotify, geen YouTube, geen sociale media. Muziek ontdekken ging via platenzaken, magazines, demo's, tape trading en vooral via andere mensen. Nou, dat had je al gezegd natuurlijk. Zeker. Hoe zag die scene er vanuit jullie ogen uit?
1: Nou, bij mij was het nog MySpace en Hive en zo.
0: Ja? Toen ontdekte je...
1: En nog met dat MSN Messenger op de computer.
0: Ken het, ja.
2: Maar ging dat dan met berichten sturen? Want dat is weer volledig aan mij voorbij gegaan.
1: Ja, maar dat was niet echt... was wel metal georiënteerd. Mm-hmm. Ligt eraan welke species. Maar dat was echt de eerste Facebook inderdaad.
0: Ja, klopt.
1: Maar het was echt gewoon... je had natuurlijk gewoon je vriendenclubje. En daarmee ging je naar concerten.
0: Ja. En hoe belangrijk waren die kleine podia in die tijd voor jullie? Voor bands in het algemeen die er toen waren?
1: Ja, zeker toen met Funeral Horror hebben we heel veel kroegen. Ja, dat was echt. Dat is de instap inderdaad. Dus
0: een kroegje spelen.
1: Heel belangrijk. Ja.
2: Ja, goed, in mijn tijd had je de jongerencentra natuurlijk nog heel veel.
0: Ja.
2: Nou, dat is echt wel wegbezuinigd. Wat gewoon echt kloot met de bok is.
1: Ja, jongerencentrum inderdaad. Ook.
2: Het is wel zo dat ik denk dat kroegen dat deels hebben overgenomen.
0: Mm-hmm.
2: Alleen ja, die programmeren natuurlijk wel een beetje met hun verstand. Dus ze willen wel wat publiek binnen hebben.
0: Ja, tuurlijk. Ja.
2: Dus als jij een beetje net een offbeat bent als band. Die gewoon wat meer tijd nodig hebt om te ontwikkelen. Dan denk ik dat je het wel wat moeilijker hebt.
0: Ja.
2: Wij konden echt gewoon... Zaanstad of Zaanstreek bestaat uit heel veel dorpjes.
0: Ja.
2: En in elk dorp had je minimaal wel één podium waar je kon spelen.
0: Okay.
2: Zelfs het allerkleinste dorp en soms zelfs wel twee. En dan kon je gewoon overal spelen. Ja, Wormerveer had er... Volgens mij zelfs er twee of zo.
0: Okay.
2: Maar, of dan had je in Wormerveer en dan had je 2 kilometer verder in Wormer.
0: Zat er weer
2: Dan zat er weer wat.
0: Okay.
2: En dat was elk dorp had wel wat. Ja, en dat is allemaal zo'n beetje wegbezuinigd. Ja, dus nu kan je in de wat grotere jongerencentra.
0: Ja.
2: Ja, en dan in de kroegen.
0: Ja. En was er ook veel contact tussen de bands onderling?
2: Ja, heel veel.
0: Ja?
2: Ja, zeker. We organiseerden echt ook veel... Vond je, nou goed, nee, dat zeg ik niet helemaal hoe het is.
0: Ja.
2: We deden packages met elkaar. Dus wij deden heel veel Constellation, Nembryonic en Alter. Heeft heel veel opgetreden samen. En ook wel wij met Good Ranch natuurlijk. Ja. Dat past er natuurlijk ook perfect.
1: Ja, met Funeral boden we ook altijd packages aan. Ja, inderdaad.
2: Okay. En in die tijd organiseerde ik optredens in de Melkweg. Dan organiseerde ik Winter Blast en Summer Blast.
0: Oh ja.
2: Want ik had dat mijn labels Stage Blast.
0: Mm-hmm.
2: En dan was dat iedere keer een blast. En
0: een blast.
2: Speelde een Occult en Altar. En noem ze allemaal maar op. Echt toffe bandjes.
0: Ja.
2: Een beetje zoals NA Metal Fest nu. En je eigen festival natuurlijk.
0: Ja,
2: en dat was in die tijd de Melkweg. Dat vonden veel bands natuurlijk wel helemaal te gek.
0: Ja, dat was wel de place to be in Amsterdam. Ja,
2: maar daar is het ook wel weer jammer. Ik heb ze zelfs benaderd hoor, om er wat te gaan doen.
0: Ja.
2: Ja, dan hoor je helemaal niks meer terug. Terwijl ik denk in de kleine Melkweg, hè, wat best nog wel groot is. Ja, die vibe, die is er nog steeds wel dat daar echt wel wat kan.
0: Ja.
2: En Amsterdam heeft toch wel een bepaalde aantrekkingskracht. En,
0: zeker.
2: Ik denk dat je daar met een redelijk budget toch echt wel leuke line-up kan neerzetten. Maar ook wel van bands die dan daarna door kunnen ontwikkelen. En ook kunnen zeggen gewoon, ik heb in de Melkweg gespeeld.
0: Ja. Ja,
2: dat is best wel belangrijk
0: zeker weten.
2: Om dat soort dingen mee te maken. Dat je next level dingetjes doet voor de ontwikkeling van je band. Maar ook wel gewoon om te kunnen vertellen.
0: Ja, precies. Heel belangrijk, zeker. Maar was het ook makkelijk, of hoe makkelijk was het om überhaupt buiten de regio te spelen voor jullie?
2: Ja, dat was wel makkelijk eigenlijk.
0: Ja, toch wel?
2: Ja.
0: Ten opzichte van nu. Hè?
2: Nee, dat was wel makkelijk. Ik boekte zelf, aan enthousiasme geen gebrek, zeg maar.
0: Precies, ja.
2: En af en toe hadden we ook wel gewoon... dan deden andere bandleden wat en dat lukte dan ook wel. Mm-hmm. We hadden een beetje naam in de scene... zeker nadat we of tijdens dat we met Osdorp Possie wat deden en ook wel daarna. Alhoewel dat ook natuurlijk wel weer een bagage is. Zeg maar in de zin van, als wij speelden met Osdorp Posse, dan het hip-hop publiek is niet zo. Nee. Dus die gingen, die waren nergens te vinden als wij speelden. Nee. En dan stonden wij voor de metalheads. En dan als Osdorp begon te spelen, ja, dan bleef iedereen.
0: Ja.
2: Weet je wel, dus dat was een beetje een ongelijke strijd. En dat was wel eens jammer. Maar goed, we hebben ook met hun dingen meegemaakt. Ja, die hadden we op onszelf echt never nooit meegemaakt.
0: Nee, snap
2: ik. Dat is echt wel te danken aan die samenwerking.
0: Ja. En de scene, was die ook hechter dan nu, denk je?
2: Nee. Nee, ik proef nog steeds wel hetzelfde.
0: Ja,
2: ja wel. Zeker. 100%.
1: Ja, ja, nog steeds fanatiek.
0: Ja, ja, dat merk je wel heel
2: ja,
0: erg.
2: Ik denk zelfs wel dat het op dit moment wat...
0: Wat hechter is zelfs.
2: Ja, en wat zachter namelijk. We gunnen elkaar veel meer.
0: Ja.
2: In die tijd was er best nog wel een beetje flink concurrentie onderling. Mm-hmm. Kan ik me nog herinneren. Ook wel eens wat afgunst. En tegenwoordig merk ik toch, er wordt heel veel geknuffeld in de extreme metal scene.
0: Ja,
2: dus,
0: ja, heerlijk.
2: Ik hou ervan. Ik vind de vibe erg goed op dit moment.
0: Ja, ik ook. Zeker weten. Ja, die echtheid en die gedeelde passie zorgt er in elk geval voor dat nieuwe stromingen zich als een lopend vuurtje verspreiden. En binnen die underground werd begin jaren 90 een gigantische fundering gelegd in Zweden met die legendarische Sunlight Studio. Sound. Als we kijken naar de invloeden van Doubters, dan kom je onvermijdelijk uit bij de absolute koningen van die kenmerkende bassal-gitaar. Endoomd, was ook een van jullie favorieten.
2: 100%.
0: Ja, die gaan we dan helaas niet draaien, maar we komen zo direct. Sorry, je bang maken met 100%. Het
1: doormen.
0: Ja, maar wel iets anders. Wat deed die specifieke Zweedse death metal sound destijds met jou, toen je die voor het eerst hoorde?
2: Ik vond het zo weird.
0: Huh?
2: Ja. Echt, het was
1: je,
2: zo
1: je gezicht smelt er vanaf.
2: Ja, ja, het was zo anders, weet je wel. Maar het was niet meteen echt 100% liefde op het eerste gezicht. Ik had ook toen een andere Earache plaat, had ik toen gekocht.
0: Ja.
2: En die ging redelijk gelijk op. En die band is er nooit gekomen. Hellbastard of zo heette die plaat heb ik nog.
0: Mm-hmm.
2: En ik had dan Entombed. En op een gegeven moment viel het kwartje. Ik weet niet. En in één keer had ik hem te pakken, maar die sound, dat was niet eens zoiets waar we in het begin iets bij hadden van, oh, die sound. Weet je, het was gewoon death metal en het klonk op een bepaalde manier.
0: Mm-hmm.
2: Maar dat is veel later, vind ik hoor, mm-hmm, pas een ding geworden of zo. Dat, ja, die typische HM2 sound. En ik heb ook, ik denk dat ik hem al 3 jaar geleden heb ik zelfs op Facebook een groep voor dat pedaaltje, dus de HM2 van Bosch, heb ik zo'n groep opgelicht, HM2 en Clones.
0: Okay.
2: En daar zitten op dit moment enorm veel mensen op, niet normaal. Wow. Dus dat is super populair. Ja. Ik heb denk ik ook wel iets van 15 tot 20 van die HM2-achtige pedaaltjes en HM2's, omdat ik ben zo verslaafd aan die sound.
0: Ja.
2: En ik zit daar ook altijd naar te zoeken. Ik speel met Doubters ook weer met zo'n soort sound live.
1: Typische gitarist.
2: Ja, we hebben het
1: ook. Gitaristen die zitten elke oefensessie zitten ze weer aan die knoppen te draaien.
0: Ja, kijk weer terug.
2: Ja, maar goed, ik zei, maar ik noem wat een pedaal op een basgitaar. Mm-hmm. Dat klinkt ook helemaal te gek.
0: Ja.
2: Dus dat is zo fucking smerig gewoon.
0: Ik kan me voorstellen.
2: Maar goed, hoe zeg je dat? Die sound, dat is zo anders dan al het andere wat er is.
0: Ja.
2: En dat maakt iets bij me los. Ik weet niet wat het is.
0: Gaaf. Mooi om te horen. Dat brengt me direct bij een track van jouw vroegere band, Funeral Horror 2012, mm-hmm, Obedience. Als je die track vergelijkt met de sound van Doubters nu, voelt die specifieke rauwe Zweedse D-beat van toen nog steeds als de absolute fundering van wat je vandaag de dag doet?
1: Oeh, nee, dat is, als je het vergelijkt met Colt, is dat wel echt een hele andere tak.
0: Ja.
1: Maar ja, het gaat wel, als je naar de eerdere platen, zoals die oude demo en zo, mm-hmm, dan komt hij daar toch wel aardig in de buurt. Ja.
0: Okay. En met Funeral War heb je zelf ook diezelfde stijl gedaan?
1: Ja, daar probeerden we ook zo smerig mogelijk. Ik weet nog wel dat we inderdaad de oude demo zaten af te mixen bij Roy thuis in zijn kamertje. Inderdaad, van hij moet zo smerig mogelijk.
0: Ja. Ook weer met dezelfde pedaaltjes? Of,
1: Nee, dat was toen echt met het mixen inderdaad. Met het mixen, okay. Zo ruig mogelijk inderdaad. Ja,
2: okay, maar door Roy die speelt altijd... Ik weet niet of
1: speelde op die Warp 7.
2: Van Houston Kettner.
0: Okay.
2: En ik had toen op NM Metal Fest had ik ze ook geboekt... waar ze overigens echt waanzinnig goed speelden.
0: Ja.
2: En ik zag waar hij over speelde. Ik vond dat hij zo goed geluid had. Toen heb ik die versterker ook gekocht.
0: Okay.
2: En die klinkt ook een beetje... Daar zit ook
0: toch wel een beetje
2: heel smerig randje aan.
0: Ja.
2: Het is geen stille versterker, zeg maar, in ruis en dat soort dingen. Maar hij heeft heel echt die underground death metal vette sound, weet je wel. Dus helemaal te gekke bak gewoon.
0: All right. Lekker. We gaan er lekker naar luisteren.
1: Ja, zet hem op.
0: Laten we de volumeknop dus lekker opendraaien. Funeral War dus met Obedience. Tot zo.

0: Nonslaughter met Satanic Chaos Legions draaide ik aansluitend op Tim's vroegere band Funeral Horror met Obedience. En wat spreken jullie aan dit soort death metal? Is het juist de eenvoud, de agressie of de snelheid? Het feit dat het nergens om draait?
1: De satanistische teksten.
0: De satanistische teksten.
2: De poeka poeka.
1: Ja, inderdaad. Ja. Tjoepa tjoepa.
2: Ja, een productie van de, ja, die Funeral Horror. Zo
1: old school vibe.
2: Vet gewoon.
0: Zeker
2: weet
0: fucking
2: je?
0: Vet.
2: Ja. Heerlijk man.
0: Ja, ik hoor dat voor het eerst eigenlijk, maar erg vet.
1: Je hoeft er gewoon niet over na te denken. Nee. Je weet al gelijk hoe de volgende riff klinkt.
0: Precies. Oh, lekker.
1: Briljant.
0: En hoe belangrijk is dat soort muziek dus nog steeds voor Doubtus?
2: Ja, heel belangrijk. Ja, 100%. We gaan ook wat meer terug naar back to basics, zeg maar. Mm-hmm. Dus kijk, op een gegeven moment ga je... Ja, je wilt niet iedere keer jezelf herhalen. Je wilt niet een soort ACDC worden. Nee. Een beetje muziek. Dus ja, je gaat de grenzen opzoeken van... Ja, wat vind je zelf nou helemaal te gek? En ook als muzikant, wat vind ik te gek om te spelen en om te horen? En ik hou heel erg ook van... ja, een beetje melodramatisch. En, weet je wel, death metal sowieso mineur. Maar weet je wel, echt van die tapijten met... Ja, het sfeer, weet je wel, ook neerleggen. Dus niet alleen maar de hele tijd, maar ook wel echt stukken... Ja, waar je echt even bij kan wegdromen of wat een beetje episch of opbouwt. Mm-hmm. Weet ik veel. Maar goed, oké, dat hebben we gedaan. Hè. Cold was daar de aanzet wel een beetje toe. Okay. En dat hebben we op deze plaat doorgezet.
0: Ja.
2: En de volgende, ja, hebben we gezegd van... We gaan weer terug naar de basis. Dus eigenlijk van... De mini-cd.
0: Mm-hmm.
2: Een beetje die stijl, daar gaan we weer naartoe terug.
0: Okay.
2: Dus 2 of 3 riffs en heel veel poeka-poeka.
0: Heel veel poeka-poeka. Dus. Ja. Okay. Nou ja, voor het laatste deel van het eerste uur wil ik het nog even kort hebben over de belangrijkste invloeden voor Doubtus. Hè? Want als je naar Doubtus luistert, hoor je natuurlijk heel duidelijk dat jullie liefde voor oldschool death metal dus aanwezig is. Aan jullie de vraag, noem 1 plaat waarvan je zegt, zonder deze plaat had ik waarschijnlijk nooit muziek met Doubtus gemaakt. Welke plaat komt dan bij eerste... Als eerste bij jullie op.
1: Oh, er zijn zoveel platen. Er zijn
0: zoveel platen, ja, lastig.
1: Moet ik er nou echt eentje uit gaan kiezen?
0: Ja, als je er eentje in je opkomt. Hè?
1: Oh, fuck. Als het aan mij, dan zou ik toch wel... Mijn allerlievelingsplaat is toch wel echt Nonslaughter Waiting to Kill Christ.
0: Die we net hebben gehoord, Nonslaughter. Yes.
1: Die is wel echt heerlijk.
0: Ja, alright. En voor jou, Dennis?
2: Death, Scream, Bloody Gore.
0: Ja.
2: Dat is gewoon... heeft mijn hele leven gewoon bepaald, die plaat.
0: Ja.
2: Simpel, weet je. Zonder die plaat...
0: Ik vond hem een beetje schuldig dat we hem niet gaan draaien.
2: Ja,
0: we hadden hem meegenomen, maar we hebben geen tijd meer om allebei de tracks te draaien.
2: Maar goed...
0: Kan nog, hè?
2: Het is niet mijn stoere wat ik ga vertellen nu, maar ik zat met Marco, zaten we in de kroeg, was 2-3 jaar terug en toen hadden we het over Chuck en hoe dat was en hoe dat, wat dat voor ons betekende. Voordat ik man tranen over mijn wangen gewoon, van zo'n impact, hij heeft dat gemaakt gewoon op... alles, bijna alle keuzes die ik in mijn leven heb gemaakt. Hè. Mm-hmm. Dan praten we niet specifiek alleen maar die plaat, maar wat muziek met je doet. Hè. En als je in een band gaat spelen. Weet je wel, ik heb mijn carrière heel lang uitgesteld op mijn werk vanwege muziek en zo. Niet omdat ik het wilde maken, maar omdat ik gewoon dat graag wilde en muziek fantastisch vond.
0: Ja.
2: En nu weer, weet je wel, ik werk 4 dagen per week. Ja. Zodat ik een extra dag heb, omdat ik ook echt de ruimte heb om muziek te kunnen maken.
0: En
2: meestal gaat het op een stomzinnig klussen en dat soort shit, maar... Weet je wel, het is wel de bedoeling was gewoon schrijven en met muziek bezig zijn. En weet je wel, ik heb mijn studiootje verbouwd. En weet je wel, daar heb ik wel een jaar in gestopt. En dat is puur en alleen om muziek te kunnen maken.
0: Okay.
2: Weet je wel, dus dat is heel veel opoffering, maar het is het allemaal waard. En die plaat staat echt aan de basis daarvan.
0: Toch wel.
2: Ja, 100%.
0: Ja, je had gekozen ook voor het nummer van Death, Left to Die. Ik ga hem toch draaien. Sorry,
1: ja,
0: Tim.
1: Laat het doen.
0: Na deze mooie woorden van Dennis moet ik hem eigenlijk wel draaien.
1: Eigenlijk wel.
0: Het zijn toch wel de grondleggers van de death metal.
2: Altijd eigenlijk. Een kippenvelstukje.
0: Zeker. En waarom koos je dan voor dat nummer? Nou ja, The Break, denk ik.
2: Ja, ja, 100%. De opbouw van het nummer is, vind ik zo goed, weet je wel. En ja, er zitten de drums, de snare is getriggerd. En dat hoor je zo duidelijk, weet je wel. Dat hij aan het opbouwen is. En dan op een gegeven moment, dan, nou ja, goed, dat, weet je. En ja, dan iedere keer als ik in de auto zit of zo, gewoon kippenvel. Ja. Weet je wel, dus ja.
0: Geweldig. Nou, als je zo'n nummer hoort, hoor je natuurlijk meteen hoe enorm invloedrijk die band is geweest. We gaan luisteren naar Left to Die van Death. Dan gaan we straks in de tweede uur uitgebreid hebben over Doubters natuurlijk. En het album wat ze hebben uitgebracht onlangs, dus De Bleke Dood. Dus blijf luisteren en geniet zo direct lekker van Death en Left to Die. En dan zijn we daarna weer na het nieuws van 10 uur weer bij jullie terug. Bedankt zover heren voor jullie mooie verhalen. En tot in tweede uur. Veel plezier.
1: Yes.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 10 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het herstel van een oliepijpleiding in Saoedi-Arabië duurt nog weken. De leiding is een belangrijk alternatief voor de staat van Hormuz en werd vrijdag geraakt bij een droneaanval. Volgens Saoedi-Arabië zitten milities in Irak, die worden gesteund door Iran, achter de aanval op de oliepijpleiding. In België is 5 jaar cel geëist tegen de Nederlandse strafrechtadvocaat Cem Polat. Hij wordt verdacht van het doorspelen van vertrouwelijke informatie aan Belgische drugsbaron Floor Pressers. Die kreeg de hoogst mogelijke strafeis, zegt deze journalist van de VRT.
2: 20 jaar voor Floor Bressers en 15 jaar voor zijn rechterhand, de Braziliaan Sergio Roberto de Carvalho. Ze moeten zo lang mogelijk opgesloten worden, want er kleeft bloed aan hun handen en al jaren zijn ze mensen met hun coke aan het vergiftigen, klonk het fors.
1: Advocaat Polat zegt dat hij niets verkeerd heeft gedaan en dat hij erop vertrouwt dat hij wordt vrijgesproken. Schaatster Jutta Leerdam komt het komende seizoen niet in actie. Ze neemt tijdelijk afstand van de sport, maar zegt erbij dat het geen definitief afscheid is. Voor de schaatswereld was het geen verrassing, zegt oud-schaatser Mark Tuitert.
3: Dit zat er zeker wel aan te komen. Eigenlijk was het wel iedereen wel had verwacht. Misschien hadden we wel verwacht dat ze zelfs de bakens verzet, dat ze helemaal met schaatsen stopt. Maar dat durft ze nog niet aan en daar zijn wij natuurlijk stiekem wel blij mee.
1: Leerdam zegt zich onder meer te gaan richten op het maken van video's voor sociale media. Vannacht wordt een satelliet gelanceerd die kan meten of planten last hebben van de droogte. De Europese satelliet kan zien hoeveel licht planten geven en als dat minder wordt is dat een teken van stress. Dan het weer, vanavond en vannacht wolkenvelden, maar ook opklaringen. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Morgen in het noorden en westen eerst wolkenvelden. In de middag op veel plaatsen zon. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Play it loud.
4: Let him who hath understanding reckon the number of the beast. For it is a human number. Its number is 666.
5: U luistert naar Play It Loud, het hardrock en heavy metal programma op ZFM Zandvoort. Elke maandagavond van 9 uur 's avonds wordt u 2 uur lang de lekkerste, hardste, nieuwste, maar ook de beste oldschool metal muziek ooit gemaakt. Wekelijks wisselende thema's. En dankzij maandelijkse concertagenda's en nieuwste releases blijf je altijd op de hoogte wat er speelt in de metalwereld. Het metalpodium wordt vanavond voor jouw beentje verzorgd, want dit is Play It Loud live.

0: Welkom terug bij uur 2 van Play It Loud Live. In het eerste uur doken we diep in de geschiedenis van mijn gasten met Cardinal, Nembryonic en Funeral Whore. Maar nu schakelen we over naar het heden. Aan tafel zitten nog steeds Dennis Jack en Tim Roeper. Vanaf nu praten we over de ronkende oldschool death metal machine Dautus. Mannen, we trapten dit uur af met een blik in de achteruitkijkspiegel van de debuut-EP uit 2016. Sorry, draaide ik de zojuist gedraaide track When the Dying Ends als uuropener. Dennis, toen jullie in 2015 de koppen bij elkaar staken, wisten jullie ook wat het oorspronkelijke plan voor de muzikale richting was van Dautus?
1: Ja, meteen. Ja. Dus het was eigenlijk zo, toen waren we met Hans Bijland, nu van Rising Rebellion.
0: Ja.
1: En we zouden toen met een drummer wat meer uit het zuiden van Nederland, Marcel Voorbergen, hadden we eigenlijk een appgroepje. En daar had ik wat tracks gedeeld, waarvan een aantal volgens mij ook op de mini terecht zijn gekomen. En dat zou de band worden. Maar ja, uiteindelijk die drummer gaf aan van, ik heb geen rijbewijs, dus...
2: Dat wordt lastig uit Friesland.
1: Ja. Nee, uit het zuiden van
2: het zuiden.
1: En die wist niet helemaal hoe die dan naar Zandam moest komen. Dus dat viel af. En Marcel, die komt uit Den Helder. Den Helder naar Zandam is echt nog wel een pittig eentje.
0: Ja,
1: nog
0: een stukje rijden, ja, klopt.
1: En ook, kijk, een band is niet alleen maar oefenen of een optredetje doen ze nu en dan. Het is echt wel, je moet je er echt wel mee bezig houden.
0: Ja, precies, kop af en toe bij elkaar stoppen.
1: Ja, dat lukte gewoon niet, dus dat viel een beetje uit elkaar. Vonden we echt heel erg jammer.
0: Ja.
1: En toen zijn we eigenlijk op zoek gegaan naar bandleden.
0: Ja.
1: En toen kwamen we uiteindelijk, ik gelof dat ik riep toen denk ik tegen Hans van, volgens mij is Robert, zou ik wel tof vinden, of misschien dat Hans het zijn, kan ook hoor. En toen kwam Robert Kok erbij. En Robert die zei weer van, ik heb Mellen nog, drummer. En Hans kende volgens mij Tim.
0: Tim, ja.
1: En toen kwam Tim er ook bij. Nou, toen hadden we een band.
0: Toen
1: zijn we aan de slag gegaan. En daar hebben we best nog wel een tijdje mee gedraaid. Ik denk een jaar of drie.
2: Ja, ik kan me nog wel heel goed die eerste nog in de oude, de kleine kade. Kan ik me nog wel herinneren, inderdaad.
1: Ja, inderdaad. Dat was toen, denk ik, EP-presentatie of zo. Iets dergelijks. Hm. De allereerste gig.
2: Met Robbe Kok, inderdaad. Die nog over een interviewtje nog ergens voor had.
1: Ja, en de allereerste gig was volgens mij... Was dat niet in Purmerend?
2: Ja, inderdaad. In de grote... niet grote zaal. Ja, P3 inderdaad, in Purmerend.
1: Die had toen John van Third Machine...
2: Toen moesten we nog behoorlijk inkomen, zeg maar, in onze set.
0: Oké.
1: Ja. En dat, uiteindelijk was dat gewoon hartstikke leuk optreden. We hebben ook mooie foto's overgehouden. Dat is altijd ook wel handig voor je promo. Maar goed, die line-up was uiteindelijk... Ja, zie je gewoon mensen toch wegfladderen.
0: Ja, want Hans vertrok ook, hè?
1: Ja, maar dat is veel later pas.
0: Ja, okay.
1: Dus dat is echt pas... weet ik wel, Hans heeft er zeker wel 8 jaar in gezeten of zo.
0: Toch wel?
2: Minstens, ja.
1: Volgens mij wel.
0: Oké.
1: Ja.
0: Right.
2: En Robbe Kok had natuurlijk ook zijn eigen stijltje met inderdaad het publiek induiken en dat soort dingen.
0: Het was wel een beetje de podiumbeest dan. Zeg
2: maar. Ja, absoluut.
1: Ja, zeker met Tim.
0: Tim kan er ook zeker van. Ja. Dat weten we mee.
2: Beest op en top.
0: Zeker, ja. Daar ben je goed aan. En nog even terugkerende naar jullie sound. Hè. Wilde je bewust wegblijven van je eerdere bands of juist die vertrouwde Nederlandse death metal vibe opzoeken?
1: Kijk, alles op 220, 230 BPM. Ja, dat had ik al gedaan.
0: Mm-hmm.
1: Alles zo'n beetje. Daar zat voor mij op dat moment niet de uitdaging meer in.
0: Nee.
1: Dat betekent niet dat ik...
0: Ik hou er
1: nog steeds van.
0: Nee,
1: dat bestaat er ook gewoon nog steeds.
0: Ja.
1: Maar ik had wel zoiets van... ik kom vanuit de oldschool death metal.
0: Precies.
1: En het is toch een beetje, hè, dus,
3: vertrouwde.
1: Ja, dat je, ja, dat je weer teruggaat naar het nest waar je vandaan komt.
3: Ja, precies. Nou, dat is daar. Dat blijf je een trouw natuurlijk. Ja. Ja. Hoe ging dat schrijfproces eraan toe? Kwamen die oldschool death metal riffs er organisch uit? Of moesten jullie bewust loskomen van de technische bagage van Embryonic en Constellation?
1: Nou, er zat best wel een gat tussen waarin ik heel lang in The Untuned heb gespeeld zelf. Dus dat was een rockband, een beetje jaren 70 stijl.
3: Okay.
1: The Who en Quo en ACDC-achtige muziek. Ja. Super, super tof. Echt heel erg leuk. Eén plaat meegemaakt. Veel mee opgetreden en dat was helemaal te gek.
3: Ja.
1: Dat ben ik ook gaan doen omdat ik op een gegeven moment... ik ben gewoon open. Ik had veel last van paniekaanvallen op een gegeven moment. En die 220, 230 beats per minuut op het podium, dat triggerde dat.
3: Ja, dus, precies.
1: Met de decibellen erbij.
3: Uh-huh.
1: Dat ging niet goed. Dus ik zat heel vaak op het podium echt met de paniekaanval.
3: Oh,
1: dus op een gegeven moment moest ik daarmee stoppen, want dat ging gewoon niet meer.
3: Nee.
1: Daarom ben ik op een gegeven moment rock gaan maken. Daar had ik er geen last bij mee. Maar ja, goed. Na een paar jaar begon het toch te jeuken.
2: Ja, toch wel één show die toch wel uitstond daarvoor.
1: Ja, in de Baruch was dat inderdaad. Dus, maar goed, godzijdank ben ik daar vanaf. Maar goed, ik heb toen wat keuzes moeten maken. Maar ik heb wel besloten toen van...
3: Een tandje lager.
1: Ja, het wordt poeka poeka. Dus dat speelde daar ook wel een rol mee. En dan schrijver zegt zelf, meestal schrijf ik demo's. En dan ga ik daarmee naar de band. En, hoe vinden jullie dit? Vinden jullie het tof of niet? En de ene keer zeggen ze, vinden we het tof.
3: Ja.
1: En de andere keer vinden ze het niet tof. En dan verdwijnt hij op de stapel.
3: Ja, precies. Dan wordt hij weggegooid.
1: Nee,
3: of dat niet? Nee, wordt nooit weggegooid?
1: Nee, never.
3: Je bewaar alles?
1: Nee, ik bewaar alles.
3: Okay.
1: Dus ik heb ik denk wel 600 nummers liggen.
3: Zo, wauw.
1: Dus, ik gooi nooit wat weg.
3: Nee, okay.
2: Niet allemaal daartoeswaardig, maar...
1: zeker niet.
3: Nee, oké. Okay. Maar goed. En ik hoorde dat de allereerste repetities ook herinneringen oproepen. Aan de begindagen van de Nederlandse scene, vochtige oefenruimtes, denk ik, ronken de versterkers aan het zoeken naar die specifieke ranzige gitaarsound. Hoe herinner jij die eerste muzikale vonk? Of jullie?
2: Jij was zo goed bezig, Dennis.
1: Ja, jongen.
2: Ja, ik geef hem door.
3: Geef even door.
2: Goeie timing.
3: Begin even bij jou, Tim. Zeg het.
2: Was heel even ergens anders met mijn gedachten.
3: Helemaal niet.
1: Goed. Kijk, we hebben een eigen oefenruimte, dus daar zitten we. We zijn niet echt op zoek gegaan naar een sound of zo. Het was er gewoon. En dat is toch iets... Ik denk dat je altijd wel uiteindelijk... als je zo lang gitaar speelt of iets doet... dan heb je een bepaald soort sound die je hebt.
3: Ja.
1: En ik denk dat mijn gitaargeluid in principe... niet eens zo wezenlijk anders is... dan bij veel van de andere bands waar ik wat mee gedaan heb.
3: Mm-hmm.
1: Maar ik noem maar wat, we spelen in B en soms drop A... dat scheelt wel. Nou, tegenwoordig heb ik dan iets van een zo'n HM2-achtig pedaaltje erbij.
3: Ja.
1: Nou, dat verschilt wel een heel klein beetje.
3: Mm-hmm.
1: Maar die mix ik weer met mijn basissound. Dus het is niet full-on HM2. Maar ik denk dat als je mijn gitaargeluid vergelijkt met dat van 20 jaar terug of zo... dat best wel redelijk op elkaar lijkt. Ik hou gewoon van een bepaald soort sound.
3: Ja.
1: Dat komt daar wel in terug. En,
2: ja, plus wij vanaf het begin af aan hadden wij gewoon allemaal dezelfde smaak muziek. Dus we wisten eigenlijk al vanaf dag één welke kant we op gingen.
3: Ja.
1: En Tim speelt met zijn vingers. Nou, dat is ook wel een hele andere techniek dan dat je met plectrum speelt.
3: Ja, zeker.
1: Dat is ook een specifieke sound die je dan krijgt.
3: Mm-hmm.
1: Nou, hij slaat ook best wel veel in de snelle dingen ook wel veel aanslagen aan. Nou, dan krijg je een beetje dat kletterende, rammelende.
3: Mm-hmm.
1: Nou, dat is ook allemaal wel vrij specifiek. Weet je wel, en qua vocals, diep, het liefst. Echt
3: een zo diep mogelijke grunts.
1: Ja, zo'n diep mogelijke rochel.
3: Ja.
1: Maar ja, goed, kijk, we hebben Mike nu als zanger.
3: Ja.
1: Mike Hill of Mike van de Heuvel,
3: mm-hmm.
1: Voor vrienden. En die heeft zo'n veelzijdig stembereik. Ja, als ik die alleen maar laat doen,
2: Ja, dat zou zonde wezen.
3: Zonde van
1: een kapie. Dus, en je kan je muziek daar veel dynamischer mee maken.
3: Ja, zeker.
1: En dat het ook wat interessanter muzikaal wordt. Dus,
3: uiteraard, ja, dus dat is voor monotoon ook natuurlijk.
1: Ja, ja, dus die hebben gewoon alle vrijheid gegeven van, joh, doe je ding.
3: Ja.
1: En ik heb wel heel veel, want ik heb zelf de engineering gedaan. En ik heb wel heel veel gestuurd op, dat mag wel wat lager. Dat mag wel wat lager. Ik ben daar wel mee bezig. Om iedere keer, weet je wel. Dan was het, doe even.
3: Meer de diepere grunts, ja.
1: Weet je wel. En dan telkens even.
2: Maar uiteindelijk, Dennis die schrijft alle basisdingen. Mm-hmm. Gewoon echt het nummer en de arrangementen. En wij krijgen gewoon de muzikale vrijheid om ons eigen ding eroverheen. Sausje eroverheen te...
1: Ja, we hebben tegenwoordig leadgitaristen. Dus Hans en ik zijn allebei geen solo-gitaristen. We kunnen allebei wel leads spelen, maar we kunnen geen solo spelen. En Rodney... Die is daar zelfs heel erg goed in.
3: Kijk.
1: Die schrijft gewoon zijn eigen solos. En dat zijn gewoon echt goede muzikale solos met de kop in een staart.
3: Ja.
1: En dat voegt echt ook wel weer wat toe aan onze muziek.
3: Zeker. Dus goede toegevoegde waarde aan Doutus.
1: Ja, zeker.
3: Nou even terug naar jou, Tim. Zoals eerder vermeld, ben jij er ook al vanaf het begin bij. Hoe voelde de dynamiek in de begindagen in vergelijking met hoe de band nu staat?
2: We hebben wel redelijk wat bandwisselingen gehad in het verleden.
3: Mm-hmm.
2: En de laatste tijd hebben we inderdaad ook wel aardig wat meegemaakt onderling inderdaad met de band.
3: Mm-hmm.
2: Maar ja, ik ben gewoon blij dat de harde kern zit er gewoon in. En we kunnen allemaal door één deur en we zijn allemaal beste vrienden gebleven. En
3: mooi.
2: Dat is eigenlijk gewoon wat je wil hebben in een band.
3: Zeker, ja. Heel belangrijk, ja.
2: Ja, perfect eigenlijk.
3: Gelukkig.
2: We kennen niet echt even wezen.
3: Nou, fijn.
1: Maar de vibe is hartstikke goed in de band. Maar goed, dat is het meestal ook wel geweest.
3: Ja.
1: Kijk, vaak bandwisselingen was meer ook persoonlijke omstandigheden.
3: Mm-hmm.
1: Dus iemand die koos voor zijn gezin.
3: Precies.
1: Nou, twee keer zelfs iemand. Hier en daar ook wel goed ziekte en dergelijke.
2: Het was meer de omstandigheden dan echt dat we onderling ergens niet uitkwamen.
1: Ja. Dus, en soms is het... Hans was er op een gegeven moment ook wel klaar mee, weet je. Hans zit meer in de black en de groove.
3: Ja.
1: Als je van dat soort muziek houdt...
3: Dan moet je
1: is Doubtless met Old School Death Metal, waar ook vreselijk gegroove wordt. Maar
3: maar
1: zijn smaak ligt ergens anders.
3: Meer in de moderne.
1: En hij is daar volledig op zijn plek. En,
2: Rise and Rebellion, die trommelt goed.
3: Die gaan goed inderdaad. Ook een eigen vest. Dus,
1: zeker. En we zien elkaar ook nog wel regelmatig.
3: Ja.
1: Dus alleen, het is wel als je met elkaar in de band speelt, dan zie je elkaar elke week.
3: Mm-hmm.
1: Ja. En dat is ook wel een beetje toch ook wel een maintenance van je vriendschap.
3: Zeker,
1: Zeg maar, een band hebben. Het is

0: was er juist angst dat men jullie puur als een reunieproject zouden zien?
1: Nee, dat gevoel heb ik nooit gehad.
0: Nee?
2: Nee.
0: Nee, geen.
2: Ik heb daar ook nooit bij stilgestaan.
1: Nee.
2: Kijk, je maakt muziek omdat je het zelf tof vindt.
0: Ja.
2: En je hoopt dat mensen het ook tof vinden.
0: Ja.
2: We zijn bij Doutus nooit bij de grote bands gaan horen, zeg maar. Hè.
0: Nee.
2: Dus we hebben nooit in de top 10 of zelfs maar top 20 gestaan. We timmerden wel goed aan de weg, maar ja, ook weer door al die persoonlijke omstandigheden hebben we nooit echt een stijgende lijn kunnen volhouden. Nee. Dus we hebben altijd weer een dip gehad en dan piekten we weer even.
0: Ja.
2: En we zitten nu toevallig, we hebben een paar echt goede gigs gehad waarin we echt weer wat neergezet hebben.
0: Ja.
2: Goede reviews hebben gehad, goede reacties vanuit het publiek.
0: Mm-hmm.
2: Dat het ook echt wel aansloeg. Maar ja, dat komt omdat we hebben op dit moment even een steady line-up.
0: Ja, ja, precies.
2: Je weet nooit hoe het loopt in het leven.
0: Nee.
2: Als het zich weer wat voordoet, dan pakken we dat gewoon weer op.
0: Ja,
2: en we gaan weer door.
0: Ja, gewoon door blijven gaan inderdaad.
2: 100%. Yes. Ja, zeker.
0: Die sound,
1: stilstaan is achteruit gaan.
0: Ja, precies. Dat moeten we niet hebben. Want je moet wel onder de radar blijven natuurlijk. Die sound die werd in 2017 nog dikker doorgetrokken op de eerste full length. Destined for Death. We gaan luisteren naar een absolute live favoriet, geloof ik. Tormentor, als ik me niet vergis.
2: Ja, dat was een live favoriet.
0: Ja?
2: Alleen we hadden wat moeite af en toe om goed te spelen. Dus op een gegeven moment speelden we hem niet meer.
0: Oh, was het te moeilijk om te spelen live?
2: Nee, het is doodsimpel nu. Oh. Maar soms lukt het gewoon niet. Dan pakt het nummer niet. Iemand begrijpt niet helemaal de groove of wat dan ook.
0: Te ingewikkeld voor hun, voor het publiek, zeg maar.
2: Moet je voorstellen. Kijk, we hebben natuurlijk een drummer gehad. Die heeft het ingedrumd. Mm-hmm. En dan krijg je een andere drummer. En die heeft weer een hele andere feel, een andere groove. En die begrijpt het misschien niet helemaal. Of we hebben een zanger gehad. Die zong het op die of die manier. En dan krijg je een nieuwe zanger. En die begrijpt niet helemaal wat die andere zanger daar
1: doet. Lastige nummers die iemand anders heeft bedacht. Over te nemen af en toe.
2: Dus dan zitten we echt een beetje te schuiven van oké, wat valt bij iedereen lekker en daar kies je je set op.
1: Maar wel briljant nummertje uiteindelijk geworden.
0: Ja.
2: Ja, productie is een beetje apart hoor. Dat heb ik ooit met de oude drummer van Cardinal, niet Toep, maar die daarna.
0: Mm-hmm.
2: Dus Arendo, zaten we heel erg weer over die HM2 sound en toen heb ik een soort demootje in elkaar gezet, drie cola. En dit is eigenlijk de demo die je hoort. Die gewoon een plaats gehad. Het is geen superproductie.
0: Nee.
2: Want ik heb hem zelf toen gemixt. Dat had ik nooit moeten doen. Maar goed. Maar de feel zit er wel in.
0: Alright. Dankjewel voor je uitleg. We gaan hem lekker instarten en van genieten. Tot zo.

0: Aansluitend rijd ik van het tweede volledige album Cold uit 2021 de track The Apocalypse. Nou ja, ik wil even met jullie terugkijken naar de opnames van de vroege albums. We weten natuurlijk dat de death metal opnames bekend staan om bloed, zweet en kapotte snaren of drumstokken. Maar wat is de meest memorabele of frustrerende studio anekdote uit die vroege periode? Ging er wel eens iets grandioos mis?
1: Ja, die is voor jou, Tim.
2: Die is wat voor Tim.
3: Ja. Nee, die durf ik niet te vertellen.
0: Nee, ja, mag. Ik ben nou wel benieuwd, hoor.
3: Nee, zo slecht is hij niet.
1: Er zijn wel eens bandleden geweest en ik noem geen namen.
3: Uh-huh. Die kwam heel professioneel.
1: En met de video, ik noem geen namen.
0: Je bent wel
1: dus, nou ja, goed. Weet je, ik neem de jongens op, dus mm-hmm. ik krijg... Weet ik veel, de zanger zingt één nummertje per avond in. De bassist, hè, hij, speelt één of twee nummertjes in.
3: Als je geluk hebt.
1: Hans kon meestal wat meer, godzijdank. Die deed meestal twee nummertjes op een avondje. Nou, zo heb je iedereen een beetje, die komt voorbij. Dus daar reserveer ik mijn avond voor.
0: Ja, hè,
1: dus om dat op te nemen.
0: Natuurlijk.
1: Die jongens moeten zich goed voorbereiden. Ik had één bandlid die had zich enorm goed voorbereid, maar met name zeg maar met biertjes drinken. Dus op het moment gewoon dat daar de eerste noot werd aangeslagen, had ik al zoiets, oh god.
3: Jongen, dat was één keertje.
1: Zal ik de andere anekdote vertellen over dat langzame riffje?
0: Ja, please, sure.
1: Ik had ook een bandlid, ik noem ook geen namen. Die kwam maar allemaal snelle bands, weet je. Mm-hmm. Allemaal flink. Dit doe ik gewoon per ongeluk.
0: Nee, maar niet uit.
1: Ik denk niet dat het per se de bassist is. Maar ja, goed. Dit, op een gegeven
3: moment. Zeker niet als je onder je oksel zit. Ik niet, hoor. Ik niet.
0: Ja, niet. Hè.
1: Dus nou ja, goed. Oké. Okay. Doutis heeft ook langzame stukjes. Dus nou, speel maar in. Dus de kliktrek ging lekker mee. En, nou, gewoon... Deze persoon, dus weer, ik noem geen namen, die kon niet langzaam spelen. Die kon alleen maar snel spelen. Oh. Nou, dat
0: heeft heel lang geduurd.
3: Was even wennen, ja. Was even wennen.
0: Ja, snap ik.
1: Voor die persoon.
0: Ja, precies. Oh, mooi, mooi, mooi. Alright, we gaan even naar de volgende. Toep Duin, die kwam later bij de band, hè? Vlak voor het album Cold uit 2021.
1: Nee.
0: Of niet?
1: Veel, veel later.
0: Veel later, oké. Okay.
1: Nee, dat is echt net.
0: Oh, net, oké.
1: Nee, Bas Polder, die
0: Bas
1: heeft
0: Polder was nog hier,
1: Cold ingespeeld. Mm-hmm. En ook De Bleke Dood heeft hij ingespeeld. Mm-hmm. Toep, daar zijn we nu nieuwe nummers mee aan het instuderen.
0: Oké. Okay.
1: De Bleke Dood staat nog niet eens online.
0: Maar nee.
1: Bleke Dood heeft zo lang geduurd voordat hij uit kan, omdat we zoveel shit hebben gehad.
0: Ja, precies.
1: Dat we nou zoiets hebben, we meteen doorrammen. En, dus we hebben nu twee nummers die we aan het instuderen zijn.
0: Mm-hmm.
1: Wel een stuk of drie, vier. En dan gaan we dat weer opnemen.
0: Ja, precies.
1: Maar het was eigenlijk zo dat Bas op een gegeven moment wegviel vanwege privéomstandigheden. Ja. Heavy. En daar hebben we best wel lang op gewacht van, joh. En toen op een gegeven moment hebben Bas ook gezegd van, zullen we voorlopig even iemand in laten vallen?
0: Ja.
1: En, goed, toen hebben we Toep gevraagd. Die wilde even voorlopig invallen.
0: Ja.
1: En toen uiteindelijk vertelde Bas dat hij ging emigreren naar Zweden. Dus die gaat in oktober gaat hij emigreren.
0: Ja.
1: Nou, toen hebben we tegen Toep gezegd van, Toep, goed, het is dat je... weet, we gaan op zoek naar een andere drummer. Dus we houden het nog even vol, maar we gaan op zoek.
0: Ja.
1: En toen zei Toep eigenlijk van, als je niet te veel zeikt, want hij kent me nog uit mijn oude tijd, nog wat fanatieker was. Hij zegt, dan wil ik het anders wel doen. Ja, en toen zei ik ook, Toep, ik ben een dagje ouder geworden. Ik weet niet zo moeilijk meer. Nee. Toen zijn we verder gegaan.
0: Ah, okay.
1: Het gaat hartstikke leuk. Tot nu toe.
0: Gelukkig,
1: is echt tof.
0: Ja. Alright, nou, blij hem te horen in ieder geval. En hij is dus op het nieuwe album te horen. Daar gaan we het straks uitgebreid dus over hebben. Nog even.
1: Nee,
0: dus,
1: Bas is Bas.
0: Oh, Bas nog wel.
1: Bas, het is allemaal Bas.
0: Oh, het is wel allemaal Bas. Oh, Toep, die is nog niet te horen op de studio.
1: Nee. Dus.
0: Oh, oké, okay, duidelijk.
1: Wel live.
0: Wel live.
1: Niet,
0: dus
1: niet in de studio.
0: Oh, oké. Okay. Dan excuus voor de verkeerde informatie. Ja. En de aanloop naar de nieuwe periode brachten jullie ook losse singles uit. Waaronder Confessions. Recensenten schreven destijds dat de band hiermee een nog duisterder en gemener pad insloeg. Hoe verliep het opnameproces van deze tracks?
1: Eigenlijk in lijn met De Bleke Dood. Mm-hmm. Het was de bedoeling dat deze en ook...
3: We hebben eigenlijk meer nummers opgenomen dan wat er op de Bleke Dood staat.
1: Dus de Pale Death en
0: Pale Death,
1: Confessions zijn eigenlijk een soort prequels op de Bleke Dood geworden.
0: Ja.
1: Daar gaan we weer wat... Die staan ook nog niet online, behalve als video. Mm-hmm. Op YouTube, op ons kanaal. Ja. En die gaan we weer na de plaat uitbrengen. Dus we zetten ze nog wel online. Ja. Dat is ook gewoon een beetje hoe dat hele streaming gedonder werkt. Af en toe dan moet je wat dingetjes van je laten horen.
0: Precies, ja.
3: Maar we hebben er echt wel geprobeerd, zeg maar, in die hele De Bleke Dood album echt een verhaallijn in te vertellen.
1: Okay. Ja, zeker. Dus het gaat echt over een molen bij ons in de buurt.
0: Ja.
1: Tim die woont er bijna op loopafstand bij die molen vandaan.
0: Okay.
1: Het is wel een stukje lopen, maar goed. Ja. De wijze van spreken.
3: Dat doe ik ook zo heerlijk vaak.
1: Ja. Dus, Confessions was een wat andersoortig nummer. Heel erg heavy metal geïnspireerd.
0: Mm-hmm.
1: Dus de hoofdriff is ook echt een heavy metal riff. Alleen een beetje HM2-sound sausje eroverheen.
0: Ja.
1: Achteraf had ik hem eigenlijk wel op De Bleke Dood willen hebben.
0: Toch wel. Ja,
1: ja, maar ja, kijk, weer omdat we 4 jaar met nummers bezig zijn. Op een gegeven moment, ja, je mag het bijna niet zeggen, maar kan je eigen nummers bijna niet meer horen. Maar kan je ook niet meer objectief kijken van... Die past achter die en die moeten wel en die moeten niet.
0: Ja,
1: en dan maak je op een gegeven moment maar een keuze. En achteraf denk ik van alles had gekund.
0: Ja.
1: En zowel de Pale Death, die het singeltje daarna mm-hmm. eigenlijk werd. Ja, die had er ook prima op gekund. Maar ook daar hadden we zoiets bij van... We hebben wel een beetje gehoord. Maar als ik hem nu hoor, denk ik van... Ja, dat is precies waar Doubters voor staat, weet je wel.
0: Ja.
1: Het old school death metal.
0: Ja.
1: En Confessions is een beetje offbeat.
0: Oké. Dankjewel. We gaan die muzikale overgang laten horen. De loodzware en meeslepende Confessions, gevolgd door The Pale Death.

0: Maar na Confessions draaide ik de daarop volgende single, The Pale Death. Als je de zanglijnen en de gitaarlijnen van The Pale Death vergelijkt met het oudere werk, zoals Tormentor, waar zit voor jou de grootste stijlevolutie? Is het muzikantschap volwassener geworden of nog steeds gewoon lomper?
1: Oeh, nou, om eerlijk te zijn, qua stijl is het wel hetzelfde plaatje, alleen zeg maar qua muziek, of qua muziek is het hetzelfde plaatje, alleen qua stijl is het gewoon heel anders.
0: Ja.
1: Want ik speel niet heel veel moeilijker of chaotischer of wat dan ook ten opzichte van de oude.
0: Oké.
1: Oude stijl.
0: Oké.
1: Nee. Alleen omdat er gewoon qua de vocalen van Mike en de drums en alles, ja, dan klinkt wordt dat eigenlijk een heel ander plaatje.
2: Ja, zeg maar ook productie is. Michiel van Zaan heeft deze gedaan. De vorige Kolenkeller. Ja, daar zit natuurlijk ook wel een verschil in.
0: Ja.
2: Dus dan heb je sowieso iets andere sound. Die daarvoor heb ik zelf gedaan. Dus ook weer iets anders sound.
0: Ja.
2: En daarvoor weer heeft Robert Kok de mini gedaan. Dus ja, daar hoor je iedere keer. Oh, ik denk dat dat eigenlijk nog het grootste verschil is.
0: Ja.
2: En,
1: het is wel mooi hoe je kan zien hoe verschillende muzikanten echt totaal iets anders kan brengen in.
0: Ja.
2: En ja, goed, toch, de solos maken wel echt het verschil.
0: Ja.
2: Weet je, dat nogmaals, Hans en ik zouden dolgraag zo willen kunnen soleren. Maar sommige, ja, dat heb je of niet, of je vindt het leuk of niet. Ik vind soleren tof, maar in de tijd dat ik een solo maak of schrijf en zo goed moet worden. Ja, in die tijd heb ik 6 albums geschreven, weet je. En dan, dat vind ik toch 10.000 keer leuker. Dus dan dat zijn het gewoon keuzes.
0: Precies.
2: Dus ik heb me geconcentreerd op compositie. En niet op soleren. En ik heb er denk ik ook geen aanleg voor.
0: Nee.
2: Dat scheelt ook wel.
0: Oké. Ja. We gaan het nu even hebben over jullie nieuwe album. Dus, hè, De Bleke Dood. Waarom de keuze voor de thematiek en een Nederlandse titel voor het album? Ja, je zei al iets over de thematiek. Maar waarom een Nederlandse titel?
2: Nou ja,
0: zien jullie de Pale Death in het Engels hebben uitgebracht?
2: Ja, nee, goed, dat was eigenlijk omdat De Bleke Dood staat op ons nieuwe album. Dat is zeg maar een soort intro van kant B. Dus als je de vinylversie hebt.
0: Ja.
2: En vlakbij de Zaanse Schans staat een molen, De Bleke Dood. En daar kwam ik vroeger als klein pikkie met mijn moeder. En dan, weet ik veel, dan ging dat drama op. En dan verkocht die man wat. Ik weet niet eens, waarschijnlijk bloem of zo. maar het is een oude graanmolen. En dat vermaalde graan of tarwe tot bloem.
0: Ja.
2: En aan de overkant, je had aan de ene kant molen dood. En aan de andere kant, geloof ik, vrede. Er was een tijd dat de zaan zo smerig was dat hij er bijna roodbruin uitzag.
0: Okay.
2: Nou, dat is op een gegeven moment een beetje bij mij in mijn hoofd gaan borrelen van wat nou als. Nou, De Bleke Dood, er zit ook bovenin nok ergens, zie je ook zeg maar een visual van, een skelet. Ja, daar, met dat verhaal. Ja, zijn we eigenlijk aan de slag gegaan.
0: Ja.
2: En hebben we eigenlijk de molenaar is verworden tot serial killer. En die gebruikt de lichamen van de mensen die hij omlegt eigenlijk als ingrediënten.
0: Wat brood.
2: Om zeg maar brood te verbeteren. Hè. Op dit moment is het ook zo, misschien weet je dat, weet je het niet. Maar in heel veel broodsoorten zitten dierlijke stoffen. Dus worden producten van dieren gebruikt om het brood malser te maken of wat dan ook, of weet ik veel wat. Maar je kan natuurlijk ook herstellen dat je wat een tintje wil geven. Dan kan je natuurlijk met een bepaalde rode tint, kan je een brood een kleuring geven of een bepaalde smaaksensatie. Nou, en dan was er een deeltje met de bakker aan de overkant tussen die molenaar en de bakker aan de overkant die van het verhaal afwist. En dan werden daar broden van gemaakt. Dus dat zit ook ergens in een van de songs, weet je wel. Ja. Bread of the Dead. En daar kan je helemaal los mee. Maar op het moment dat we het ook bedenken, heel veel van de teksten zijn van Mike en een paar van mij.
0: Ja.
2: Ja, dan zit je gewoon compleet in die vibe weet je wel. En dan de kleur van de zaan die zeg maar rood kleurt. En dat hoort daar allemaal bij, weet je wel. En de mensen die in de rij voor het brood staan, omdat het lekkerste brood is wat ze ooit gegeten hebben. Ja. Maar ja, ze hebben geen besef wat ze eten, weet je wel. Dus het is een beetje dat Sweeney Todd-achtige vibeje. Mm-hmm. Ja, dat hangt er wel heel erg omheen. En dat artwork van Roberto Todrico. Ja, zeg maar, dus die... Nou, je hebt een cd'tje gehad.
0: Ja,
2: ja, dat past daar zo enorm goed bij.
0: Ja.
2: Ja, en toen we het ook net... dat idee kwam, toen al wat t-shirts gemaakt. Want we dachten van, nou, binnen nu een half jaar... of drie kwart jaar is die plaat wel uit. Wat uiteindelijk dus 4 jaar duurde.
0: Ja.
2: Dus we hadden al t-shirts uitgebracht. En die verkochten ook als warme broodjes.
0: Ja, precies.
2: Dus, want iedereen vond dat die thematiek...
0: Die artwork en de thematiek.
2: Ja, zo tof. Ja. En ook dat we iets met de molen deden, überhaupt. Weet je wel, als
0: een zaalstreek vertegenwoordigen.
2: Dus death metal band.
0: Ja, precies.
2: Dat je met de molen iets gaat doen.
0: Ja,
2: nou ja, goed. Maar goed, nu is hij er dus
0: eindelijk,
2: echt. En op dit moment alleen op cd en vinyl verkrijgbaar. Nog niet online.
0: Nog niet online. Dat gaat komen, hoop ik.
2: Ja, en zeg maar het nummer wat je nu...
0: Ja, Worms ga ik nu draaien.
2: Ja, dat is de opener van die plaat.
0: Ja.
2: En die staat dus ook nog nergens. Mensen kunnen hem nog nergens beluisteren, behalve dan nu hier.
0: Bij mij, ja. Wel al eerder een primeur van jou gekregen, Dennis. We gaan hem gewoon nog een keer draaien. Worms dus.
2: Ja.

wordt uw favoriete muziek elders nooit gedraaid? Play It Loud draait het wel. Elke maandagavond op ZFM Zandvoort.

0: De avond loopt op zijn eind, maar we nemen absoluut geen gast terug. Symphonies of Horror van mijn speciale gasten vanavond. Doutus was de ene laatste track van deze uitzending en het nieuwe album De Bleke Dood. En we maken ons helaas alweer op voor de grote finale van vanavond. En dat is World of Lies, als ik me niet vergis.
1: Ja,
0: ja, ook klopt. De afsluitende track van het album, hè?
1: Ja.
0: Ja.
1: Nou ja, goed, dit is dus typisch zo'n nummertje die net, ja, die ook net even anders is dan andere dingen die we doen. Ja. In ieder geval de openingsriff en een stukje wat later komt. Ja. En de tweede riff is gewoon oldschool Doutus.
0: Alright, dankjewel. Ontzettend bedankt voor jullie komst, heren, naar de studio en het delen van al deze verhalen uit de Nederlandse death metal geschiedenis. En over dit fantastische nieuws, fantastische album bedoel ik. De Bleke Dood is nu uit op CD en vinyl gaat nog komen. Oh nee, is ook al op vinyl, hè?
1: Die is al,
0: ja. Dus ga dat checken. Bedankt mijn luisteraars vanavond voor het luisteren. En hopelijk tot volgende week. Dan ontvang ik frontvrouw Zemfira en twee van haar bandleden van de moderne progressieve metalband Big Moth. En vraag ik hen alles over hun aankomende album dat op 25 september verschijnt. Carbon Error, dat mag je niet missen. We sluiten Play It Out Live af vanavond met nog één allesverwoestende, tevens afsluitende track van het album. De Bleke Dood van mijn speciale gasten Doutus.
2: World of Lies.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De drie mensen die zijn omgekomen bij de crash van een vliegtuigje in Duitsland kwamen alle drie uit Nederland. Het zijn een man van 57 uit Zuidwest-Friesland en een man van 58 en een vrouw van 23 uit Amsterdam. Het vliegtuigje was vanochtend vertrokken uit Hilversum en stortte net over de grens bij Roermond neer. De oorzaak van de crash is nog onbekend. De Onderzoeksraad voor Veiligheid doet onderzoek naar de crash. Rusland en Oekraïne gaan elkaars energievoorzieningen niet meer aanvallen, zegt de Amerikaanse president Trump. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat Oekraïne wel wil stoppen met aanvallen op energiedoelen, maar alleen als Rusland dat ook doet. En hij is er niet van overtuigd dat Rusland dat zal doen. Moskou heeft niet gereageerd. In Rotterdam hebben honderden mensen vanavond meegelopen in een stille tocht voor de man die zaterdag overleed bij zijn arrestatie. De 51-jarige Alfredo Gulu werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike en werd door de politie hard tegen de grond gedrukt, waarna hij overleed. Wijkbewoners spreken van excessief politiegeweld. De Rijksrecherche onderzoekt wat er is gebeurd. In België is 5 jaar cel geëist tegen de Nederlandse strafrechtadvocaat Cem Polat. Hij wordt verdacht van het doorspelen van vertrouwelijke informatie aan een Belgische drugsbaron. Polat zegt dat hij niets verkeerd heeft gedaan en dat hij erop vertrouwt dat hij wordt vrijgesproken. De Amerikaanse mode- en kostuumontwerper Bob Mackie is overleden. Hij stond bekend om zijn extravagante ontwerpen vol glitters voor onder andere Cher, Diana Ross, Dolly Parton, Taylor Swift en Pink. Mackie werd 3 keer genomineerd voor een Oscar en won 9 keer een Emmy voor zijn kostuumontwerpen. Bob Mackie was 87 jaar. Het weer, vannacht wolkenvelden, ook opklaringen en overwegend droog. Morgen in het noorden en westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de nacht.

0: ZFM is nu ook te ontvangen op DAB+, kanaal 9A in Zuid-Kennemerland en de Eimond.
1: And for love's sake, each mistake, oh you.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De stille tocht voor de man uit Rotterdam die zaterdag overleed na een arrestatie is onrustig geëindigd. Deelnemers die trokken naar het politiebureau Zuidplein, dat werd bekogeld en er werden leuzen geklad en een vuurtje gesticht. Toen de meeërs naar buiten kwamen, werden ze bekogeld. Eén persoon is opgepakt. Bij de stille tocht voor Alfredo Gulu van 51 waren een paar honderd man. Hij werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Hij verzette zich en werd tegen de grond gedrukt, werd onwel en overleed. Hij was op de babyshower voor zijn ongeboren kind en was even op de fiets weggegaan om medicijnen te halen. De drie mensen die zijn omgekomen bij de crash van een vliegtuigje in Duitsland kwamen allemaal uit Nederland. Het zijn twee mannen en een vrouw. Ze komen uit Zuidwest-Friesland en Amsterdam. Het vliegtuigje was opgestegen vanuit Hilversum en crashte net over de grens bij Roermond. De OVV doet onderzoek naar de oorzaak. Rusland en Oekraïne gaan elkaars energievoorzieningen niet meer aanvallen, dat zegt de Amerikaanse president Trump. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat Oekraïne wel wil stoppen met aanvallen op energiedoelen, maar alleen als Rusland dat ook doet. En hij is er niet van overtuigd dat Rusland dat zal doen. Moskou heeft nog niet gereageerd op de boodschap van Trump. En de Amerikaanse mode- en kostuumontwerper Bob Mackie is overleden. Hij stond bekend als om zijn extravagante ontwerpen vol met glitters voor onder andere Cher, Tina Turner, Diana Ross, Dolly Parton en Madonna. Hij kleedde ook jongere sterren als Sabrina Carpenter, Taylor Swift en Pink. Mackie werd 3 keer genomineerd voor een Oscar voor beste kostuumontwerp. En hij won 9 keer een Emmy Award voor kostuumontwerp. Bob Mackie was 87 jaar. Het weer nog. Vannacht wolkenvelden, ook opklaringen, overwegend droog. Morgen in het noorden en het westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon. 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: mee, ha.
1: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Rotterdam hebben honderden mensen gisteravond meegelopen in een stille tocht voor de man die zaterdag overleed bij zijn arrestatie. Alfredo Gulu van 51 werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike en werd door de politie tegen de grond gedrukt waarna hij overleed. De stille tocht eindigde onrustig. Mensen liepen naar het politiebureau en de ME moest in actie komen. Eén iemand is opgepakt. De drie doden bij het ongeluk met het vliegtuigje in Duitsland zijn allemaal Nederlanders. Gisterochtend vertrok het toestel vanaf Hilversum en het kwam net over de grens in de problemen en stortte neer. De slachtoffers zijn twee mannen van 57 en 58 en een vrouw van 23. De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft twee onderzoekers gestuurd. De VS en China vinden de oproep van Amerikaanse AI-bedrijven om de ontwikkeling van de sector te vertragen, maar bangmakerij. Zaterdag stelden de topmannen dat de sector te snel groeit om de veiligheid te kunnen waarborgen. Zo zou AI uit zichzelf cyberaanvallen kunnen uitvoeren. De Amerikaanse president Trump die stelt dat wie de strijd om AI wint, alles wint. Peking benadrukt wel dat er een balans moet zijn tussen ontwikkeling en veiligheid. En volgende week ontmoeten de presidenten Trump en Xi elkaar. In Indonesië wordt nog altijd gezocht naar overlevenden van de gezonken veerboot. Tientallen schepen van het leger en de politie doen mee. Er zijn nog meer dan 100 vermisten. Het schip kwam eergisteren in de problemen op de route van Java naar Borneo. Op alle mogelijke manieren wordt er gezocht naar de slachtoffers. Volgens de kapitein waren de golven van wel 3 meter hoog. De boot zou overvol zijn geweest, iets wat vaker voorkomt in Indonesië. Het weer, vannacht kans op wat nevel of mist. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon bij 22 tot 28 graden. En 's avonds wordt het overal bewolkt met kans op buien. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De man die zaterdagavond overleed in Rotterdam, kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt tegen de krant dat Alfredo Gulu van 51 staande werd gehouden, maar geen idee kon laten zien. Vervolgens ging hij er vandoor. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. Advocaat Gerald Roethoff, die de familie bijstaat, zegt dat de familie aangifte zal doen. En gisteravond was een stille tocht voor de man. Die verliep rustig, maar na afloop trokken mensen op naar het politiebureau Zuidplein. Daar werd het bekogeld, beklad en werd brand gesticht. 1 persoon is opgepakt.